0: documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken naar een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken naar een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade toebrengen aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. De expressionistische schilder Kandinsky werd geboren in Rusland, nam de Franse nationaliteit aan en woonde ook lang in Duitsland. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet. Rooney is bekend van boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. In Duitsland is een gedetineerde gistermiddag ontsnapt tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. Er is een grootschalige klopjacht gaande naar de 3. Het weer nog. De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Seven. Heb je hem al gebruikt?
1: Ik heb hem nog niet gebruikt. Nee, toen ik hem gisteren inderdaad overhandigd kreeg... toen ben ik eigenlijk een beetje het pand hier uitgesneakt. Want ik was bang dat iemand mij zou overvallen met die... Ja. Die pan is zo gewild.
0: Ja, het was echt iedereen. Het ging nergens anders over. Het was een soort pompoenpand hier. Hè? Ja. Iedereen had het erover.
2: Ik hoorde jou snel wegsnieken met die pan. Ik dacht, ik ga nog even kijken.
1: Ja, je mocht hem even aanraken.
2: Ja, precies. Ja, twee stuks. Drie stuks. Ja.
1: Ja.
2: In de lift.
1: Ja, nou inderdaad. Hup in de auto. Nou, mijn auto zakte door zijn hoeven. Zoveel pannen lagen er in mijn achterbak. Maar ik heb hem mooi op het aanrecht gezet. En daar staat hij nu te pronken. Ik ben heel trots op.
0: Het is een sieraad. Het is een sieraad. En we hebben heel wat losgemaakt. Want er komen allemaal foto's binnen van luisteraars... die ook een pompoenpan hebben aangeschaft. Hij is binnen hoor. Zo jubileert Gerrit uit Aalen. Ja, en dan een... Stefan is er vandaag niet. Zou die druk bezig zijn met stoofvlees
1: dat
0: maken?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Nou, hij heeft een familiedag.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ik ben heel benieuwd wat voor familie hij heeft trouwens.
1: Maar dat ik denk een hele gekke familie.
0: Volgens mij, ja.
1: Wilde
0: volgens
1: familie.
0: Mij. Heel aparte familie. Maar dat gaan we volgende week natuurlijk wel horen hoe het geweest is. En we zijn vervangen. Dat vind ik ook leuk. We hebben een stagiair hier op de burelen van Omroep Max, NPO Radio 5. Zijn naam is Niels Steenbergen.
1: Ja.
0: Dag Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En een van jouw stageopdrachten is om een keer echt daadwerkelijk sidekick te zijn in dit programma.
3: Zeker.
0: Stel jezelf allereerst even voor.
3: Ja, 23 jaar ben ik. Ik kom uit Tilburg, studeer daar journalistiek. En sinds een paar weken stagiair dus hier bij dit fijne programma.
0: Ja, dat zijn in elk geval al de juiste antwoorden. Dan gaan we nu even een voldoende binnenslepen voor jouw stage. Want vertel eens even, jouw stagebegeleider, wat is dat voor iemand?
3: Het is natuurlijk een heel fijn en warm mens, dat begrijp je wel.
0: Ja.
3: En mijn stagebegeleider is streng maar rechtvaardig, zou ik willen zeggen. Dus ik moet wel echt mijn best gaan doen.
0: Oké, en als je me een cijfer zou moeten geven, want hij moet jou straks natuurlijk ook een cijfer geven.
3: Oh, dat is waar, ja. Ja, dan ga ik hoog inzetten. 9,5.
0: Ja, prima. Ja.
1: Nou, heel goed.
0: Die stageopdracht is alvast volmaakt. Die is binnen. Dat kan niet meer misgaan. En wat is je droom trouwens in jouw leven?
3: Oeh, dat vind ik een hele grote vraag, Bert, op de vroege morgen. Mijn droom is... het leuk hebben, vooral. In het leven.
0: Kijk, wow. Dat is de
3: nieuwe manier dan ook.
0: Dat is de nieuwe generatie. Gewoon het leuk hebben.
1: Schitterend.
0: Ja, ja. Goed, iemand die zijn droom al lang heeft waargemaakt. Dat is Sydney Dijkers van het nieuws.
2: Ze zit hier, ja.
0: Ja, waar ga jij het over hebben?
2: Nou, ik ga het onder andere even hebben... Ja, het klinkt misschien nog ver weg, oud en nieuw. Het gaat vaak altijd mis in Floradorp in Amsterdam. Daar is het vannacht ook weer even misgegaan. Heeft ook met oud en nieuw te maken, gaan we het even over hebben. En in datzelfde Amsterdam zie je nu ook een blauwe lijn door de hele stad lopen. En waar die voor is, hoor je zo meteen.
0: Oké. Nou, wij gaan het verder ook nog hebben over een strontrace.
2: Oh.
0: Waarom lach jij?
2: Strontrace?
0: Ja, strontrace. Ja.
1: Zit een luchtje aan.
2: Ja. Heel erg luchtje, ja.
0: Rioolsjournalistiek.
1: Ja, vandaag een rioolsjournalistiek.
0: Maar eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen, mensen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 liggen nog in bed. Met welke letter gaan we dat doen vandaag, Niels?
3: Met de U van U mag het zeggen.
0: Ah, kijk aan. Geef maar door via de NPO Luister-app. Liedjes beginnend met de U.

0: Ja, dag Rinald, goedemorgen.
1: Vriend van de morgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wordt het voor jou ook een happy day?
1: Ja, ja. Vandaag wel.
0: Gelukkig.
1: Ja.
0: Dat klinkt alsof het gisteren geen happy day was.
1: Minder. Ik had gisteren een slechte nacht en vannacht heb ik heel lekker geslapen. Dus ja, dan ga de goede kant op.
0: Ja, en hoe komt het dat je afgelopen nacht wel een goede nacht hebt gemaakt?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, de ene nacht is beter dan de andere nacht bij mij. Dat, maar ja, ik heb een goed vooruitzicht. Ik doe veel aan Lego, hè, dat weet je.
0: Waar doe je veel aan?
1: Lego.
0: Oh, Lego. Ja, nou ja, dat is een tijdje geleden dat we elkaar spraken. Maar nu begint het weer te dagen. Dus laten we daar even op voortbouwen. Lego, wat maak je op dit moment?
1: Ik ga vanmiddag, hè, want vanmiddag krijg ik de eerste steentjes binnen. En dan ga ik een... ik doe gebouwen, maar deze keer is het een apotheek.
0: Oké. En waarom een apotheek?
1: Ja, ik heb al een politiebureau, een bank, een detectivebureau, noem maar op. Ik geloof dat ik op het moment 30, 40 gebouwen heb.
2: Zo, en dat is ook ja, best een prijzige hobby, toch? Ik bedoel, als ik de winkel inloop, dan zie ik allerlei gebouwen inderdaad. Die je kan nou bij de Eiffeltoren kan je zelfs ook nabouwen. Ja. Maar het is best wel prijzig allemaal.
1: Ja, het is flink prijzig, maar ik doe het omdat ik maar een pensioentje heb. Ik zoek dus op internet zoek ik een
0: aanbieding.
1: Gebouw uit, ja. wat ik mooi vind. Daar koop ik de beschrijving van. En dan heb ik weer een ander programma op mijn computer en daar kan ik dus alles wat ik nodig heb aan steentjes, die komt dan in die lijst te staan. En dan ga ik bij kleine winkeltjes, die staan dus ook weer in op internet, koop ik gewoon iedere maand wat steentjes. En zo bouw ik heel dat gebouw op.
0: Nou, ik vind dat je dat heel gewiekst doet, hoor, Rinald. Ja. Heel knap. En het is dus niet zo dat je nu omringd bent door al die bouwwerken die je hebt gemaakt, want je breekt ze ook weer af en dan gaat het weer in een zak.
1: Nee. Dus ik heb een speciale kamer over en daar staat die staat helemaal vol met eerst wat ik ben begonnen met Star Wars vliegtuigen. Daarna auto's.
0: Ja.
1: En nou gebouwen.
0: Nou, ik vind het echt ongelooflijk. Je bent nu 71, hè, Rinald. Wanneer is deze gekte begonnen?
1: Even kijken. Dat moet ik, nog niet zo lang geleden. Hoor. Dat is toen mijn vrouw is overleden. Dus dat is in 2013, 2014, zo ben ik begonnen.
0: Ja, dat is toch al een tijd geleden. Dus je hebt eigenlijk troost gevonden in het bouwen met deze Lego. He?
1: Ja.
0: Dat is het een beetje.
1: En mijn huidige vrouw die heeft gezegd, doorgaan.
0: Kijk, dat zijn de beste vrouwen die je kunt hebben.
2: Ja,
0: als je een vrouw hebt die jouw hobby tegenhoudt, moet je snel wegdoen. Echt waar. Ja.
1: Nee, maar dat is waar.
0: Ja.
1: Nee, maar deze is ook een hele lieve vrouw. Dus,
0: hartstikke mooi. Zeg, zullen we eens even een lied uit bed halen?
1: Ja.
3: Alfabet.
0: Uit ons alfabet met de letter U. Ja, van U mag het zeggen. Hè? Nou ja, vaak bezongen. Weet je wat, we gaan gelijk even to the point. Vertel, welke heb jij gekozen? Rinald, je mag het zelf helemaal aankondigen op jouw manier.
1: Ik weet niet welke jullie gekozen hebben, want Unchanged Melody is het nummer. En die is dus door verschillende artiesten uitgebracht.
0: Juist, maar de beroemdste uitvoering is van?
1: Ik vind de mooiste van Elvis.
0: Och joh. Potverdikke. Ja. Ja, dan val ik even door de mand. Ik heb die Righteous Brothers natuurlijk klaarstaan.
1: De Righteous Brothers, ja.
0: Maar als jij Elvis Presley wil, dan krijg je natuurlijk Elvis Presley, hè?
1: Oké,
0: doen we het even opnieuw. Kondig hem zelf even groots aan.
1: Hier komt hij dan, Unchained Melody van Elvis.

0: Kijk, Gerrit Joling, die kun je er goed bij hebben. Hij betaalt de heleboel. Creditcard van Staal. Zo heet zijn nieuwe single. Het is exact 6:30. Hier is Sydney met het NOS Journaal.
1: Goedemorgen Bert. Een onrustige avond in de Amsterdamse wijk Floradorp. Daar is gisteravond de ME ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar hulpdiensten gooiden. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen.
2: U kunt de Ereprijsstraat te verlaten, anders zal er worden opgetreden door de politie.
1: De Floradorpers zijn boos dat de gemeente het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw daar niet goedkeurt. Ook een plan voor een kleiner vuur werd afgewezen. 3 mensen zijn uiteindelijk aangehouden, gisteren onder wie 2 minderjarigen. 8 Amerikaanse staten slepen het techbedrijf OpenAI voor de rechter. Dat is het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT. Volgens de Amerikaanse staten is die chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Volgens de staat is dat extra kwalijk omdat het programma zo is ontworpen dat het juist het vertrouwen van gebruikers wint. In Duitsland is een gevangene ontsnapt tijdens een bezoek aan de dokter. 2 agenten die hem begeleidden werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna met de gevangene op de vlucht. De politie zette in Essen een grootschalige zoekactie op. Waarvoor hij vast zat is nog niet bekend. En deze week kan je dwars door Amsterdam naast alle witte lijnen op de weg ook een blauwe lijn tegenkomen die ook kriskras over de hele weg gaat. Het is de ideale looplijn voor renners van de Amsterdam Marathon komende zondag. De organisatie moest 's nachts uiterst precies te werk gaan om hem aan te leggen.
3: Je pakt zeg maar nu de lijn naar die taluut. Ja. Maar dan ga je natuurlijk, ja. Wat is het?
4: Als ik die lijn volg, dan loop ik hem zo snel mogelijk.
3: Dus inderdaad, als je die ideale lijn aanhoudt in de bochten, dan loop je eigenlijk precies op hoe we het parcours hebben gemeten.
1: Ja, en zo hoopt de organisatie op nog snellere tijden zondag. Ja, het ziet er nu een beetje uit alsof een lijnwerker een beetje slordig te werk is gegaan, maar het is het dus echt voor. De blauwe lijn die verdwijnt ook vanzelf weer als het weer gaat regenen.
5: Maar die moet je dus vooral volgen om zo snel mogelijk tijd neer te zetten. Ik vind het heel mooi bedacht.
1: Het is zo kort mogelijk eigenlijk dan inderdaad.
5: Ja. Nou ja, en als je het niet volhoudt, trouwens, is dat iets voor jou? Want jij bent ook weer bezig met een nieuwe marathon.
6: Ja, nou ja, dat is maar 10 kilometer, dus het stelt niet zoveel voor. Ik ga wel kijken komende zondag bij deze marathon. Dus Ik ben heel erg benieuwd wie die blauwe lijn gaat volgen.
5: Klopt. En als je het echt niet volhoudt, pak je gewoon dat witte lijntje. Het weer dan voor vandaag.
1: Ja, het weer. Ja, veel zon. Later wel wat meer wolken. Het wordt vanmiddag 18 tot 20 graden.

0: Sonny and Cher. Little Man, en dat maakten ze 60 jaar geleden, 1966.
1: Vroeg, hè? Vergeten hit.
0: Ja, dat allemaal om 10 minuten na 6:30 hier op NPO Radio 5... waar de Evergreens over elkaar heen buitelen, dat weet je. Maar soms kom je van die platen tegen die je bijna nooit meer hebt gehoord. En dit is daar een voorbeeld van.

0: dit hoort, weet je dat de Evergreen Top 1000 steeds dichterbij komt. Hè? Jim Reeves. En adios, amigo. Het is 13 minuten voor 7. Ja, gisteren was ik toch een beetje verrast door het nieuws dat het Dolfinarium in Harderwijk op het misschien wel gaat verdwijnen. Wat is natuurlijk al de situatie rond het zeehondencentrum in Lauwersoog. Hè, dat in financieel noodweer verkeert. Mm-hmm. Maar dat gelukkig misschien toch blijft bestaan omdat er allerlei donaties binnenkomen.
1: Ja.
0: Maar nu is het Dolfinarium aan de beurt. En Niels, leg even uit waarom. Niels, onze stageopdrachtgever. Ja, jij voert je stageopdracht vandaag uit. Leg even uit.
2: Het kabinet is met dit plan gekomen inderdaad. En dat heeft ermee te maken dat dolfijnen eigenlijk niet zo goed in gevangenschap kunnen leven. Dat zijn slimme dieren die in zo'n bassin, zoals het dan heet, eigenlijk helemaal niet kunnen gedijen goed. Want die willen zwemmen en springen en dat gaat dan niet goed.
0: Dus dat is niet humaan. Dat is eigenlijk
2: niet humaan.
0: Nee.
2: Ja.
0: God, nou, ik moet toch denken aan vroege tijden. Toen ik als klein jongetje in de zomer, ja, dan gingen we altijd 3 keer per jaar naar een groot evenement. Of naar een, nou, laat ik het zeggen, een pretpark, een gebeurtenis toe. We gingen naar de Flevohof.
1: Hè? Oh, ja.
0: Ja, de Flevo. Ponypark Slagharen natuurlijk.
1: Ook hè? Leuk.
0: En dan was er het Dolfinarium in Harderwijk. Dat meteen vanaf het begin al een groot succes was. Ik heb daar nog wat beelden van uit vroege tijden.
3: Enige duizenden landgenoten en buitenlanders hebben zich tijdens het paasweekeinde in Harderwijk kunnen amuseren met de verrichtingen van een diersoort die in Nederland momenteel grote populariteit geniet. En voor het eerst kan men nu ook in Europa dolfijnen hoog uit het water zien springen.
0: Je snapt natuurlijk dat ik er helemaal wild van was.
1: Ja.
0: Dat vond ik echt waanzinnig. Als je het park ook binnenkwam, de onvermijdelijke foto werd natuurlijk allereerst gemaakt.
1: Oh ja.
0: Die je aan het eind van de rit van de dag in zwart-wit kon kopen voor 10 gulden volgens mij.
1: Met 3 missende tanden en op de tribune. Ja, mooi.
0: Ja. En die dolfijnen waren in die tijd natuurlijk mede populair dankzij een kinderserie. Nou ja, ik hoef maar even te laten horen. Dit kennen heel veel mensen nog wel. Ik zal even een klein stukje van laten horen waar ik dan op doe. Dat is dit natuurlijk. Duiken we even in het verleden als een dolfijn in het water. Want over wie hebben we het?

0: Ik weet nog dat ik ook een souvenir mocht uitkiezen in de souvenirshop daar. En dat ik zo'n opblaasbare flipper meekreeg. Want een dolfijn, ik noemde een dolfijn ook niet een dolfijn, nee, maar een flipper. Ja. Wij gingen ook niet naar Dolfinarium vroeger. Wij gingen naar Flipper.
1: Ja, flipper kijken inderdaad. Ja. Ja, ja, ja.
0: Maar die tijd is nu dus definitief voorbij. Hoe zeker is die zaak trouwens nu?
2: Nou, Dolfinarium zelf is niet blij met dit plan. Dus die willen nog om tafel met het kabinet. Dus wat dat betreft kan er nog wel wat veranderen.
0: Oké, jij bent er nooit geweest.
1: Nee. Ik heb altijd het idee gehad dat mijn ouders er een beetje op tegen waren. Dat ze het zielig vonden voor die dolfijnen. Ze hebben dat nooit echt letterlijk gezegd.
0: Maar zij waren hun tijd ver vooruit in feite.
1: Ja, en ik denk ook niet dat ik echt iets gemist heb. Dus, nee.
0: Toch herinner ik me dat jij wel eens met dolfijnen hebt gezwommen.
1: Ja, op sommige plekken in de wereld kan dat nog inderdaad. Op hele grimmige plekken. Ja, we gingen toen met een grote boot de Wilde Zee op. En er was een enorm bassin van kilometers lang. En je kon toen een klein rondje zwemmen en knuffelen met die beesten.
0: Hoe was dat?
1: Heel bijzonder, maar ook wel eng, want het zijn gewoon wilde dieren.
0: Ja, ja, maar ze zien er heel lief en schattig uit. En dat is ook, dat is denk ik ook de val waar we met z'n allen in trappen.
1: Dat is want het een beetje.
0: Uiteindelijk zijn het gewoon wilde beesten. Je kunt toch ook met ze communiceren, weet ik het?
1: Ja, zoiets, ja. Geluiden maken en klappen en dat soort dingen.
0: Oké, nou ja, Dolfinarium kan de poorten binnenkort misschien sluiten. Veel positieve reacties daaromtrent. Ik lees hier in de app van NPO Radio 5. We worden wijzer wat dierenleed betreft. Het is jammer dat het zo lang geduurd heeft. Ja, nou ja. Oké, jongens. Dit zijn geen dolfijnen. Maar wel Dolly, Dolce.

0: ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Nu bij Dirk, Lookalook. 99 cent, dat is goedkoop.
9: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
13: Gaat digitalisering de zorg redden?
12: En wie draagt de zwaarste lasten?
13: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
14: Samen slimmer zorgen.
13: Vebego Zorgservice.
15: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
16: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
17: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
18: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
17: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
18: Wow.
19: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
17: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: 7 uur, het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
22: Goedemorgen Bert. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. Het gebeurt niet vaak dat zo'n oproep in het openbaar wordt gedaan. Het is onduidelijk waarom Ahold nog wacht met een aangifte. De website van de supermarkt werkt nog altijd niet en de app ligt er ook nog uit. De winkels worden wel weer bevoorraad en vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. In het centrum van Arnhem zijn gisteravond mensen samengekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. De dag ervoor werden regenboogvlaggen met mast en al uit de grond getrokken. Zo'n 200 mensen kwamen daartegen in actie.
23: Ik vind het echt hartverscheurend, want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken, dus om dan dit zo mee te maken doet me echt pijn.
24: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens en meisjes met jongens en jongens met meisjes.
22: De gemeente Arnhem heeft inmiddels nieuwe regenboogvlaggen opgehangen en aangifte gedaan van vernieling. Sifan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Vorig jaar werd Hassan in New York nog 6e. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. En Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegio scoorde snel de gelijkmaker, horen we op Ziggo Sport.
25: Valente, Zegiel, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van Zegiel. 1-1, een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe? Geweldig gedaan. Echt geweldig gedaan door Givai Zegiel.
22: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer dan, vanochtend veel zon. Later zijn er wat meer wolken, maar het blijft wel weer droog. Het wordt 18 tot 20 graden.
26: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: technische storing bij Albert Heijn. Er is vooral veel vraag naar drinkwater, naar zaklampen, naar noodradio's. Heb jij dat allemaal in huis gehaald eigenlijk, Carmen? Dat vraag ik me dan af.
1: Hè? Nee, nog niet. Nee. Maar en lang houdbaar eten, ja, dat eet ik allemaal op. Ik eet mijn noodpakket steeds op.
0: Dat is het dus. Je moet telkens aanvullen.
1: Ja.
0: Ja, maar de schappen zijn ondertussen leeg bij jou thuis ook.
1: Ja, ook dat.
0: Ja, hoe zit dat bij jou, Niels? Heb jij een noodpakket aangeschaft?
2: Ik heb misschien een paar losse batterijtjes ergens liggen. Ja. Maar voor de rest beter dan dat wordt het ook niet.
0: Nee, ja, dat vreesde ik al. Ja. Ja. Het zal velen zo vergaan. Zometeen... Het verhaal van een bijzondere race in Friesland. En dat is een race met een luchtje. Zometeen meer daarover.

0: Hermes Hermits, Snow Milk Today. Maar wel stront.
1: Wat zeg je?
0: Hoor ik je denken, wel stront. Ja, want in Friesland vindt deze week de jaarlijkse strontrace plaats. En vandaag een spannende dag, want het is de slotdag. En iemand die daar alles van weet, dat is de man die we allemaal kennen als de grote scootje kennen. Mijn goede vriend Age Veldboom. Dag Age, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Wat fijn om je ook eens buiten de zomermaanden te spreken, Age. Want wij kennen elkaar natuurlijk van het scootjesielen. Maar ja. Dit is van een heel andere orde, hè? De strontrace. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou, het gebeurt wel met scootjes. Je kent in Friesland de oude zeilende vrachtschepen die dan zomers hun wedstrijden doen. En de SKS en de IFKS, dat zijn mooi twee grote verenigingen. Maar dit is met diezelfde scootjes 's nachts over het IJsselmeer. En dan helemaal naar Amsterdam via Lelystad of via Enkhuizen. En dan nog helemaal bij Amsterdam naar beneden, Westeinde plassen, langs de Braasem, Kagerplassen en dan in Warmond de plastic zakjes met gedroogde koemestkorrels afleveren.
0: Kijk, daardoor stinkt het ook wat minder, denk ik, hè? Koemestkorrels.
2: Ja, maar het is een historisch gebeuren, want vroeger waren die schepen echt afgeladen met Friese koemest. En die gingen dan naar Holland, naar de Bollevelden. En daar, daar werd eigenlijk de overschot aan Friese koemest werd daar verkocht. En daar konden de schippers goed aan verdienen. En de Bollevelden waren er blij mee. En de boeren hier in Friesland, die hadden toch koemest genoeg.
0: Ja, maar de vergelijking met het scootjesielen, je zei het zelf al, is dus eigenlijk heel sterk. Alleen met dien verstande dat er nu mestkorrels aan boord zijn.
2: Ja, en heel groot verschil is dat bij het scootjesielen, dat doen er wel 14 mee. Of bij de SKS zelfs bijna 60. Maar hier zijn er maar een handjevol. We hadden van de week maar, ik geloof, 5 of 7 deelnemers in de lichte klasse. En dan nog 5 zwaar. Dus zeg maar dat er ruim 10 schepen meedoen. Maar het is zo zwaar, Bert. Ze moeten het schip voortduwen met de lange vaarboom. Ze moeten een heel eind tegen de wind in dat schip trekken met een brede band om je schouder in de jaaglijn. En dan loop je op het jaagpad langs het water. En je moet midden in de nacht, terwijl je al moe bent, je hebt al 2 nachten niet geslapen, 's nachts over dat IJsselmeer navigeren. En dan maak je stuurfouten en alleen al het feit dat je zo weinig bemanning hebt.
0: Ja.
2: Normaal, zomers, je weet het, wij zitten met 14 man aan boord.
0: Ja, maar dit is wel van een heel andere orde. Nu is ook wat ik wel leuk vind, en daar kom jij zelf natuurlijk niet mee, maar wil ik zelf al te graag vermelden. Een van de deelnemende schepen is de Eenvoud. En zeg het zelf toch maar.
2: Ja, nou, de Eenvoud, daar varen mijn beide zoons op.
0: Ja, nou,
2: en Tom en Jurjen. En die gingen als kleine jochies al mee. En dan heet het halve kracht. Maar ze zijn nu mensen zijn tweede geworden. De nummer 1 was de Sterke Jerke. Dat is ook al het scootje wat in Friesland meerdere keren kampioen is geworden in het scootjesielen. Maar dat hij nu ook de strontrace wint, zegt niet alleen over dat een heel goed schip is, wat heel snel is, maar dat hij ook een hele goede bemanning heeft.
0: De
2: jongens die gewoon echt all around zijn.
0: Ja, ik had de pauken hier klaarstaan om de winnaar bekend te maken. Maar dat is dus al. Deze slotdag is dus eigenlijk niet zo heel spannend meer, Age.
2: Nee, maar in de andere klasse was het nog wel spannend.
0: Oh, gelukkig.
2: En dat zijn dan geen scootjes, Bert. Dat zijn klippers en tjalken. Die zijn nog groter. Nou, en als je met die schepen door hele kleine haventjes moet, dan heb ik echt respect voor die schippers en manning die met zulke grote schepen. Er zit ook veel meer zeil op. Die hebben ook niet alleen een groot zeil en een fok. Er zit ook een halfwind erop. En er komt een waterzeil onder. Dus als die over het IJsselmeer gaan met flinke wind, nou, die stuiven erover.
0: Ja, heerlijk. Zeg, hoe is de belangstelling voor deze strontrace?
2: Die is altijd minder dan dat scootjesiel. Dat is midden in de zomer. Er zijn heel veel toeristen. En ja, dat is bij iedereen heel erg bekend. En dit is minder bekend. Maar diegenen die het kennen, dat zijn ook echt. Die volgen dat ook. Je kunt met track en trace. Elk schip heeft een eigen zendertje aan boord. En dan kun je volgen van, oh, ze zijn nou halverwege. Oh, ze moeten nu daar. Oh, die ligt vast. Wat zou die hebben? Hij ligt nou al een half uur vast. Oh, die zit op een ondiepte. Nou, dat soort dingen.
0: Ja, nou, ja. Ik vind het een fascinerend verhaal. Ik ken het niet echt heel erg goed. Maar ja, misschien moet er dan toch een strontrace journaal komen bij Omroep Max.
2: Ja. Nou ja, goed, Bert, als jij dat kunt organiseren, ik wil van medewerking wel even spreken.
0: Ja, precies. Hè?
2: Ik vind het altijd heel bijzonder dat schippers de moed hebben om in oktober, terwijl het dan koud is, terwijl de herfststormen eraan komen, om dan toch nog... Dit is ook de zwaarste zeilrace die er bestaat, wordt genoemd.
0: Juist.
2: En om dat dan toch nog aan te beginnen in het einde van het seizoen, terwijl je denkt van nou... Nu is het voorbij. We gaan de zeilen opruimen. De zwaarden gaan van de scooters. En we gaan in de winter rust. Maar deze jongens zijn nu nog onderweg.
0: Heerlijk.
2: Die komen
0: heerlijk.
2: Vandaag in de loop van de dag binnen.
0: En jij als speaker, dat kan niet meer misgaan. Age Veldboom, dankjewel. En zo'n strontrace heeft natuurlijk altijd de wind mee. Ik wens je een mooie dag.
2: Echt, bedankt.
0: Jij bedankt. En we spreken elkaar snel, Age.
2: Oké, ja.

0: Mind Over Matter. De nieuwe van Whalen. Het is exact 7:30. Sydney met het nieuws.
1: Goedemorgen Bert. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL, die vroeger heel succesvol was, heerst al jaren een angstcultuur. Dat blijkt uit een onderzoek van NOS Sporten en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met 71 renners, oud-renners en medewerkers van die ploeg, dat eerst Team Sunweb heette. Er golden daar zeer strenge regels en wie kritiek had, werd uitgesloten. Het gebeurde ook bij wielrenner Martijn Tusveld.
2: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen. Ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef. Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen. In welke situatie ik ook kwam, echt uitspreken wat ik vond, durfde ik niet meer.
1: Een voormalig ploegleider vertelt dat de angst om de controle te verliezen er bij het management insloop na de successen met sprinter Marcel Kittel in de Tour van 2013 en 14 en de ploeg toen enorm groeide. Een man van 63 uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in voor het jarenlang verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Die man en het toen 16-jarige meisje zaten bij dezelfde kerk en hij was daar bestuurder. Volgens de rechters maakte hij misbruik van die positie. In Duitsland is een gevangene ontsnapt tijdens een bezoek aan de dokter. Twee agenten die hem begeleidden werden aangevallen door twee onbekenden en zij sloegen daarna met de gevangene op de vlucht. De politie zette in Essen een grootschalige zoekactie op. Waarvoor die man vast zat, is niet bekend. En wandelaars in het stadspark van Sittard kunnen voortaan door een robot worden opgedragen om aan de kant te gaan. Er rijdt daar namelijk een nieuwe robotgrasmaaier rond. De gemeente test of die robotgrasmaaier de traditionele zitmaaier kan vervangen.
3: Geweldig dat we dat niet eerder bedacht hebben, dacht ik eigenlijk.
4: Grasmaaien in voortgang, blijf uit de buurt.
5: Hij is veel lichter, waardoor het wat heel goed is voor de ondergrond en voor het gras. Hij is natuurlijk qua energie, hij wordt opgeladen door zonnepanelen. Dus hij is duurzaam. Hij is daarnaast ook geluidsarmer, een stuk geluidsarmer dan een reguliere zitmaaier. Uiteindelijk is het, hopen wij, ook goedkoper in het gebruik.
1: Nou, de grasmaaier maakt ook foto's van het gras zodat hij leert en nog efficiënter dat gras kan maaien.
0: Ja, die robotmaaier is natuurlijk helemaal een hit. Hè? Daar zie je steeds meer op gazons voorbij komen. Wat voor maaier heb jij?
1: Ik heb geen maaier, want ik heb lekker een balkonnetje zonder gras.
0: Oh, gewoon met
1: dus moet allemaal lekker met de hand.
0: Ja, oké. Okay. Jij hebt dan gewoon een fles chloor met een schrobber om de boel schoon te houden.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: En hoe zit het bij jou?
6: Heb ik nou niet ooit een keer gehoord dat jij een huisje hebt voor je robotmaaier in de tuin?
0: Mijn schoonmoeder.
6: Ja. Oh, je schoonmoeder was dat.
1: En daar gaat hij dan in als hij klaar is.
0: Ja, de robot heeft ook een naam, want je moet zo'n ding een naam geven. Ja. En die robot heet Lubas. En dat staat dan ook op het hok. Het ziet er ook uit als een soort hondenhok. En Lubas komt natuurlijk uit de Donald Duck, want dat is de hond van Donald.
1: En ze hebben zelf geen hond? Alleen de robotgrasmaaier?
0: Ja, alleen de robotgrasmaaier. Is ook altijd wat mee te doen, want dan is er weer zo'n kabel geknapt of zo. Want dat schuilt helemaal onder dat gras. Ja. Nou, als daar één kink in de kabel komt, ja, dan weet die robot niks meer.
1: Lompe Lubas.
0: Juist, dat is dan een beetje. Ja. Het weer voor vandaag.
1: Ja, eerst veel zon. Vanmiddag trekken dan wat sluierwolken over het land. Maar het blijft wel droog. Met 18 tot 20 graden wordt het dan zacht voor de tijd van het jaar.

0: Genesis en Invisible Touch.
1: Elke zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
2: Een lief gebaar. Marlijn heeft een gevoelige brief voor de jonge dochters van Anneke Swarts, die in de jaren 70 is verongelukt. Anneke was maatschappelijk werker in Dordrecht. Ze schreef 5 kantjes om Marlijn op weg te helpen. En zij wachtte op Annekes dochter.
1: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en

0: 70. Jan den Hertog uit Berkel en Rodenrijs. Al jarig, Jan wordt 81. En ja, voor Rita Versluis moeten we afreizen naar Spanje. Want daar woont zij. 67 wordt ze vandaag.
1: Goedemorgen, met Rita.
0: Goedemorgen, Rita. Je vrolijke vriend van 5 hier van Omroep Max.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik bel je natuurlijk niet voor niks, want ik heb heel mooi nieuws voor je. Je wordt vandaag 67.
1: Woe! Ja, yeah! Mijn AOW-leeftijd.
0: Ja, eindelijk kun je... Maar volgens mij geniet jij al heel mooi van je pensioen daar in Spanje, of niet?
1: Ja, zeker. Al vanaf 2016.
0: Kijk aan, wat heb jij dan gedaan wat heel veel anderen niet voor elkaar krijgen?
1: Wat heb ik gedaan? Gewoon je wens en gewoon er iets moois van gemaakt. En ja, als je daar zin in hebt en de energie voor hebt, dan geniet je daar gewoon van. Ja. En wat op je pad komt, kom op je pad. En je moet het nemen zoals het is.
0: Ja, maar ik bedoel, dat klinkt allemaal heel mooi geromantiseerd. Maar dat kost natuurlijk ook wel wat om daar gewoon lang uit achterover te hangen in Spanje. 10 jaar voordat je met pensioen gaat. Daar dromen heel veel mensen van. Dat is niet voor iedereen weggelegd, Rita.
1: Nee, dat klopt. Maar we zijn gewoon allebei met vervroegd pensioen gegaan. Mijn man en ik. En je moet... Mijn man zegt altijd van... wat je hebt kan je uitgeven. En daar moet je het gewoon mee doen.
0: Zo simpel is het.
2: En het scheelt natuurlijk ook, denk ik, Rita, dat de kosten van leven, dat is iets minder daar in Spanje, waardoor je het misschien wel beter kan volhouden daar.
1: Ja, dat klopt. Maar voor ons Nederlanders met je Nederlandse pensioen is dat natuurlijk, leef je hier gewoon hartstikke goedkoop. Hmm. En voor de Spanjaarden zelf zal het anders zijn, want die hebben natuurlijk veel minder inkomsten.
0: Ja, dus jij leeft als een soort als een highbrow type, loop je daar te flaneren tussen de Spanjaarden. Moet je mij eens zien, vol met geld, Rita Versluis.
1: Nee, zo is het nou gelukkig. Ook weer niet, hoor. Okay.
0: Zeg, wat doe je de hele dag dan, Rita?
1: Wat doen we de hele dag? Nou, een beetje wandelen met de hond en fietsen doen we heel graag. En, en verder gewoon altijd maar buiten zijn. Ja, wat wil je nog meer?
0: Ja, heerlijk zeg. En waar zit je in Spanje?
1: We zitten nu sinds ruim een jaar in La Pineda.
0: En waar
1: dat
0: ligt dat?
1: Dat is net onder Tarragona.
0: Oké. En verveel je je dan nooit? Want je zegt, ja, lekker buiten. Als ik de hele dag op een stoel zit, dan word ik... Word gek.
1: Nee, wij ook. Nee, daarom, dat zeg ik. Lekker wandelen, we hebben een hond. En we zitten heel dicht bij het strand. En

0: dansen doen we heel graag. Nou, dat dus. Dus we zitten niet de hele dag op de stoel.
1: Nee, oké, nou, we zijn allemaal een klein beetje jaloers op jou, Rita.
0: Dat nee, hoeft ja, niet hoor, nee? Hoeft niet. Je moet gewoon je wens. Als je een wens hebt, dan moet je proberen om die, na te jagen. En soms lukt het en soms lukt het niet. Nee.
1: Nou, het is jou wel gelukt en daar mag je toch ook hartstikke trots op zijn. Ik vind het een mooi, inspirerend verhaal. En we gaan een mooie slinger geven aan het Evergreen Top 1000. Ik ben benieuwd welke plaat daaruit naar voren komt. Misschien wel een Spaans liedje, wie zal het zeggen?
0: Oeh. Ja, je weet het nooit.
2: Komt uit op 698.
1: Ach jongens, Exception met de vijfde symfonie van Beethoven. Nou, die halen we even weg, jongens. Even, er komt een nieuw nummer uit.
2: Ja, dat is 329. Be my
0: day. Ja.
1: Nou, dat is wel mooi. Be my night. Ja? Tickets. Ja, statistisch gezien is de kans best wel groot dat hij op een plaats van de Cats stuit in de Evergreen Top 1000. Maar ja, het is altijd wel lekker natuurlijk, hè?
0: Ja, het klinkt altijd goed.
1: Oké, hoe ga je het feestje vieren vandaag in Spanje?
0: Nou, mijn dochter en mijn schoonzoon zijn hier, toevallig. En dus we gaan zo lekker stappen in de auto. Dan gaan we naar Tarragona. En dan gaan we eerst lekker koffie drinken met een taartje. En dan gaan we rondwandelen in het oude gedeelte. En dan gaan we lekker lunchen.
1: Nou, Rita Versluis,

0: helemaal in orde.
1: Helemaal geweldig, dankjewel. Maar ik heb wel een ander adres wat bij jullie bekend is, denk ik.
0: Wat zei je?
1: Ik heb wel een ander adres als wat, inmiddels, als wat bij jullie bekend is.
0: Oké, nou, dan gaan we allemaal even uitzoeken. Kom goed.

0: Voor Rita Versluis. Heerlijk verhaal daar vanuit Spanje natuurlijk.
1: Je vrolijke vriend in de
0: Het is nu 8:10.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Ja, zometeen ook wel een, wordt een muzikaal uurtje. Carmen, vertel, wat gaan we zometeen doen?
2: Ja, we duiken in de rockmuziek van de jaren 70. Nou, dan denk je bijvoorbeeld aan The Sweet, aan Mutt, aan Alice Cooper. En dat vat je dan samen in glam rock. En daar gaan we zo even induiken.
0: Oké. Okay. Bij glamrock denk ik ook altijd aan die schoenen die jij af en toe ook draagt. Met die hele hoge hak.
2: Ja.
0: Wat dat betreft ben jij ook wel een soort verpersoonlijking van de glamrock.
2: Nou, leuk. Nou. Duik er zo in. Ja.
0: Oké, eerst deze van Guus.

0: tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: De generatie na mij, die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
2: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
16: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
17: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
19: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 8:00, NOS Journaal. Goedemorgen, Sydney.
23: Goedemorgen, Bert. Het UWV trekt de stekker uit een computersysteem dat het al lange tijd aan het ontwikkelen is. Het heeft zo'n 55 miljoen gekost. De uitkeringsinstantie zegt dat het systeem niet voldoet aan de verwachtingen. Moest werkgevers en werkzoekenden beter aan elkaar koppelen. Aan het mislukte project is 5 jaar gewerkt. Minister Velbrief van Sociale Zaken schrijft in een brief aan de Kamer dat er een grondige evaluatie komt. Een mooie avond voor Feyenoord in de Champions League. Ze versloeg het Italiaanse Como met 3-2. Kersvers Oranje International Zegiel blonk uit met een doelpunt en beleefde een heerlijke avond.
0: Ja, geweldig hè. Supporters erachter, team staat aan. Ja, geweldig. We zitten er lekker in. Dus ja, dit moeten we zorgen dat we dit vasthouden. Gewoon met beide voeten op de grond blijven houden. We zeggen vaak in het team dat we nederig moeten zijn. Niet arrogant, totaal niet arrogant. Ik denk dat vandaag dat je ook weer ziet als we die bal verliezen, hoe iedereen druk zet, hoe iedereen terugsprint, hoe iedereen verdedigt met elkaar. Dat is gewoon wat erin aan het groeien is en dat moeten we vasthouden en alleen maar blijven ontwikkelen.
23: Hodge Moussa scoorde de andere 2 doelpunten voor Feyenoord. Bij wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Renners en stafleden voelen zich onveilig en verlaten getraumatiseerd de ploeg. NOS Sport sprak met 71 mensen, zo vertelt wielrenner Martijn Tusveld, dat hij geen grote wedstrijden meer mocht rijden omdat hij het niet eens was met de gekozen tactiek. Hij zegt dat hij daarna zijn gevoelens niet meer durfde te delen en depressief werd. De vereniging van beroepswielrenners herkent de verhalen. Picnic PostNL wil niet reageren. En op een veiling in Londen zijn miljoenen betaald voor een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky. Het werk Das Bunte Leben hing later tientallen jaren in een museum in München. Het bleek in de oorlog te zijn gestolen door de nazi's en werd later teruggegeven aan de erfgenamen. Nu kwam het dus onder de hamer.
1: At 14 million, past 15 million pounds. 16 million. 17 million. 19 million. 20 million. 21 million back with Catherine. 22. 500,000. 23. 26 million. And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 million pounds. Congratulations.
23: 27 miljoen pond dus, en dat is omgerekend zo'n 32 miljoen euro. Het weer dan. Vanochtend veel zon, later wel meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt vanmiddag 18 tot 20 graden.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

AZ, NEC en FC Twente. We nemen het even met je door. Ajax speelt in Kroatië tegen Hajduk Split. AZ ontvangt Hapoel Beersheva uit Israël. En later op de avond speelt NEC tegen Levski Sofia uit Bulgarije. En FC Twente speelt tegen het Zwitserse Toen. En mocht je nou niet van voetbal houden, dan kun je terecht bij Ewout Genemans. Hij begint namelijk met een nieuw seizoen Bureau Groningen. Hij volgt 6 duo's agenten bij hun dagelijkse werk in de Martini-stad. Vanavond te zien om 8:30 op RTL 4. En zometeen duiken we in de rockmuziek van de jaren 70. En dan moet je denken aan The Sweet, aan Murder, aan The Scooper. Oftewel

0: maakte dit in de jaren 60. Maar we gaan even naar de jaren 70. Want denk je aan dat decennium in de vorm van muziek, dan denk je natuurlijk aan bands als Sweet, aan Mudd, Alice Cooper. Ze viert allemaal grote successen met een heel nieuw geluid. Glam rock. Ja, en die muziek lijkt toch wel iets wat in de vergetelheid te raken. Maar gelukkig zijn er dan de Glam Rocks. Misschien wel onder aanvoering van Tony Peroni. Dag Tony, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Ja, van Radio 5.
0: Ja, goedemorgen Tony. Wat een eer om jou even te spreken. Want jullie brengen in feite een eerbetoon aan die bijzondere tijd in de popmuziek. Aan die Glam Rock. Dankzij jullie eigen band, de Glam Rocks.
1: Klopt, ja. Ja, weet je, het is eigenlijk ontstaan vanuit, ja, we zijn natuurlijk allemaal 60 plus. Ik word over een maand 67 en we hebben die prachtige periode dus meegemaakt toen we zeg maar een jaartje of 10, 12 waren. En dat gaat nooit meer weg. En je ziet dus ook in de theaters waar we spelen, wat onder andere verteld wordt door Henk-Jan Smits, die natuurlijk als geen ander dit soort verhalen prachtig kan vertellen. En dat wij zelf ook denken, oh was het zo, zat het zo. Maar je ziet die mensen in de theaters zo verschrikkelijk genieten. En zelfs gaan ze soms huilen, omdat ze helemaal weer aan die tijd terugdenken. En dat hebben wij zelf ook.
0: Oh ja.
1: En het is gewoon geweldig.
0: Ja, want jij zit natuurlijk achter het drumstel, want we kennen jou als drummer bij Het Goede Doel. Wat is het verschil tussen drummen bij de Glam Rocks en Het Goede Doel?
1: Nou, de opstelling sowieso, want dat drumstel van Het Goede Doel, dat is een hele andere indeling met toms. Hè, zo heb ik het in die tijd gespeeld. En dit is meer de 70's indeling, met één trommel voor en twee floor toms ernaast. Een beetje technisch geneuzel. Maar het zijn dus wel twee verschillende drumstellen. En het is ook op een andere manier drummen. En dat maakt het ook zo ontzettend leuk. En het grappige is ook dat het ook dezelfde band is. Behalve dan dat bij de ene Henk-Jan Smits erbij zit. En bij de andere Henk Westbroek natuurlijk.
0: Ja, ja, dat is waar. Ja. Dat is ook een wezenlijk verschil.
1: Ja.
0: En bij het glamrock moet ik ook als vanzelf denken aan die fantastische kleding uit die tijd. Dus staan jullie er ook zo bij?
1: Ja, ze staan er zeker bij. We hebben daar best wel veel moeite voor moeten doen. Want je kan natuurlijk allemaal goedkope troep kopen in China. Maar we hebben echt verzamelbeurzen afgelopen. En via internet, wij hebben die hoge schoenen ook. Echt die originele plateauzolen. Dat is voor mij een beetje lastig om daarmee te drummen. Dus uiteindelijk speel ik toch met All-Stars. Want dat was in die tijd ook al hip. Want daar kon ik toch niet echt dingen doen. Maar voor foto's zo trekken we dat allemaal aan. En het gaat ook altijd goed. Ik heb één keer meegemaakt dat Marcel de Zanger. Dat was trouwens nog op tv. Toen waren we op tv bij een of andere Max-programma. Toen flikkerde die van het podium af. Toen sloeg zijn hak brak af. Maar iedereen had het daar natuurlijk over. Dat is natuurlijk gratis reclame die je in één keer zo krijgt. Maar ja, dan moet je zijn schoen dan wel naar de schoenmaker brengen. En hier is hem toch wel even een tijd mee bezig om dat weer echt in de originele staat weer te brengen.
0: Ja, nou ja, je bent fit genoeg in elk geval om overeind te blijven op het podium. Want je luistert elke ochtend ook hier naar de ochtendshow in de sportschool, hè? Sta je daar nu ook?
1: Daar zit ik nu ook, ja. Mensen zitten me een beetje raar aan te kijken, want ik zit te ouwe hoeren nu. Maar ik bedoel, wat interesseert mij niet zo heel veel.
0: Nee. En die verhalen, hè, van Henk-Jan Smits, die dus de boel aan elkaar praat. Wat is dan bijvoorbeeld een mooie anekdote waarvan jij zegt, goh ja, dat was ik zelf eigenlijk helemaal vergeten uit die tijd.
1: Ja, dat ga ik lekker niet vertellen, want dan haal ik een beetje de verrassingen eraan. Maar er worden natuurlijk ook vragen gesteld aan het publiek van, is dit nu glamrock of schuurt dit aan glamrock? Bijvoorbeeld, ik kan wel één voorbeeld noemen. Mensen denken vaak dat Kiss glamrock is, omdat ze make-up op het gezicht hebben. Maar dat is het dus niet. Snap je? Dus het is heel interessant dat mensen ook denken, het is leuk om die oude muziek weer terug te horen, want niemand speelt dat nog. En wij doen dat best heel erg goed. En daar zie je de mensen dus zo van genieten. En dan moeten zij dus raden of dat glamrock of geen glamrock is. Dus dan krijg je hele discussies. En dan krijg je dus een hele leuke interactie met je publiek. En Henk-Jan, die doet dat zo ontzettend goed. En die gaat er ook helemaal in op. En ik denk ook dat je alleen deze verhalen kunt vertellen als je deze tijd hebt meegemaakt. Want de 70's, ook een beetje 60's, is de allermooiste tijd die er is. Ik weet bijvoorbeeld dat Corné Klein, Rob Stennis, dat zijn bijvoorbeeld ook allemaal grote fans uit een grote fan van die tijd. En bijvoorbeeld ook de favoriete band van mij en van ons allemaal is The Sweet.
0: Och ja, heerlijk. Nou, dan pak ik even een lekkere plaat van The Sweet erbij. En wil ik toch even afsluiten met de agenda. Nou, de hele agenda zal ik niet met je doorspitten. Maar jullie te gaan door het hele land, hè, en die hele speellijst is te vinden op jullie website theglamrocks.nl. Zo is het toch, hè?
1: Ja, ja, en volgende week vrijdag, dat is 23 oktober. Dat is ook een beetje thuiswedstrijd, omdat ik natuurlijk ook heel veel in Brabant ben. Wij spelen in Bergijk, in de Kattendans. En die is al bijna uitverkocht, maar ik wil hem gewoon uitverkocht hebben. Het wordt een hele bijzondere avond. Ik vertel niet waarom, maar het wordt het zeker. Dus ik zou zeggen, mensen, kom lekker naar Bergijk. Het is een uurtje rijden vanuit het centrum in Utrecht, of waar je ook zit. Het is allemaal niet zo ver weg, maar het wordt een geweldige avond. En Henk-Jan, je gaat ook iets doen, meemaken wat Henk-Jan gaat doen. Ik ga ook weer niet vertellen wat, want het moet natuurlijk wel een beetje, het moet wel een beetje spannend blijven.
2: Ik hoop dat hij op schoenen met enorme plateauzolen gaat dansen of een handstand gaat doen.
1: Ik zeg helemaal niks.
0: Dat is volgende week vrijdag dus in Theater De Kattendans in Bergijk. Daarna reizen jullie, ik zei het al, het hele land door. Heusden komt aan de beurt. Ommen, ja. Boksmeer, Rijswijk, Eindhoven, Roermond, Zutphen en Utrecht. Zit ik toch nog het hele playlistje door te nemen. Maar wat maakt het uit?
1: Het is ook zo grappig. Gisteren even één dingetje. Ja. We hebben van de zomer bijvoorbeeld ook een festival. Dan spelen we in de middag met die Glamrocks. En s'avonds spelen met het goede doel. En dan moeten we dus echt die make-up helemaal weer eraf halen. En weer in een totale andere kleding weer op het podium staan. Maar dat is zo leuk, joh. Ze zijn ook een documentaire aan het maken over ons. Zodat je kan laten zien dat als je 60 plus bent, dat je vooral niet achter de granietjes moet gaan zitten. Maar vooral de dingen moet doen waar je gelukkig van wordt. En dan ga je heel oud worden.
0: Juist.
1: Dus dit was mijn verhaal.
0: Dan blijf je misschien wel altijd een van de 16's. Hier is de

0: daar hoort natuurlijk een prijzenkist bij. En het mooie is, die prijzenkist mag vandaag geopend worden door onze stagiair, die als stageopdracht heeft gekregen om één keer aan mijn zijde te staan en te zitten hier in de studio van Radio 5. Ik zou zeggen, doe je best, want dit zou zomaar je doorbraak kunnen betekenen. Niels Steenbergen, wat zit er in de prijzenkist?
1: Daar komt hij aan. Als je meedoet, krijg je sowieso de fenomenale deurhanger van dit programma. Verder maak je kans op de sleutelhanger, zodat je nooit meer je sleutels kwijtraakt. De heerlijke warme Omroep Max sokken en de praktische, maar toch stijlvolle. Goeiedag, Hendrik Bam. Boodschappentas.
0: Nou, prima.
2: Nou, wil je daar kans op maken? Geef je dan nu op en stuur het codewoord via de NPO Luister-app. Dat codewoord is vandaag glamrock.
0: Glamrock. Ik ben benieuwd in wat voor uitvoeringen en wat voor spellingsvormen dat allemaal weer binnenkomt. Geef maar door via de Luister-app.
2: Onderschat ze niet, hè?
0: Nee. Nog één keer het woord.
2: Glamrock.

0: Suzanne en Freek, die vorige week zomaar in één klap binnenkwamen op nummer 1 in de Nederlandse top 40 met dit pijnstiller. 8:58. Dag Sydney.
1: Goedemorgen Bert. Oekraïne gaat weer Russische energiedoelen aanvallen. President Zelensky zegt dat de aanvalspauze is afgelopen, omdat Rusland zich niet aan dat bestand houdt. President Trump kondigde zondag plotseling dat bestand aan, waarbij Rusland en Oekraïne elkaars energiesector zouden ontzien bij de aanvallen. Zelensky wist van niks, maar wilde zich er wel aan houden. Maar Rusland ging gewoon door met aanvallen. Renners en stafleden bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Kritiek werd afgestraft en sommigen verlieten getraumatiseerd de ploeg. Ook mochten trainers en renners amper nog contact met elkaar hebben, zegt onderzoeksjournalist Nanda Boers van NOS Sport.
2: Die trainers mochten niet meer informeren naar het persoonlijk welzijn van die renners. Die moesten alleen maar zeggen, heb je dit en dat getraind? Dan werd het in het logboek gezet, training uitgevoerd als afgesproken. Volgende race is dan en dan. Er zijn renners die hebben mij verteld dat ze soms maar één keer in de maand contact hadden met een trainer. En als die trainer dus iets wilde weten of een vraag had, dan moest hij eerst naar het management, in plaats dat die trainers gewoon met die renners konden communiceren.
1: Onrust in de Amsterdamse buurt Floradorp. De ME is daar gisteravond ingezet toen bewoners stenen en vuurwerk naar de hulpdiensten gooiden. De Floradorpers zijn boos omdat de gemeente niets voelt voor een alternatief plan voor het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw daar. Dat plan voor een vuur in een container midden in de wijk is afgekeurd door de brandweer. En Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. Door de storing werkt de app nog steeds niet en draaien distributiecentra nog niet helemaal op volle toeren. Het zorgt voor lege schappen in de winkel. Bij buurtsupers hebben ze daar geen last van. Bij deze supermarkt in het Limburgse Arsen doen ze nog alles met pen en papier.
3: Ja, het gaat eerst even kijken wat in de winkel nog de voorraad is en wat in het magazijn de voorraad is. En zo wordt eigenlijk alles met de hand als persoon besteld, dus niks via de computer.
4: Zijn er wel eens klantgegevens van uw klanten gehackt?
3: Nee, we hebben zelf geen klantgegevens. Ja, we kennen heel veel klanten qua naam. Ja, we geven ze het liefst allemaal een hand.
1: Nou, de winkel heeft wel door de jaren heen allerlei veranderingen doorgemaakt. Er zijn er nieuwe kassasystemen en weegschalen gekomen.
0: Maar zij doen ook nog niet met streepjescodes, echt met een prijsje erop zoals wij vroeger opgegroeid zijn. Want dat herinner ik me nog wel.
1: Ja, dat dan weer wel. Maar zeg maar het inkopen, dat doen ze gewoon allemaal lekker met
0: en,
1: het...
0: Wat zou dan de reden zijn dat Albert Heijn geen aangifte doet? Dat suggereert toch alsof ze bedreigd worden van als jullie aangifte doen, dan...
1: Ja, dus blijf gissen, want het bedrijf zegt tot nu toe nog steeds niet echt veel over wat er intern precies aan de hand is. Ik denk dat ze het nog allemaal aan het uit moeten zoeken, denk ik, voordat ze überhaupt die stap nemen. Tenminste, dat ze dat zelf denken. Maar dat blijft gissen, want zelf zeggen ze er nog niet zoveel over.
0: Het weer dan?
1: Ja, zon, later wel wat meer wolken, maar blijft wel droog. Het wordt 18 tot 20 graden.

0: Ach, wat is dit toch mooi, hè? John Denver en Placido Domingo. Zo'n liedje dat nooit verveelt. Perhaps Love.
1: Vroeger of later.
0: Dag Joyce, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zijn de nageltjes weer mooi geveld?
2: Nou ja, zeker.
0: Want je komt net van de pedicure, hè?
2: Dat klopt, ik kan wel lekker lopen.
0: Is dat dan een medisch pedicure of gewoon een massagepedicure?
2: Massage.
0: Oh, heerlijk.
2: Je moet jezelf verwennen.
0: Ja, dat is ook zo. En op wat voor manier doe je dat?
2: Nou, massage, schoonheidsspecialist, je voetjes.
0: Dus alles is ook weer glad?
2: Ja.
0: Ja. En hoe vaak ga je erheen?
2: Nou, 1 keer in de 2 maanden.
0: Oké, dat valt wel mee.
3: Wat heerlijk.
0: Ja.
2: Ja, zeker.
3: Oh, een cadeautje aan jezelf vind ik dat altijd.
2: Ja, zeker.
0: Want jij gaat ook vaak naar de pedicure.
3: Nou, nee, niet dus. Dus als ik ga, dan... Ja, ik ga wel naar de medische pedicure. Ja, want jij ook hebt die vieze dingen weghalen en zo.
0: Even het zand tussen de nagels vandaan.
3: Ja. Maar dit is echt verwennerij.
0: Ja.
2: Dit is voor de lekkere.
0: Nou, Joyce Bloemen. Wat een mooie naam heb je trouwens. Bloemen, heerlijk.
2: Ja, dank je. Je kent het toch wel? Wat het trouwens zegt, elk jaar...
0: Joyce Bloemen, ja, bedankt voor de bloemen bedoel je?
2: Ja, dat ben ik.
0: Ja, oh ja, natuurlijk. Ja. Ik vind hem geestig. Ik vind hem geestig. Maar laten we hopen dat Paus Leo dat volgend jaar nog kan zeggen. Want het gaat niet zo goed met hem, hè? Hoorden we gisteren het nieuws. Heel verdrietig. Zeg, we gaan een mooie reis maken door de tijd heen. En we beginnen in 1960, want hou je vast, ook toen was het herfst.
4: In het bos en het late zonlicht in de takken glinstert, rijpen de eikels en de beukennoten. De natuur schenkt haar laatste voedselvoorraad aan de dieren voor de komende winter, wanneer de grond hard is en de bomen kaal zijn. De wilde zwijnen wapenen zich tegen de naderende schaarste door zoveel mogelijk te eten. Hier en daar wordt de stilte verstoord door het burrelen van de wijfjesherten en de bronstroep van de mannetjes.
0: Ja, zo klonk de herfst van 1960.

0: Licht in de takken glinstert, rijpen de eikels en de beukennoten. De natuur schenkt haar laatste voedselvoorraad aan de dieren voor de komende winter, wanneer de grond hard is en de bomen kaal zijn. De wilde zwijnen wapenen zich tegen de naderende schaarste door zoveel mogelijk te eten. Hier en daar wordt de stilte verstoord door het burrelen van de wijfjesherten en de bronstroep van de mannetjes.
1: Ja, zo klonk de herfst van 1960. En dat is het

0: Sandy Posey, High Take It Back. Vroeger of later niet dan 65.
1: Ik denk later.
0: Dat is goed, 1967. Divine, Shoot Your Shot. Vroeger of later niet dan 67.
1: Later.
0: Dat is goed, 1982.

0: vroeger of later niet dan 82?
1: Oh, ik twijfel. Ik denk vroeger.
0: Dat is goed, 1976. En dit is de laatste, de Dizzy Man's Band, The Show. Vroeger of later een hit dan 76.
1: Ik denk vroeger.
0: Dat is vroeger of later. Wow. Je hebt het helemaal.
1: Oh, nou.
0: Ja, heerlijk.
1: Ik verbaas mezelf.
0: Heel goed gedaan, helemaal op het juiste gevoel. Kijk, heeft die massage toch zin, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, alle prijzen zijn voor jou.
2: Ja, je krijgt de deurhanger, de Goeiedag Hanekman sleutelhanger, de Omroep Max sokken en natuurlijk de boodschappentas.
1: Oh, nou, geweldig. Dan kunnen ze zien dat ik heel veel van jullie net hou, van jullie zender hou.
0: Nou, kijk eens aan, want je weet... Die belofte hoort er wel bij, dat je de eet aflegt, dat je voor altijd bij 5 blijft. Beloof je dat?
1: Ja, zeker.

0: Simon. En een ja, heel groot hit van hen. Rosa. 9:11. We gaan even de bos doorspitten, want er is weer veel binnengekomen. Met name natuurlijk via de NPO Luister-app. Mooi bericht komt binnen van, via Engel Bos, die nog niet zo lang geleden de originele boodschappentas van Goeiedag Haandrukman won.
1: Ja, die schrijft, er gaan zoveel boodschappen in die mega boodschappentas van jou, Bert Haandrukman, dat ik hem bijna niet kon tillen. Ik liep door het winkelcentrum en een mevrouw zegt tegen mij, ja, ik luister ook altijd naar Bert Haandrukman. Dus je tas is niet alleen handig voor de boodschappen, maar hij verbindt ook de mensen. Dat is heel erg fijn.
0: Nou, vind ik ook leuk. Nee, jullie luisteren ook altijd naar mij. Als ik zeg ga eens koffie halen, dan wordt dat ook meteen gedaan. Dus dat vind ik ook wel fijn. Ja, en dan Niels, nog even voor de mensen die jou niet kennen. Dit is jouw stageopdracht vandaag.
2: Ja.
0: Je loopt een aantal maanden stage bij Omroep Max. En een van de taken die daarbij hoort, is dat je een keer hier aan deze zijde mocht schuiven om bijvoorbeeld de post te sorteren. Nou, daar slaag je in. Wat is er nog meer binnengekomen?
2: Ja, een bericht van Koert en een jaloersmakend bericht, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij zegt, deze jongen gaat er even tussenuit. We luisteren terug mee vanaf 27 oktober. En dat betekent dat hij een paar weken in Tenerife zit.
0: Wij kijken uit naar de vakantiekaart. En dan, het kabinet heeft plannen om geen dolfijnen meer in gevangenschap te laten leven. Zoals natuurlijk gebeurd in het Dolfinarium in Harderwijk. Eerder vanochtend haalden we daar warme en dierbare herinneringen aan op.
1: Ja, en die heeft Sandra ook. Die zegt, ach joh, het Dolfinarium. Wij wonen in de buurt, dus we kwamen daar heel erg vaak. En ik hoop dat de volgende generaties daar ook van mogen genieten.
0: Ja, dat is niet voor niks natuurlijk dat kabinet wil afschaffen.
1: Ja.
0: Want, zielig voor de dier. En het is ooit ontstaan natuurlijk een heel andere tijd. En mede dankzij de kinderserie Flipper werden dolfijnen bijna gezien als een huisdier.
1: Flipper, ja.
0: Ja, Flipper. Daar heb je Flipper.
1: Ja, mooi.
0: Hij is geweldig. Goed, oké.
2: Okay. Ja, Mirjam die bekijkt het toch van de andere kant inderdaad. Die zegt, we worden wijzer wat dierenleed betreft. En dat is mooi.
0: Oké. Okay. En als het gaat om wijzer worden, wat is jouw leermoment geweest vandaag op deze bijzondere dag dat jij je stageopdracht hebt vervuld?
2: Nou, vooral dat de luisteraar van NPO Radio 5 van dit programma ontzettend lief is. Ook voor mij en voor ons allemaal. Ik heb zoveel leuke berichtjes ontvangen. Dank daarvoor. Dat vind ik heel mooi.
1: Ga je die allemaal uitprinten?
2: Ga ik allemaal opplakken in mijn plakboek voor mijn stage. Dank.
0: En je stagebegeleider, heb je die nog? Heb je daar nog een?
2: Die heb ik niet boos aan de telefoon gehad. Nee. Dus wat dat betreft is dat goed.
0: Oké. Okay. Nou, ik zet er een krul doorheen. En dat betekent dat je wat mij betreft geslaagd bent.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Eens even kijken. Is Hans al binnen? Oh ja, zeker.
1: Ik zie hem zitten, ja. Hans!
0: In een okergele blouse vandaag. Nee, blijf rustig. Ik kondig die alleen maar groots aan.

0: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
1: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
9: Cute.
8: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: die anders doet.
1: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
1: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.

0: Er waait een nieuwe wind. Wie doet er mee? Eneco.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
2: Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi.
3: NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV.
2: Wandelen over de Chinese muur.
3: NRV.
2: Een Thaise tempel bezoeken.
3: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: Het is 9 uur, Sydney Dijkers met het NOS-journaal.
7: Goedemorgen Hans. Oekraïne gaat weer Russische olieraffinaderijen aanvallen. President Zelensky zegt dat Rusland zich niet aan de pauze houdt die president Trump had aangekondigd. Oekraïne heeft het nu extra zwaar vanwege problemen met het satellietnetwerk van Starlink. Het bedrijf heeft de snelheid teruggeschroefd, waardoor volgens deze expert de Oekraïnse drones minder hard kunnen vliegen richting Rusland.
8: Dus die Oekraïnse drones die gingen wel 200 kilometer per uur en hadden zo'n stukje onschendbaarheid gecreëerd voor zichzelf en konden daardoor dieper, verder, sneller en preciezer die Russische logistiek aangrijpen. Door nu de snelheid terug te draaien waarop dat dan werkt, moeten de drones langzamer vliegen. Ja, en zijn ze dus ook kwetsbaarder geworden voor de Russische luchtverdedigers, waardoor minder drones hun vernietigende werk kunnen doen.
7: Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering achter het afknijpen van die snelheid zit, omdat zij nu een deal met Rusland hebben gesloten over de levering van diesel. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Auto's dreven daardoor de straten en metrostations en tunnels staan onder water. Een groot ongeluk op de A9 vanochtend bij Haarlem. Er zijn meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Over gewonden is niets bekend. Ambulancepersoneel is nu betrokkenen aan het nakijken. En daarna moet nog een berger aan het werk om alles op te ruimen. Richting Amstelveen zorgt dat ongeval voor flinke vertraging. Het is vandaag de dag van de witte stok. Over de hele wereld wordt aandacht gevraagd voor blinden en slechtzienden. In Nederland lopen zij deze week naar hun favoriete voetbalclub om te wijzen op de verkeersveiligheid. Lang niet alle automobilisten weten bijvoorbeeld dat ze altijd voorrang hebben in het verkeer, ook als ze niet bij een zebrapad oversteken.
9: Mensen zijn zich er onvoldoende bewust van. Ik denk dat dat komt onder andere omdat tijdens bijvoorbeeld de rijopleidingen wordt er minimaal aandacht aan besteed. En daarna, als je eenmaal je rijbewijs hebt, ja, dan houd je dat ook niet bij. Dus als je het al weet tijdens je rijlessen, dan vergeet je het daarna. En je rijdt daarna nog vele jaren door. En als je je daar niet van bewust gemaakt wordt, ja, dan vergeet je dat gewoon.
7: Bij de landelijke wandeltocht wordt ook aandacht gevraagd voor verkeerd geplaatste fietsen, slecht aangegeven en oversteekplaatsen of gebrekkige reisinformatie. Het weer, het is een zachte herfstdag. Zon en maximaal 20 graden wordt het. Ook morgen is het zacht. In de middag is er dan regen en in het weekend verloopt dan wisselvallig.
5: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

We zullen er uiteindelijk wel aan wennen dat er geen Dolly Parton meer is om nieuwe liedjes of uitspraken van te horen. Maar in elk geval is ze boven elke stand verheven als de absolute koningin van de countrymuziek.

vandaag van de VV Advendo 57 in het Gelderse Ederveen. Albert Hendricks, Geurt Hardeman, Piet Nap, Harry Robertsen en Rien van Ruiswijk, die zijn supporters van deze voetbalclub. Ze hebben allemaal functies bekleed bij de vereniging en kijken op zaterdagmiddag graag uit of thuis naar het eerste elftal. De derde helft is natuurlijk zeer geschikt voor het lijstje dat hieruit naar voren is gekomen. Nederlandstalige muziek vinden ze mooi. En we kunnen wel een dag vullen met arbeidsvitamine-waardige nummers. Al dus Rien van Ruiswijk uit Veenendaal. Daarnaast wordt muziek geleverd door de Grande Familia in Arnhem. Guus, Marjan, Emma en Lisa met Janne en René. En bonuszoon Martin met Lenneke hoort daar nog bij. Soms loopt onze voorkeur uit elkaar, zoals zal blijken uit onze aanvragen staat hier. Maar we hopen vooral dat we veel luisteraars een plezier met onze lijst doen.

zijn we. Zij kreeg geen genoeg van de fanfare van Ken Woodman. Met zijn Piccadilly Brass. Ook To Whom It Concerns en Pretty Belinda getuigen daarvan. En zelfs Sandy Shaw nam even nog een opdracht aan. Met Puppet on a String van diezelfde man. Virgil Sharkey, A Good Heart hoorde je. En Toy van The Casuals.

leuk is dat. Highway uit Kaatsheuvel met Kiddy Kiddy Kiss Me. Was je hem vergeten of kende je hem nog? Daarvoor At 17 van Janis Ian. Die institutionaliseerde een hele leeftijd. Zoals meisjes van 13 van Paul van Vliet dat ook deed. En 19 van Celie Den. Maar er zijn weer hele andere verhaaltjes. En Behind the Pain, the Smile is van die Isley Brothers. En hier gaan de Beach Boys spelen.

jaren 70. Ze trekt een behoorlijke broek, of liever gezegd een jurk aan, door die titel natuurlijk. I've Got the Music in Me. Die zou meer passen bij een Madonna misschien wel. Of een Lady Gaga. Maar goed, die status eiste ze eigenlijk nooit echt op. Ze staat volgens mij nog wel eens in een musical. Of ze is met pensioen, hoor, dat zou kunnen. Maar de plaat horen we nog altijd. Paul Weller met You Do Something to Me, hoor je. En hier speelt iemand op het orgel. En dat blijkt niemand minder dan Johnny Lyon te zijn. Tijd komt.

0: Het was Nirvana, Michael Walden, die een nieuw geluid voor Whitney Houston verzon als een volgende stap in haar carrière. En het was Russell Tubbs met een saxofoon solo die daar allemaal helemaal in hoorde in de jaren 80. Arbeidsvitamine. Een dag van Lou.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

James Morrison, die een soort van kinkhoest ontwikkelde in de eerste jaren van zijn leven. En daar dat mooie stemgeluid vandaan had. Een beetje de Stevie Wonder van zijn tijd, alweer behoorlijk wat jaren geleden. En hij vond het een mooie wereld, maar we zaten er even helemaal doorheen. Daarvoor Lou Reed, die zit er altijd doorheen. Maar goed, die heeft toch een mooie dag beleefd met Perfect Day. En dat gunnen we hem natuurlijk zeer. Arbeidsvitamine met Kees Kanji van Henry Mancini.

0: Dat hoor je toch niet altijd meer, dit Cates County van Henry Mancini. En we hebben nog veel meer vandaag.
1: De beste evergreens.
2: Dit is NPO Radio 5.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
6: Weet jij nog dat wij het hadden over Peru?
7: Jazeker, met Machu Picchu, de Heilige Vallei en misschien een stukje Amazone.
6: Ja, precies. Nou, NRV biedt reizen aan waarbij je dat allemaal kan combineren.
7: Ja, en wie regelt alles?
6: NRV natuurlijk. Dus wij kunnen gewoon genieten.
7: Heerlijk. Ik ga alvast mijn wandelschoenen zoeken.
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
13: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
12: Zelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indoor-avonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
1: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 10 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
18: Goedemorgen Hans. EU-leiders praten vandaag in Brussel over hoge energieprijzen, de nieuwe Europese begroting en steun aan Oekraïne. Die begroting is een belangrijk agendapunt, maar daar gaan de leiders het vandaag niet over eens worden, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
19: Die onderhandelingen over die begroting die zitten al een tijd muurvast. Het gaat voor de goede orde om een begroting voor een periode van 7 jaar, van een kleine 2000 miljard euro. En om tot zo'n akkoord te komen moeten ook alle landen het eens zijn. En dat betekent dat er meestal eindeloze, nachtenlange onderhandelingen plaatsvinden. Maar ze willen toch heel graag er dit jaar al uitkomen. Dus er zijn na deze top nog eens 2 extra EU-toppen met alle leiders gepland.
18: Leiders willen haast maken met een akkoord, omdat verkiezingen in grote Europese landen de verhoudingen binnen de EU flink overhoop kunnen gooien. De Kroatische politie heeft vannacht 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split, melden lokale media. De twee clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En volgens Kroatische media moest de politie ingrijpen om gevechten tussen honderden supporters te voorkomen. Het UWV stopt met een groot ICT-project dat mensen sneller aan een baan had moeten helpen. Volgens het UWV werkt het systeem niet goed. De leverancier zegt dat dit komt door de slechtere gegevens van het UWV. Zo weet de uitkeringsinstantie helemaal niet wat voor kwaliteiten kandidaten precies hebben, zegt deze redacteur van het FD.
20: Zij zeggen, ja, die data is gewoon heel slecht. Wij hebben een F-16 gebouwd, zei de CEO, en daar gooit het UWV vervolgens diesel in. Die vergelijking gebruikt hij. En dan komt er rommel uit en dan gaat het niet vliegen. Garbage in, garbage out, dat was zo'n beetje de analyse van de leverancier.
18: Een adviseur die het UWV jarenlang hielp ziet nog een andere oorzaak. Volgens hem is de uitkeringsinstantie vooral gericht op het toekennen van uitkeringen en minder op het vinden van werk. En Celine Dion krijgt een eigen Barbie-pop. Die is gebaseerd op hoe ze eruit zag tijdens haar optreden tijdens de Oscars in 1998, waar ze My Heart Will Go On zong. De pop heeft hetzelfde kapsel en dezelfde blauwe jurk met lange mouwen als toen. Ook draagt de Barbie-pop de bekende hartvormige diamanten halsketting uit de Titanic. Celine Dion is overigens niet de eerste popster die zo'n eigen Barbie-pop krijgt. Er was er eerder ook al eentje van Whitney Houston, Stevie Nicks, Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey.
0: Kan de pop ook zingen trouwens?
18: Ja, met een beetje inbeeldingsvermogen.
0: Oké, okay,
18: ja.
0: Moet je zelf doen.
18: Precies, ja. Maar dat is misschien ook wel weer het mooie. Het weer, een mooie herfstdag. Je hebt vrij veel zon vandaag. Het wordt ongeveer 19 graden.
1: Arbeidsvitamine. Hans Schiffers. Avrotros.

0: Mooi gedaan, jongen. Het was volstrekt origineel en we wisten ook niet hoe dat zou aflopen met Paul King, die VJ werd bij MTV en later Telcel reclames voor thuiswinkelkanalen gaan inspreken. Hier was in ieder geval brandnieuw.
1: Radio 5.
0: Love and Pride. Daar hebben we vitamine van vandaag. Die worden aangevraagd door de Grande Familia uit Arnhem. Vader Guus is Giuseppe en moeder Marianne Mary. Dochters Emma en Lisa hebben Jelmer en René aan de haak geslagen. En dan is er ook nog een bonuszoon Martin. Zijn vrouw heet Lenneke. En muziek uit de jaren 70 wordt gewaardeerd door bijna allemaal. Met hier en daar een uitloper naar iets anders, schrijven ze. En daarnaast is het voetbalvereniging Advendo 57 in Ederveen, waar vandaan de muziek komt. Rien heeft de muziek uitgekozen, waarbij ook wat onbekendere nummers. En het zijn de groeten die je krijgt van Albert, Geurt, Piet, Harry en Rien.
1: Oh.

0: Het blijft iets heel bijzonders, die stem van Barry Gibb. En hij trekt er 5 minuten voor uit om iedere keer weer te moduleren in dat nummer Tragedy. Het is, blijft fantastisch om te horen. Daarvoor Days van de Kings. En daarvoor ook nog Johnny Cash met I Walk the Line.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Zoals dagelijks puzzelen we ook hier weer eventjes met 4 puzzelstukjes die in de volgorde van 1, 2, 3, 4 het eerst te horen zijn. Maar jij weet zelf al dat je daarmee aan de gang moet en een beetje moet puzzelen. En vandaag lijken de woorden afkomstig van een soort megalomane machthebber die terugblikt op zijn tijd. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own.
1: 1.
2: Seas would rise when I gave the word.
1: 2.
2: I used to rule the world.
1: 3.
2: Now in the morning I sleep alone.
1: 4.
2: Sweep the streets I used to own.
0: Ja, dan moet je jezelf toch even voor omkeren hoor, voor deze, lijkt mij. Dus graag via de NPO Luister-app reageren. En als je in de uitzending bent, dan weet je dat je het puzzelboek kunt winnen als je de juiste oplossing hebt. Nooit 1, 2, 3, 4 zeggen, dat kan niet. Het moet iets anders zijn. Dus ik lees het graag. Joni Mitchell, A Case of You.

0: Bedoeld om de toenemende agressie langs het veld een beetje een halt toe te roepen destijds in 1985. Moet je nagaan hoe lang dat geleden is. Nou, dat is goed gelukt. Het is weer fijn langs de lijn. Dat was drukwerk met Harry Slinger natuurlijk. Cara Mia was van Jay and the Americans. En we hoorden A Case of You van Joni Mitchell.
1: De arbeidsvitamine.
0: Luister je graag arbeidsvitamine, André Eerbeek uit Almere?
2: Ja, altijd eigenlijk.
0: Altijd?
2: Altijd. Goedemorgen.
0: Goedemorgen inderdaad, welkom in de uitzending. Je bent op dit moment aan het werk namelijk.
2: Ja, ik ben aan het werk, ja. Dus ik zit even... ik doe gewoon altijd mee. Ik vind het gewoon een leuk spelletje. En het is altijd even puzzelen.
0: Wat is die helpdesk waar je werkt? Waar is dat?
2: Dat zit in Naarden. Dus meer voor technische helpdesk, zeg maar. Voor industrie. Ja. Apparatuur. Dus dat is wel... maar wel complex.
0: Ja, complex. Nou, gaan we
2: en ik ben...
0: En ik ben?
2: Nee, zou ik niet doen. Nee, ja.
0: En ik ben, zeg je?
2: Ja, al heel lang aan het puzzelen. Dus ik vind het wel leuk om nu eens een keer in de...
0: Ja, dat snap ik. Ja, er zijn veel mensen die vinden het leuk dat ze eruit gerecruiteerd worden uiteindelijk. Want dan kunnen ze toch het boek een keer winnen. Nou, laat maar eens weten. Want het moet wel goed zijn natuurlijk, hè, wat je nu gaat zeggen.
2: Ja, het moet ook goed zijn. Ja.
0: Laat eens weten, wat heb je bij Viva La Vida?
2: Oké. Ik heb aangegeven 2, 1, 3, 4.
1: 2. 1. Sees it rise when I gave the word. 3. Now in the morning I sleep alone. 4. Sweep the streets
0: I used to own. Ja, de... Op een of andere manier heb je het wel goed namelijk. Dat is wel fijn nieuws voor jou natuurlijk. Want nu gaat je dat puzzelboek overhandigen van arbeidsvitamine.
2: Ja, super. Hartstikke leuk.
0: Ja, nou leuk. Dank je wel.

Jan Rot met Bobby, Roger en Eileen. Hij zong nog in het Engels daar. En later ging hij zich helemaal op het Nederlandstalige richten. Natuurlijk met goed gevolg. Viva la vida hoorde je van Coldplay. En Cilla Black met Anyone Where the Heart.

Ja, dat blijft een fijne altijd even. The Love and Spoonful met Summer in the City. Hans had een mooie aparte platen vandaag in de vitamine, zegt Hans Verberne. En ook Jacques die vermaakt zich erbij. Veel muziek die ik al lang niet meer heb gehoord. Dit is een literair hoogtepunt voor Raymond van het Groenewoud. Twee meisjes.

0: beste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
9: Vertel.
8: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
9: Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen.
8: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
9: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
8: Nee, pak je lekker even je eigen laptop.
9: Lieverd, laat mij maar.
8: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
15: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 11 uur zit Sydney Dijkers met het NOS Journaal.
20: Goedemorgen Hans. Premier Jette vindt dat de EU Oekraïne te weinig steunt. Hij is samen met andere leiders nu in Brussel om het over de oorlog te hebben. Jette vindt dat de hele EU meer moet doen.
21: Mijn oproep vandaag ook aan de Europese collega's is: doe meer aan steun voor Oekraïne. Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
20: Volgens Jette is er maar één reden waarom de oorlog nog steeds speelt, namelijk omdat president Poetin daarvoor kiest. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van hun school instortte. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, zegt correspondent Davy Boerema.
22: In Peshawar wordt er op dit moment doorgezocht in het puin naar overlevenden. Het is wel duidelijk dat 28 mensen zijn omgekomen, waaronder de lerares. Het gaat om jonge kinderen in de leeftijd van ongeveer 13 jaar oud. En het is niet de eerste keer dat een schoolgebouw instort in Pakistan. Dat komt vaak door slecht onderhoud van oude gebouwen.
20: Volgens Pakistanse media zijn er ook meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. In een kelderbox van een flat in de Utrechtse wijk Overvecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Ze bevatten samen ongeveer 10 kilo flitspoeder en vormden volgens de politie een groot gevaar voor omwonenden. De eigenaar van 55 van de kelderbox is opgepakt. En in de tuincentra neemt de kerstdrukte alweer toe, zoals in Geleen. Daar kunnen mensen niet wachten.
23: Ik kom al kerstartikelen kopen.
24: Ik denk het wel.
23: Zo vroeg al.
25: Ja.
24: We kopen nog niks. We kijken alleen.
23: Nee, kom alleen kijken.
24: Hoe eerder, hoe liever.
23: Ja? Je zit een echte kerstfan.
24: Ja, heerlijk vind ik het. De storm. Ik ga snuffelen meteen.
20: Ze zijn niet de eerste, want in augustus bellen de eerste klanten al om te vragen wanneer de kerstafdeling klaar is. Het weer dan, nu nog een mooie herfstdag. Een beetje nazomerdag eigenlijk. Vrij veel zon, later meer wolken, maar het blijft droog bij ongeveer 19 graden.
18: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

jaren 60 was Jimmy James de hardest working showman in het Britse uitgaanscircuit. En in de jaren 70 kapitaliseerde hij daarop met soul hits die op precies het juiste moment uitkwamen. Now is the time bijvoorbeeld en I'll go where the music takes me. Dit zijn de arbeidsvitamine op donderdag met de aanvraag de hele ochtend van de vereniging Advendo 57 in Ederveen. Met supporters Albert Hendricks, Geurt Hardeman, Piet Nap, Harry Robertson en Rien van Ruiswijk, die ook de derde helft appreciëren. En verder de grande familie in Arnhem met vader Giuseppe en moeder

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Barry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

Belinda Carlisle. Even een kuchje wegwerken. Zij zat in de Go-Go's. Ook dat was seks, drugs en rock'n'roll in die geheel uit vrouwen bestaande band. Ze hebben allebei, tenminste de bassisten en zij hebben hun memoires nagelaten, waarin ook al die excessen worden beschreven. Zo hoort dat ook als een mannengroep uit alleen maar vrouwen bestaat. Dan krijg je dat soort seks, drugs en rock'n'roll gerommel. Dave Edmunds hoorde je met Born to be with You. We hadden de Beatles met Here Comes the Sun. Ken je deze band nog? Goeie naam ook. Shocking Blue. Hello Darkness. Mariska Veres.

Waarschijnlijk hun meest Radio 5-vriendelijke nummer. Elbow is dat in Manchester. Ze vieren in november hun 25-jarig bestaan alweer. Met 3 concerten in hun thuishonk, The Ritz. En er zijn behoorlijk wat fans van die band in die loop der jaren gegroeid. One Day Like This. Daarvoor I See Your Face Again van Sandy Coast. De eerste en meteen een van de leukste singles van Sandy Coast. En Hello Darkness hoorde je van Shocking Blue. Dit zijn de dames Pointer. Met misschien wel hun grootste hit en bekendste succes dat overal nog wordt uitgevoerd.

0: Helemaal losgemaakt van alle conventies. Dat was Vrijheid van Armand. We hebben toch al een paar mooie levenslessen geleerd vanochtend. Dat was Johnny Lyon eerder deze ochtend. Het komt allemaal van Advendo 57. Ken je die club, Daniel, of niet? Advendo 57 in Ederveen? Nee, voetbalclubpie?
1: Lavendo?
0: Advendo, zo heet het.
2: Spelen die Champions League?
0: Dan telt het alleen maar. Het is toch ook ongelooflijk met jou. We hebben nog een paar arbeidsvitamine te draaien voordat Daniel straks zijn lunch met jullie bereidt. En daar hoort al vandaag ook Neil Diamond bij met Sweet Caroline.

Never turn your back on Mother Earth. Dat was altijd wat met die Ron en Russell Mulcahy nog. Die ene man die zag eruit als Hitler met een snorretje. En die stond er zo stoïcijns achter dat orgel te spelen. Ze hebben heel veel rare dingen gedaan. En ze bestaan nog steeds trouwens ook. En dan Toto, die spelen op 3 juli 2027. Volgend jaar dus in het Stadspark van Groningen. Het is maar even dat je dat nog weet. Want we hadden Rosanna hier ook nog even te pakken.

Life is a rollercoaster, zong Ronan Keating al ver voordat Danny Vera dat deed. En we snappen allemaal wat hij ermee bedoelt natuurlijk. Dit waren de arbeidsvitamine voor vandaag met de aanvragen van Advendo 57 in Ederveen. En ook nog de Grande Familia in Arnhem, blijf ik maar even in hun stijl repeteren. Morgen zijn we er weer met nieuwe vitamine. De Birds nog even tot slot.

0: AVROTROS, de omroep voor ons.
1: Uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: Zullen we Rome ontdekken met een echte Rome-specialist?
5: NRV.
6: Ja, of New York leren kennen als een New Yorker.
5: NRV.
4: Of de middernachtzon zien op de Noordkaap.
6: NRV. Of naar de Highlands van Schotland.
5: NRV.
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
13: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
17: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
16: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
17: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
18: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: Het is 12 uur het nieuws met Sydney Dijkers. Goedemiddag, Sydney.
20: Goedemiddag, Daniel. Langs de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht weer twee commerciële schepen in brand gevlogen. Mogelijk gaat het opnieuw om aanvallen van Rusland met drones. Er wordt nog gezocht naar 8 bemanningsleden. Het is al langer onrustig op de Zwarte Zee daar bij Roemenië. Deze week zijn ook al 2 andere schepen aangevallen. Over heel oktober gaat het zelfs om 6 schepen. Wielrenners en stafleden van de wielerploeg Picnic PostNL voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
5: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
20: Wielrenners hadden te maken met strenge regels. En wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Na 12 jaar uitstel is een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China vanochtend geopend. De nieuwe Yalu-rivierbrug was in 2014 al vrijwel klaar. Maar Noord-Korea hield de opening tegen. Het land wilde volgens experts voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. En ook nu blijft Noord-Korea terughoudend met handel, zegt correspondent Laura van Meegen.
21: Voor China is de handel prettig, maar niet economisch significant. Voor Noord-Korea wat meer. Al blijft het land wel terughoudend om de handel verder uit te breiden. Experts zeggen ook dat je niet moet verwachten dat er nu een enorme toename gaat komen in handel. Omdat Noord-Korea die boot afhoudt, omdat ze de afhankelijkheid van China toch problematisch vinden. En niet te veel Chinese producten op hun eigen markt willen hebben.
20: De nieuwe brug is 3 kilometer lang en heeft 4 rijbanen. Al voordat die brug officieel openging, stonden vrachtwagens aan de Chinese kant in de rij om als eerste de oversteek te maken. En in de Statentunnel in Rotterdam reed een auto met aanhanger zich vanochtend klem. Je mag dan maximaal 3,40 meter hoog zijn, maar de enorme groene haspel op de aanhanger was net te hoog. Volgens Omroep Rijnmond konden auto's er eerst nog langs, maar toen een lijnbus er niet langs kon, ontstond er een grote file. Het weer zonnig met vanmiddag af en toe wat wolken. Het blijft droog bij ongeveer 19 graden.
19: Dan moet ik altijd denken als ik zo'n bericht hoor. Ja, het is als het leven zelf. Hè? Op tijd bukken.
20: Ja.
19: Dan gaat het hartstikke goed met je.
20: De banden een klein beetje leeg laten lopen.
19: Zo is het ook.
20: Net, ja.
19: Tot zometeen.
20: Tot zo.
19: Zitten. Lunch lekker met Daniel Dekker.

Heerlijk arbeidsvitamine vanmorgen. Dankjewel Hans. En dit was een single toen de tijd in de jaren 70 met een dubbele A-kant. En het werden beide hits The Talk of All the U's en The Middle of the Road.

0: in vervlogen tijden, 1972. Samson en Delilah was de andere, de flip side van de single. Nou, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Daar zijn we weer met de lunch van vandaag hier op NPO Radio 5. En we gaan zo meteen even bellen met singer-songwriter Tessa June. Zij toert op dit moment mee met de popronde door heel Nederland. Ze is hier ooit eens een keer binnenkomen lopen met een zak koekjes. En daarna nooit meer weggegaan. Maar ze maakt leuke muziek en zometeen gaan we haar nieuwe single laten horen. Donderdag vandaag, en dat betekent dat onze topkok en voedingsdeskundige alweer bijna onderweg is met een lekker hapje. En het recept dat krijg je straks in de nieuwe aflevering van Koken met Sandra.

0: Ik ben altijd blij van dit liedje. Ik heb wel eens eerder gedaan en deze versie kwam uit in de jaren 80 door David Grant en Jackie Graham. Could it be I'm falling in love? En voor de Eagles. En Baby Come Back. Nou, daar zijn we weer. We waren gisteren ook natuurlijk. En de hele week hier tussen 12 en 2. Aan de lunchtafel namens Omroep Max. Daar zitten we gezellig samen. Eet ook smakelijk voor thuis. Nou, ik mag haar wel inmiddels vriendin van de show noemen, want daar is zij, Tessa June. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Hallo.
0: Nou, je hebt een nieuw liedje uit, die gaan we zo meteen laten horen.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, en je bent met je allereerste clubtour begonnen in Luxor Live in Arnhem. En Mies Breda, dat was al eind vorig jaar volgens mij.
1: Ja, klopt, ja. En we sloten hem af begin dit jaar in Paradiso, dus dat was wel heel bijzonder.
0: Ja, nou, dat was wel een lekker begin van het nieuwe jaar, Tessa.
1: Zeker, ja, was heel tof.
0: En ik moet toch dan wel weer terugdenken aan een aantal jaren geleden toen jij hier met... Had je nou koekjes bij je of taart? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: Ja, bananenbrood had ik meegenomen.
0: Oh ja, bananenbrood, dat was het. Ja, hoe kan ik het nou vergeten?
1: Dat klopt, ja. Nou, dat werkt goed volgens mij zo, want je weet het nog steeds.
0: Ja, ik weet het nog, ja. Nee, maar dat was ook hartstikke leuk. En toen dacht ik van mij ben je wel te van terecht gekomen. Maar je gaat hartstikke goed.
1: Ja, ik doe mijn best. Ik doe echt mijn best.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar je bent ook nog even gaan reizen. Van wie hoorde ik nou? Je bent door Azië geweest.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben met mijn vriend. In september zijn we 3,5 week door Bangkok en Vietnam gaan reizen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het wel even nodig had. Want dat liedje Stuurloos, dat ging er eigenlijk ook een beetje over dat ik het niet weet. En soms is het dan heel lekker om op vakantie te gaan en het maar gewoon even allemaal te laten gebeuren en weer nieuwe inspiratie op te doen. En dan heb je ook weer zin als je terug bent om helemaal aan de slag te gaan.
0: Ja. En was het een mooie reis?
1: Ja, ik kan het iedereen aanraden. Echt fantastisch.
0: Ja. En je hebt onderweg ook nog een beetje gewerkt, want je moest repeteren voor de popronde.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben echt... We zitten nu midden in de shows en ik ga zo meteen... Stap ik in de auto richting Zeeland. En afgelopen weekend zat ik in Leeuwarden. Dus los van dat je gewoon hele leuke, toffe shows hebt, kom je ook nog eens overal en nergens.
0: Ja.
1: Maar het is heel leuk. Ik kan het echt iedereen aanraden die iets met muziek doet of wil gaan doen om zich daarvoor aan te melden.
0: Ja. Nou, na je reis door Vietnam en Thailand, nu een reis door Nederland, want je bent inderdaad vanaf in Middelburg. 16 oktober in Breda, 7 november Rotterdam, dus nog een aardig toertje in het vooruitzicht. Ja. En dan te bedenken, want Tessa, daar moest ik ook natuurlijk aan denken, dat je ooit stage hebt gelopen bij, wat was dat ook weer, Meidenblad? Tina.
1: Ja, Tina. Ja, dat klopt. Ja, nou, dat heb je goed onthouden.
0: Ja, daar had mijn zusje toen ook een abonnement op in die tijd. En toen heb je allerlei Nederlandse artiesten geïnterviewd natuurlijk, zoals het een beetje begonnen. Toen dacht je, ja, dat wil ik zelf ook. Ik wil in dit blad staan.
1: Ja, ja, en dat is toen ook gelukt. Ik
0: echt
1: heb, wanneer was dit? Ik denk 2 jaar geleden of zo hebben ze een klein stukje over mij geschreven. Dus dat voelde wel een beetje als een vol cirkel inderdaad. Dat
0: is wel zeggen, heel fijn. Cirkel is rond, Tessa, de cirkel is rond. Nu weer een nieuw bananenbrood bakken binnenkort, als je weer loopt.
1: Ja, zeker. Ja. En ik zit ook echt niet stil, hoor. Want ik ben altijd weer met nieuwe dingen bezig. En nu met die popronde. En er komt binnenkort ook iets heel erg leuks aan. Dus daar heb ik allemaal wel echt heel veel zin in.
0: Ja, maar nu maak je me dus heel erg nieuwsgierig. Er komt iets heel erg leuks aan.
1: Ja, ik dacht, misschien kan ik het alvast een klein beetje teasen. Dan ben ik wel benieuwd of jij er door gaat vragen.
0: Ja, nou ja, nee, ik wil dat natuurlijk weten.
1: Ja, dat snap ik. Nee, ik ga op 30 januari, zaterdag 30 januari, ga ik een EP-release show geven in Tivoli.
0: Oh.
1: Dus mocht jij nog niks te doen hebben, ben je van harte welkom om langs te komen. Maar die dag ervoor, 29 januari, komt mijn EP uit. Dus dat gaan we gewoon met z'n allen gezellig vieren. Daar heb ik wel echt heel veel zin in.
0: Leuk. Dus dat wordt jouw eerste show dan toch in Tivoli in Utrecht?
1: Dat wordt mijn eerste show in Tivoli in Utrecht. En ik kom zelf ook uit de provincie. Nou...
0: Iedereen is heel blij voor je.
1: Oh, wat lief. Dankjewel. Ja, ik kom zelf ook uit de provincie Utrecht. Dus Utrecht was voor mij altijd... Ik ging vroeger dan ook naar Tivoli en naar de stad om te winkelen. En, dus dat voelt voor mij wel echt als dat ik denk... Oh, wauw. Ik vind dat heel vet. Ja.
0: Ja. Nou, daar gaan we naar uitkijken. En je had al een beetje verteld waar je single over gaat. Stuurloos, die ga ik nu draaien.
1: Ja.
0: Ik vind het een prachtig liedje geworden.
1: Thanks, dank je.
0: Dus mijn complimenten daarvoor.
1: Ja, dankjewel.
0: Heb je dat recept nog van de bananenbrood? Ja.
1: Zeker. Die kom ik met liefst een keertje bij jou langsbrengen.
0: Goed zo, altijd goed. Heel veel succes vanavond in Zeeland en de rest van de popronde.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Ik spreek je snel weer, hè?
1: Ja, we zien elkaar bij de show, januari.
0: Dat sowieso, gezellig.
1: Yes.
0: Dag Tessa, fijne dag.
1: Dankjewel, doei.
0: Tessa June. En dit is haar nieuwe single.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, maar ik zit al met de operator naast mij, zit ik te praten. Goh, hoe is het bij jou? Heb je dan een leuk weekend gehad? Dat weet ik al wat. En dan hoor ik achter mij opletten, wil, dan zit ik weer op de scherm te kijken. Dus dat is niet echt mijn ding, wil.
0: En dit ook.
2: De eerste keer dat wij bij jou in de uitzending kwamen, maakten we nog zo'n foto bij zo'n top 2000. Jij had nog een bos krullen. Dat is zo lang geleden.
3: Dat was vlak na de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij

Tom Thompson intreden deed. Is This the Way to Amarillo? Dat was Tony Christie uit de jaren 70. En daarvoor Tessa June en Stuurloos. Luus Wekker, NPO Radio 5.

natuurlijk de zanger van de Who. Met deze prachtige uit, nou wat zal het geweest zijn? Ik denk aan het begin van de jaren 80 zo'n beetje. Without Your Love. Zometeen spelen we ook nog de dubbeldekker muziekquiz. Door twee keer een fragment van hetzelfde nummer willen we altijd weten wie er het eerst mee was. En vandaag gaat het tussen Shirley Bassey en Helen Reddy, dan weet je dat van. Mooie prijs te winnen en we hebben één hoofdprijs. Echt zo'n hebben dingetje, een super gadget. De lunch lekker kaasschaaf ook vandaag weer te winnen.

0: Boys and the Best Love. Het is 12:30, hier is Sydney met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Daniel. Oekraïne heeft weer de volledige toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt een bron aan persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met dat systeem van Elon Musk. En Oekraïnse drones vlogen daardoor langzamer, want zij maken gebruik van het netwerk om die drones aan te sturen. Japan gaat investeren in chipfabrieken in Amerika. Daarvoor wordt $21 miljard voor vrijgemaakt. In ruil verlaagt Amerika vervolgens ook weer de importheffingen op Japanse goederen. En Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog wel verschillen. Maar in de loop van de dag wordt het wel weer zoals het hoort. Online boodschappen bestellen kan alleen nog niet.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Nou, ik hoop dat je ervan houdt, Daniel. Beetje veel goed verhaal vandaag.
0: Oh, fijn.
1: Ja, over Jolanda in Son. Ze was haar kat kwijt. Begin juli raakte haar kat Elfie vermist in Son. Waarschijnlijk was ze een afvalcontainer ingesprongen, dacht ze gelijk. Want die werd die dag namelijk opgehaald en sindsdien was het beestje weg. Nou, later werd ze inderdaad ook door een medewerker van het afvalbedrijf gezien. Maar ja, daarna was er geen spoor meer van Elfie. En ja, waar ga je dan zoeken? Nou ja, tot deze week. Iemand van een hockeyclub in Heesen had de kat gezien op het terras. En haar herkend van de oproep die baasje Jolanda al meerdere keren online had gedaan.
3: Ik weet eigenlijk 99% zeker dat het is. Ik kom er nu aan. En zo was het. En ze reageerde op mijn stem op hun telefoon. Ze kwam meteen naar de telefoon gelopen. Oh, dit is toch ook een wonder?
4: Wat is dat?
3: Ja, dat vind ik echt. Ik zag iedere keer kat teruggevonden na zo lang. Denk, oh, zou ik dat geluk hebben? Nou, en ja dus. Ja dus.
1: Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. En ook voor Jolanda dus. En nu ligt Elfie weer lekker thuis weer bij haar te rusten in haar mandje.
0: Wat een feel good. Er zit gewoon een film in.
1: Ja, van de vermiste Elfie.
0: Ja, zoiets. Ja.
1: Het weer dan nog. Ja, vandaag nog zonnig en een graad of 20. Morgen eerst ook nog zon, maar dan in de middag regen en ongeveer 17 graden.
0: Dankjewel, Sydney. Lunch lekker voor vandaag. Iedereen van harte welkom aan onze lunchtafel.

0: tenminste te luisteren, toen hoorde ik Neil Diamond nog. En die schreef ook deze hit voor de Monkees, I'm a Believer. We horen straks Shirley Bassey en Helen Reddy hetzelfde liedje zingen. I don't know how to love him. Ik vind het niet zo makkelijk vandaag eigenlijk. Wie was er het eerst met dat nummer?
1: 1.
2: I don't know how to love him.
0: Dat is de stem van Shirley Bassey.
1: 2.
2: I don't know how to love him.
0: Als je goed luistert weet je het misschien wel. Wie was er het eerst? Dubbeldekker 1 Shirley Bassey, dubbeldekker 2 Helen Reddy. Je kunt nu appen naar de studio. Ik zie de eerste antwoorden al binnenkomen. Er zit meteen alweer een goeie tussen ook. En ook een foute. Nou ja, kijk maar eventjes. Je hebt altijd 50% kans natuurlijk. En zometeen spelen we dan de quiz. Dan krijg je 3 vragen. Alle 3 goed. Dan komt hij zo snel mogelijk naar je toe. De lunch lekker kaasschaaf. Ja, er zit toch wel eentje hoor. De afgelopen week alweer 2 kandidaten uit het buitenland. Gisteren Zuid-Frankrijk. De dag ervoor Portugal. Dus ben benieuwd wat we vandaag krijgen.
3: Talk to my baby on the
0: heb ik het net over?

0: komt er weer aan natuurlijk, die Evergreen Top 1000. Binnenkort kun je gaan stemmen voor die lijst. En vergeet deze niet, dat is een hele mooie. Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. De dubbeldekker quiz vandaag met Jan uit Ermelo.
1: Goedemiddag, Dariel.
0: Goedemiddag. Ja, nou, mooi dat we weer in ons eigen land zijn na de afgelopen uitstapjes in de quiz. We gingen naar Portugal,
1: ja,
0: Zuid-Frankrijk.
1: Portugal en Frankrijk.
0: Internationaal radiostation.
1: Ja.
0: Zo is het wel natuurlijk, hè. Maar Ermelo natuurlijk prachtig.
1: Zeker.
0: Ja. Dan zit je
1: al 67 jaar dus.
0: Nou zeg, dan heb je het wel naar je zin, denk ik.
1: Jawel, ja. Ja, ik ben er geboren en getogen.
0: Goed zo. Nou, je weet een beetje hoe de quiz werkt, hè?
1: Jawel, Daniel, jawel.
0: Nou, laten we beginnen. Wie was er eerder? Shirley Bassey of Helen Reddy?
1: Ik dacht dat Helen Reddy eerder was.
2: 1. I don't know how
0: to love. Ja, en dus niet deze, want die is van Shirley Bassey. Dus het is goed. Van harte gefeliciteerd. Dat betekent dat je de Omroep Max sokken al gewonnen hebt.
1: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, maar er zat maar een jaartje tussen, Jan.
1: Ja, maar ja, ik had het van Shirley Bassey eigenlijk eerlijk gezegd niet gehoord. Van Helen Reddy was het een hit.
0: Ja, dat klopt.
1: Toen die tijd. Ja. Dus ik denk van, nou, dan ga ik daarvoor.
0: Nou, heb je goed gedaan, 1971 en Shirley Bassey deed het een jaar later. Het origineel van I Don't Know How To Love Him, dat werd in 1970 al uitgebracht ook. Door een zangeres die in 1978 ook al een hit scoorde met If I Can't Have You in de Saturday Night Fever soundtrack. Welke zangeres zoeken wij? Is dat A. Irene Cara? Antwoord B, Olivia Newton-John, of was het Yvonne Elliman?
1: Hij zit in...
0: Wat zeg je?
1: Yvonne Elliman.
0: Jij zegt Yvonne Elliman, helemaal goed. Gaan we naar de volgende vraag, dat is vraag 2. Wat is de juiste titel, dan gaat het over Shirley Bassey, van een hit van Shirley Bassey...

0: Night Fever soundtrack. Welke zangeres zoeken wij? Is dat A. Irene Cara? Antwoord B. Olivia Newton-John? Of was het Yvonne Elliman?
1: Hij zit in...
0: Wat zeg je?
2: Yvonne Elliman.
0: Jij zegt Yvonne Elliman. Helemaal goed. Gaan we naar de volgende vraag. Dat is vraag 2. Wat is de juiste titel, dan gaat het over Shirley Bassey, van een hit van Shirley Bassey uit 1973, Jan? Is het A. Money, Money, Money? Antwoord B. Gimme, Gimme, Gimme? Of antwoord C. Never, Never, Never?
2: Never, Never, Never.
0: Zo, dan je gaat goed, hè?
2: Ja, ik sta er zelf van te kijken.
0: Nou, ik niet, want ik dacht dat jij dat wel even ging fixen, eigenlijk.
2: Ja.
0: Ik heb er veel vertrouwen in. Nou, even kijken hoe we nu gaan, want dit is de laatste vraag. En de kaasgraaf kan naar Ermelo vertrekken vandaag. 21 jaar geleden, Jan, kwam er een nieuwe spelling van het Nederlands uit. En dat zit in een boekje. Welke kleur heeft dat Nederlands spellingsboekje? De kleur van dat boekje.
2: Rood? De
0: Vandalen? Nou, nee, niet de Vandalen. Je hebt toch dat huppelde pupje. En dan moet dan de kleur, de pupje, dan moet dan de kleur komen. Boekje.
2: Ik zou het echt niet weten,
0: Wit? Nee, het is het groene boekje.
2: Oh, ja. Nou, helaas.
0: Ah, wat jammer nou. Dat vind ik echt jammer.
2: Ja, dat vond ik ook, ja. Ik vind het wel goed, maar ik val op de eindstreep.
0: Ja, precies. Bloemen aan de finish, Jan. Dat is niet anders.
2: Ja. Nee.
0: Ik moet je laten gaan.
2: Ja, helaas.
0: Maar ik wens je nog een hele mooie dag vandaag. En je mag nog wel bepalen, dan gaan wij Shirley Bassey draaien of Helen Reddy.
2: Helen Reddy, alsjeblieft.

0: Rob de Nijs en zondag en ervoor Helen Reddy. Mooi. Dank je wel, Jan, voor het meedoen aan de quiz. Jammer dat je net voor de eindstreep het niet haalde.
1: De beleggingstips.
0: Die gaan we zo meteen ook weer doen naar ene. En we gaan op zoek naar het beste liedje van Toto. Want heb je het al gehoord? 3 juli volgend jaar viert de band Toto zijn 50 jaar bestaan. Onder andere met een concert in het Stadspark in Groningen. Hoogste tijd om op zoek te gaan naar het allerbeste liedje van Toto. Laat ik graag aan jou over. Dat gaan we zo meteen doen. Dus we zijn zo terug aan deze lunchtafel. Graag tot straks.

0: ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
7: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
14: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 1 uur het nieuws. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Oekraïne heeft weer volledig toegang tot de militaire tak van het satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 kilometer per uur. Volgens president Zelensky ging het niet om een storing, maar om een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. En afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Premier Jette wil dat andere EU-landen ook meer gaan doen om Oekraïne te steunen. Dat zei hij voorafgaand aan een EU-top. Oekraïne zegt volgend jaar nog tientallen miljarden nodig te hebben om zich te kunnen verdedigen. En dat geld moet volgens Jetten van andere EU-landen komen.
18: We hebben als Europa 90 miljard vrijgemaakt voor financiële steun voor Oekraïne. Maar dat was nooit bedoeld als vervanging van de steun die landen ook aan Oekraïne geven. Nederland pakt daar zijn verantwoordelijkheid. Een paar andere landen blijven echt achter. Dus ik zal, net zoals alle voorgaande keren, ja, ook een aantal collega's erop aanspreken dat ze mee moeten investeren in de Europese veiligheid en de Oekraïnse steun.
17: Ja, en ook de VS moet meer steun gaan geven aan Oekraïne, vindt Jette. Op de beurzen in Europa en Azië staan tech- en AI-aandelen fors in de min. Op de Amsterdamse beurs verloor het aandeel ASML flink ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Beleggers lijken zich af te vragen hoeveel de miljarden investeringen in AI gaan opleveren. En afgelopen nacht is er voor de tweede keer ingebroken bij een Pokémon-kaartenwinkel in Groningen. Dinsdagnacht werd daar ook al ingebroken. De winkel van de eigenaar Jos werd toen compleet overhoop gehaald.
19: Glas overal. En ook mijn kast is helemaal vernield. Die is in 1000 stukjes. En nou is het kijken van wat ligt er nog en wat hebben ze kunnen meenemen.
17: Ja, en vannacht is er dus weer ingebroken in zijn winkel. Uiteindelijk hebben de dieven nauwelijks iets meegenomen. Waarschijnlijk doordat meteen het rookgordijn werd geactiveerd. De winkel is vandaag wel weer gewoon opengegaan. Het weer dan zon. Later vanmiddag ook wat meer bewolking. Maximaal 20 graden. Morgen begint vrij zonnig en ook zacht. Maar later op de dag gaat het regenen. En dan wordt het toch echt wel een stukje frisser.
15: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: dit, alles. Dit was er ook een, hoor. Fly away, little Paraguayo. Smakelijk, waar je ook ter wereld zit te luisteren. Dit is NPO Radio 5 met de allerbeste evergreens. En zometeen weer een nieuwe aflevering van Koken met Sandra. We hebben het natuurlijk over Sandrijsbrandy, @Sandrijsbrandy. Dat is haar Instagram-account en daar zie je al die recepten. Ik ben benieuwd wat ze vandaag weer gaat meebrengen voor een lekker hapje. Nou ja, we gaan het er zo over hebben. En we hebben ze natuurlijk weer, hè.
1: De beleggingstips.
0: Ik zei het al eerder, de beleggingstips heb ik al gehoord. Toto komt naar Nederland op 3 juli volgend jaar. Dan vierde band zijn 50 jaar bestaan. Doen ze onder andere met een concert in het Stadspark in Groningen. En ik zag al een appje van Jannie binnenkomen. Die wil graag Stop Loving You van Toto horen. We zijn op zoek naar het allerbeste nummer van Toto. Wij konden niet kiezen, misschien jij wel. Laat het dan weten via de NPO Luister-app.

0: Mr. Mister en de Broken Wings. Muziek uit de jaren 80. We hadden nog niet zo lang geleden hier de Evergreen Week van de jaren 80. Die komt ook vanzelf weer terug. Chris Montez hadden we ook nog met The More I See You. Nou, daar gaat hij weer hoor.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Zo'n baken in de week, weet je wel. Dat je

0: De donderdagmiddag zo rond 1:15, dan is ze er weer hoor. Wat gezellig, wat leuk je weer te zien.
1: Ik ben een soort vuurtoren baken.
0: Jij hebt een rode trui aan vandaag. Ja. Is dat een speciale kleur? Hoort er bij de dag? Ik weet niet.
1: Nee, maar jij zegt dat ik een baken ben.
0: Nee, ja, dat vind ik wel.
1: Ja.
0: Ik vind je wel een baken. Maar ja, inderdaad.
1: Opgekleed.
0: Ja, inderdaad. Nu je het zo zegt. Je bent een soort vuurtoren, ja. Hoe was je week eigenlijk, Sandra?
1: Fantastisch.
0: Ja?
1: Ja, ik had gisteren een fotoshoot met een kerstboom.
0: Oh ja, serieus? Nou, dat hebben wij gisteren ook geprobeerd met Gerard Joling, maar die kerstboom is gesneuveld.
1: Is die al gesneuveld?
0: Ja, die gooide die gewoon zo op de bank met al die ballen erin.
1: Oh.
0: Ja, ik lach erom, maar dat is natuurlijk gewoon raar.
1: Hij is nep.
0: Nee, hij is wel nep, ja. Dat is een kunstboompje.
1: Kan je weer gooien.
0: Maar jij had een fotoshoot met een echte boom.
1: Nee, ik had ook een nepboom.
0: Ja.
1: Eigenlijk ziet hij er een beetje zo uit zoals ik die daar bij jullie zie staan. Zo met dat witte spuitsneeuw erin.
0: Dat zijn ze vroeg met die kerstbomen bij de radio, hè? Niet te geloven.
1: Ongelooflijk.
0: Ja. Maar Sandra, was dat een voor de kerstspecial van de Margriet?
1: Voor de kerstspecial? Nou, nee, net de week ervoor. Dus het zijn wel de feestdagen natuurlijk. Dus dan kom je er alvast een beetje in als dit artikel gaat verschijnen.
0: Ja.
1: Dus ja, dan staat er ook al een kerstboom bij.
0: Wat
1: op
0: leuk,
1: de foto.
0: Wat gaan ze doen? Wat voor artikel wordt het?
1: Nou, het is zij zochten twee vriendinnen, of eigenlijk drie stelletjes van vriendinnen, setjes, die een instant klik met elkaar hebben gehad, ooit, en sindsdien dikke vriendinnen zijn.
0: Nou, dan weet ik het wel. Dan ben jij natuurlijk met Dana van Leeuwen geweest, jouw fotograaf van
1: exact.
0: Proefboard Bretagne, toch?
1: Zij hadden mij op de Instagram een post van mij gezien. En daar had ik iets geschreven. Daar zat ik bij Tijd voor Max van... soms ontmoet je mensen in je leven, die zijn zo bijzonder. En dat hadden ze opgepikt. Dus toen hebben ze ons benaderd.
0: Wat leuk.
1: Ja, het is ook bijzonder. Het is een hele bijzondere vriendschap. Hij is nog maar heel kort eigenlijk, nog maar 2 jaar. Maar
0: er is al een boek van.
1: Er is al een boek. En we liggen al met z'n tweeën in een camper.
0: Ja. En er komt nog een boek.
1: En er komt weer een boek. Ik ben helemaal gek aan het schrijven op dit moment.
0: Vind je het leuk?
1: Ik vind het heel erg leuk.
0: Ja.
1: Ja, ik doe eigenlijk echt niks liever dan zo'n land ontdekken en het helemaal uit te pluizen. En ja, vooral zeg maar de combinatie met eten vind ik heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dus ja, ik ben helemaal in mijn nopjes.
0: En je koken met Sandra, dat loopt natuurlijk als een trein. Je Instagram-account, @sandraisbrandi, daar kun je even kijken. Er staan allemaal leuke filmpjes.
1: Allemaal leuke filmpjes. En we hebben een winactie gehad van de week.
0: Zijn die strandstoelen er nog uitgegaan?
1: Ja,
0: ik had nog meegedaan.
1: Dennis
0: niks meer gehoord.
1: Die is helemaal blij.
0: Ik had nog meegedaan, maar ik heb blijkbaar niks gewonnen.
1: Nee, ja, ik heb met zo'n vaas en dan heb ik al die kaartjes ingestopt. En dan hebben we in gegrabbeld en hebben we er eentje uitgetrokken.
0: Je zou ook niet denken, nou, Daniel doet ook mee. Help me van een nieuwe strandstoel.
1: Je zat er heus tussen, maar ja, ik kan...
0: Je bent niet geworden.
1: Nee, sorry.
0: Maar er komen nog misschien nog wel meer acties. Het zijn mooie projectjes waar je... Nou ja, projecten. Het zijn nou eigenlijk hobby's waar je mee bezig bent, hè?
1: Ik ben alleen maar mijn hobby aan het leven. Ja, echt.
0: Toch? Nou, is dat leuk.
1: Ja, dat is fijn.
0: Ga er lekker van genieten, zolang dat natuurlijk allemaal kan. En elke donderdag neem je dan wat lekkers. Hier ging je al rond. Jij was er niet. Wij kwamen hier binnen. Wat zou ze meenemen? Ja, iets met rijst, hoorde ik. Ja, klopt dat ook?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat is het?
1: Nou ja, ik vond het wel grappig. Mijn moeder, ik had mijn ouders uitgenodigd van het weekend om te komen eten. Ik heb heel apart Palestijns gekookt.
0: Oh, wat lekker.
1: Ja.
0: Dat is toch met stoofvlees en zo, of niet?
1: Nou, ik kom er dus achter dat zij zo'n rijke eetcultuur hebben. Ja. En ik heb een boekje gekocht op een bonenfestival. En dat heet het Palestijns menu. En daar schrijven ze over... Er zitten wat gerechten in, maar vooral ook over de hele historie van Palestina en van hun eetcultuur. Die mensen kunnen echt waanzinnig koken. Hebben echt, dat gaat al zover terug. Olijfbomen, dus olijfolie. Maar ook heel veel dus peulvruchten. Ze doen heel veel met kikkererwten. En nou was mijn moeder dus eten bij ons. En ik kookte dus zo. Toen zei ze, ja Sandra, mijn moeder is dus 86. Toen zei ze, ik moet op dieet. Ik zeg, jij op dieet? Je bent echt, je ziet er fantastisch uit. Ze is slank. En toen zei ze, ja, maar ik ben erachter gekomen dat ik te weinig eiwitten eet. En ik eet steeds minder. Dus minder grote porties. Maar ik moet wel aan mijn eiwitten zien te komen. En dat vond ze lastig, want ze eet ook niet zoveel vlees.
0: Nee.
1: En toen zei ze, ja, een bakje yoghurt, oké. Maar wat moet ik verder? En toen zei ik, mam, net als wat ik nu vanavond voor jullie heb gekookt, peulvruchten. Dat moeten je grote vrienden worden.
0: Zitten daar veel eiwitten in?
1: Daar zitten heel veel eiwitten in. En zeker als je het combineert met een graan, zoals ik dat nu heb gedaan voor jullie, met rijst. Dus de combinatie van rijst en een peulvrucht, dat is fantastisch. Dus ik zei tegen mijn moeder, als je nou gewoon zo'n beetje peulvrucht, zo'n klein blikje, af en toe toevoegt aan je soep, of aan een salade, of aan rijst bijvoorbeeld, of aan pasta.
0: Ja.
1: Want ze zegt, mijn vader die houdt er dan weer niet zo van. Bonen. Nee. Maar ik zeg, als je het zo een beetje verstopt...
0: Ja.
1: En er doorheen mixt, een klein beetje... krijg je iedere keer gewoon heel veel eiwitten binnen.
0: Hoeveel eiwitten moeten we per dag binnenkrijgen eigenlijk?
1: Oh jee, dan vraag je me wat. Het is heel erg afhankelijk van...
0: Ik heb graag een kader.
1: Ja, ja, ik denk dat het ook lastig is dat het je niet per se zoveel zegt.
0: Oh.
1: Als je dus ouder wordt, heb je dus meer nodig. Het is ongeveer 80 gram per kilo lichaamsgewicht.
0: Alright.
1: Maar als je veel sport, of als je ziek bent, of als je zwanger bent... of dus wat ouder, 86, dan moet je wat hoger in je eiwitten gaan zitten.
0: Ja, het is belangrijk om gezond te blijven.
1: Absoluut, het is belangrijk om sterk te blijven. Mijn moeder is heel bang... Als ze valt, dat ze iets breekt.
0: Ja.
1: De spieren, de kracht neemt wat achteruit. Of gaat wat achteruit. En zei ze, ja, daardoor moet ik gewoon eiwitrijker gaan eten.
0: Ja.
1: En dit is heel erg leuk. Dus ik heb gewoon rijst gekookt. En daar heb ik een klein blikje kikkererwten doorheen gedaan. En ik heb het nog wat extra lekker gemaakt. Want ik heb nootjes, amandelen heb ik eventjes geroosterd. Die er doorheen gedaan.
0: Proef het ondertussen even.
1: Er zit sinaasappelrasp doorheen.
0: Lekker.
1: Ik heb de rijst gekookt met wat kardemom. En dan krijg je gewoon... En een beetje feta zit er overheen.
0: Ja, heerlijk.
1: Toch?
0: Ja, het is echt heel erg lekker ook.
1: Ja.
0: We hebben weer een hapje. En het recept staat natuurlijk op jouw account.
1: Ga ik delen.
0: Dat ga je later nog even doen. Ja, maar je hebt het nu al op de radio verteld. Dus
1: zo
0: iedereen die dit wil maken, het is niet moeilijk, toch?
1: Nee, het is dus gewoon een kwestie van af en toe gewoon dat een beetje toevoegen. En een beetje verstoppen in je eentje. Eten.
0: Ja. Nou, ik vind het ook fijn dat je ook een beetje over ons waakt qua eiwitten.
1: Dat doe ik graag.
0: Ja, want er kunnen hier een aantal mensen die leven toch... Ja, ik wil het natuurlijk niet zeggen, maar het is gewoon zo. Die leven toch een tikje ongezond. En dan ben jij goed voor dat je hier donderdag even komt. Want ik zie mensen ook echt kijken van... nou, misschien kan ik er nog wat aan doen. Het kan nog.
1: Nou, dat kan altijd.
0: Ja, je moet altijd je kan altijd nog gezonder gaan leven dan je al doet.
1: Altijd.
0: Dat is altijd goed. Nou, dankjewel, Sandra. En dan natuurlijk...
2: Sandra's Soundtracks.
0: Alle laten lezen, dus later vandaag op Sandra IJsbel. Ja, zit je nou te lachen? Ja, dit liedje heb jij uitgezocht.
1: Heel grappig liedje.
0: Ja, maar dat is ook een grappig liedje, want dat is uit vervlogen tijden.
1: Uit vervlogen tijden.
0: Max Wojcicki Jr.
1: Ja, reist met kousenband.
0: Ja, nee, maar dit liedje... Ik vind het zo leuk uitgezocht. En dat heeft niks met kousenband zit er niet in.
1: Nee, kikkererwten maar.
0: Maar dat kan wel.
1: Deze ook leuk.
0: Is kousenband ook gezond?
1: Nou, kousenband is natuurlijk ook een boon of een pulvrus.
0: Ja, nou precies. Hey.
1: Dus wat dat betreft,

0: op een noto zelf. Waar Sandra Esbrandi zei 80 kilo eiwitten per kilo, moet het 0,8 zijn. 0,8. Stop de tijd. Nee, dat maakt niet uit, joh. Hannie stuurde er al een appje over.
1: De beleggingstips.
0: Jij mag je ook wel een keer verspreken. Er gebeurt al een lopende mond in dit radioprogramma. Donderdag is er hier altijd Koken met Sandra. We zijn bezig met de beleggingstips. Beste liedje van Toto. Ze komen ook Nederland aandoen volgend jaar. Dan bestaan ze namelijk 50 jaar. In 1977 werd de band opgericht. En op 3 juli staan ze in het Stadspark in Groningen voor een heel groot concert.

0: Film met die beenwarmers. Flashdance, dat was What a Feeling van Irene Cara. Half twee geweest, laatste nieuws nu met Renate. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Reddingswerkers zoeken voor de kust van Roemenië naar 7 opvarenden van 2 tankers die afgelopen nacht in brand zijn gevlogen. Mogelijk ging het om drone-aanvallen door Rusland. Op de Zwarte Zee werden deze maand al zeker 6 schepen aangevallen. Albert Heijn verwacht in de loop van de dag weer gevulde schappen in de supermarkten. Versproducten als groente en fruit worden in het hele land weer aangevuld. Schappen waren natuurlijk op veel plekken leeg na de hek en de systemen die daarna werden uitgeschakeld. Online boodschappen doen bij Albert Heijn kan nog steeds niet. En in Drenthe is naar allerlei bushaltes gekeken. En wat blijkt, van de 1600 haltes zijn er maar liefst 300 onverlicht. Daar sta je dus 's nachts in het donker en dat is onveilig. En ook onhandig, horen we bij RTV Drenthe.
2: Zo donker is het dus?
3: Zo donker is het dus.
2: Ik zie u niet eens. Waar bent u?
4: Ja, ik sta nu op de bus te wachten in het pikken donker. En ik word niet gezien door de buschauffeur. En voor mij is het een wat onveiliger gevoel om hier in mijn eentje in the middle of nowhere te wachten op die bus.
1: Ja, geen lampje in de halte of iets van straatverlichting. Je moet met je telefoonlampje laten weten dat je daar staat te wachten.
0: Belachelijk.
1: Ja, Drentse politiek wil daarom een proef met verlichting die aanspringt als een reiziger bij de halte staat.
0: Dat is handig natuurlijk, weet je. Dat is,
1: nee, wat maar, een innovatie.
0: Ja, precies. Die gemeente denk ik, kan je wel op een boodschap sturen, hoor.
1: Het weer dan. Zon, laat wat meer bewolking. Graad of 19. Ook morgen eerst zon en vrij zacht. Later wordt het bewolkt, komt de regen. En dan wordt het niet warmer dan een graad of 14.
0: Dankjewel, Renate.
5: Dit is de muzikale lunch van 12 tot 2. Daniel Dekker eet een broodje met je mee. Hij dekt de tafel, hij is de vlag.
6: Een vlag?

0: Fido, prachtig liedje nog steeds, The White Flag. En wat ook Bruce Springsteen nog met Dancing in the Dark en een oudje uit de jaren 60. Ja, je hoort hier allemaal nog die evergreens. Dave D, Dosie, Beaky, Mick en Titch waren dat.
1: De beleggingstips.
0: Ja, leuk hè, dat ze weer naar Nederland komen. Het 50-jarig bestaan gaat gevierd worden van de band Toto. Ze komen naar Groningen volgende.

Precies, voor onze luisteraars, het beste nummer van Toto. Dat is natuurlijk heel lastig kiezen, daarom lieten we het jullie doen. Er kwamen een aantal luisteraars met een nummer wat ik zelf ook helemaal fantastisch vind. Die gaan we ook draaien. Ik dacht, ja, daar kan ik toch ook een beetje mee doen met de beleggingstip vandaag. Leo vroeg maar Maria en ook Bertus en Hanny wilden deze horen. Weet je het nog? Samen met Cheryl Lynn. Dit is Toto en Gorgie Porgie.

Mooi, hè? Gordon samen met Lisa Rose, oud liedje van Celine Dion natuurlijk. En dat was Omdat ik zo van je hou. En daarom keren wij ook terug met een nieuwe Lunch Lekker morgenmiddag om 12 uur. Dan melden we ons weer zometeen. Ja, hij is al binnen, dus het huis is open. Henk van Steeg, veel plezier.

0: Dame Max.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: ja, dat smaakt naar meer.
1: Uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: via de NPO Luisterapp.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
0: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Ja, ik weet niet wat het is, maar er hangt wat in de lucht. Het is 2 uur geworden en er gaan denk ik dingen gebeuren die je niet verwacht in het open huis. Zometeen in ieder geval, dat kan wel zeggen. 10cc opent het huis met de Wall Street Shuffle. Maar eerst naar het NOS-journaal van 2 uur. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van Elon Musk. Oekraïense drones begonnen daardoor te haperen, wat het Oekraïense leger kwetsbaar maakte. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat expres is gecreëerd. Inmiddels is de verbinding weer terug. Op de beurzen zijn de aandelen van techbedrijven flink onderuit gegaan. Beleggers twijfelen over AI-bedrijven, zegt verslaggever Leen Kraniotis.
5: De afgelopen maanden was er heel veel optimisme over AI. En de aandelen van al die tech- en AI-bedrijven gingen steeds maar verder omhoog. Nu wordt er even pas op de plaats gemaakt. Techbedrijven investeren bij elkaar echt honderden miljarden in bijvoorbeeld datacenters. En beleggers vragen zich nu toch even af hoe winstgevend al die investeringen in de toekomst zullen zijn.
4: Vooral in Japan en Zuid-Korea daalden de aandelen flink. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Nou, die twijfel die slaat nu ook over naar Nederland. Op de Amsterdamse beurs daalde de koers van chipmachinemaker ASML. Japanse bedrijven gaan ondertussen miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden dan eigendom van de Amerikaanse overheid en van de Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS. In ruil voor president Trumps belofte om de importheffingen op Japanse goederen te verlagen. En opnieuw goud voor baanwielrenner Hadi Lavrijze. Op het WK in Shanghai was hij net de beste op het onderdeel Keirin.
6: In de bel van de laatste ronde. Nu moet hij aanzetten, moet hij om de Japanner heen. Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22, Hadi Lavrijze. 7 op de sprint, zijn 5e op de Keirin en 8 keer op de teamsprint. Voilà.
4: Ja, gisteren won Lavrijze ook al een gouden medaille. Dat was op het onderdeel teamsprint. Het weer dan zon, maar later vanmiddag wel wat meer bewolking. Blijf er een beetje op hangen. Maximaal 20 graden. Morgen begint dan vrij zonnig en zacht. Later op de dag gaat het regenen en dan wordt het wel een stuk frisser.
0: Open huis. Henk van Steeg.

0: Weer, het voelt nog steeds als een grote eer om je gastheer te zijn tussen 2 en 4 op de donderdagmiddag deze middag. En onveranderd weer de Evergreens in het huis. Daniel, dankjewel trouwens voor de heerlijke lunch. En ik weet wat ik vanavond ga eten met zo'n recept, dan kan ik wel thuiskomen. Ja, de beste Evergreens van onder andere Creedence Clearwater Revival, Wham met het uitroepteken en iets prachtig van Demis Roussos. En daarnaast natuurlijk ook weer heel erg benieuwd. Laten we de thermometer gewoon weer in deze dag steken. Niet om te kijken hoe warm het overal is, maar...
1: jouw sleutelwoord.
0: Dat zegt iets over jouw dag. Want ik vind het leuk om dat met elkaar te delen. Dat schept toch een soort van verbinding. Dat dit huis op vele plekken ook weer een ander huis vindt. Misschien wel onderweg. Een huisje op wielen. Dus laat even weten wat voor dag het voor jou is. En dat kun je gewoon doen door 1, 2, 3, 4 of 5 sleutelwoorden te sturen. Zet er wel een koppelstreepje tussen, want dan zie ik het als één woord. Jouw sleutelwoord via de NPO Luisterapp. En op die manier verbinden we ons een beetje met elkaar. Op deze vrijdag zijn we bij elkaar in de buurt. En dan maar, ja, wat mij betreft, een hele uitgesproken jaren 80 evergreen van Madonna. Met de oproep, zeg wat je wil, anders blijft het maar...

0: Het zonnetje dat fijn buiten schijnt. Wij zitten binnen in het open huis. En de zwoele jaren 70 romantiek, die komt uit je radio. Ever and ever, forever and ever, van Demis Roussos. Het was 1973. En dit is een fijn moment voor deze...
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: Even na de lunch. Is misschien wel een goed moment om ook even weer de lip een beetje los te maken.

Liquid fles wijn. Als je maar even laat liggen, dan wordt het eigenlijk nog mooier. Dit lag ook sinds 1976, toen Songs in the Key of Life uitkwam, lag dit in de kluis. En ik kreeg hulp van niet de minste, want Nathan Watts die speelde op de bas. En Michael Sambello, Maniac inderdaad, die deed de gitaar. En hij zelf speelde Moppy Rhodes drums en percussie. Dat kon hij natuurlijk wel eens geen ander. En dat kan hij nog steeds, bewijst hij aan het einde van de maand weer in ons land. 28 oktober in de Ziggo Dome. Gaat hij het hele album spelen. 7 minuutjes voor 2:30. Het is de donderdagmiddag in Open Huis. En ik vroeg je, wat is jouw sleutelwoord als het om deze dag gaat? Wat typeert jouw dag deze dag? Nou, we krijgen hele leuke woorden binnen. Het gaat echt alle kanten op. Ik weet wat Ria vanavond eet, namelijk zuurkoolschotel. Ondertussen breekt ze haar brein over de Sudoku vijfling. Heb ik nog nooit gedaan. Al die cijfers die duizelen me dan, maar dat schijnt heel leuk te zijn. En de muziek natuurlijk. Leuk dat je luistert, Ria. Arna die is bezig zich voor te bereiden. En ik denk dat het al 4 keer getandenpoetst is. Dat is bij mij dan. Flossen en dan nog een keer tandenpoetsen. En dat gaat dan wel heel lekker, want dan krijg je nog meer schuim in je mond. Ze gaat nou zometeen naar de tandarts. Dat is haar sleutelwoord. En er is ook weer een verhaal, Margaret. Eerder al hebben we het met jou gehad over daten. Dat je dat nooit meer zou doen. En toen heb je de man van je leven ontmoet. Maar nu een nieuw vloerkleed. Maar dat was een drama. Met dat eerder geklochte kleed. De persoon die het verkocht had waarschijnlijk geen bril op en had de verkeerde maten opgegeven. Wordt vervolgd. Nou, ik ben heel benieuwd als het nieuwe vloerkleed ligt. Dan een mooie foto erbij. Honey, die is heel druk bezig met hoe het buiten is. Zon, graag had ik vanmiddag nog even op mijn balkon in de zon willen zitten. Helaas is het al helemaal bewolkt geworden. Hè? Ze zit in Herengewaard, zover is dat hier niet vandaan. En Gerrit die is met de hoofdletters G aan het genieten. Het is een prachtige dag. Hopen op nog meer tot kerst en dan sneeuw. Sleutelwoord genieten. Dank voor het delen zover. Heb jij ook nog een sleutelwoord toe te voegen aan deze prachtige collectie? Stuur het in via de NPO Luister. Krijg je misschien ook nog wel de gouden sleutel en toegang tot het huis. Zometeen Shaffi samen met List. Maar eerst CCR.

0: Porter. Saaiste concert ooit. Ik dacht mijn vrouw een keer ontzettend te verrassen om met haar mee te gaan of haar mee te nemen naar Gregory Porter. Ik had er zelf ook echt enorm zin in. Hij is echt een vette band en hij heeft een fantastische stem, dus daar niks mis mee. En ik zat echt te wachten op mijn leuke verhalen, maar hij ging vertellen over dat hij een kopje koffie had gedronken, een beetje had gewandeld. En dan ging hij naar het volgende liedje. En het was zelfs zo dat mijn vrouw op een gegeven moment, ik had haar meegenomen, een romantisch uitje naar Gregory Porter, dat ze op de telefoon allemaal dingen zat op te zoeken op Wikipedia over hem om het verhaal maar een beetje compleet te maken. Maar ondertussen zijn muziek is echt fantastisch. Dit was Revival.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Ja, en de sleutelwoorden die gaan, zoals ik al vaker zeg, echt alle kanten op. Vreugde, verdriet, alles komt voorbij. Nou ja, laten we maar eens even beginnen met iets wat wel een beetje aansluit op Gregory Porter's Revival. Sabrina, die stuurt net in. Mijn sleutelwoord vandaag is Bijbel. Afgelopen zondag voor het eerst in mijn leven naar een kerk geweest. Ondanks mijn fysieke pijnen. Maar ik kwam daar binnen. Zo mooi. Ik had het oprecht koud. En de dienst begon en na 2 minuten had ik het heerlijk warm en de zon scheen mooi naar binnen. Dit doet me veel goed. De kracht en de liefde om elke dag weer op te staan, mezelf aan te kleden. Ondanks dat ik niet meer buiten kan komen. Maar voor de kerkdienst of diverse ziekenhuisafspraken moet ik mijn huis wel uit. Alleen de trappen, geen lift. Dus ik ben echt een gezegende vrouw. En dan allemaal emoticons die allemaal vrolijkheid uiten. Groetjes van Sabrina. Dank dat je dit deelt, zeg. En bijzonder. En nou ja, hou ons ook op de hoogte hoe dit verhaal verder gaat. Pauline, die zit aan de kant van de mineur en dat snap ik ook wel. Haar sleutelwoord is poes. Gisteren is mijn lieve poes Sari doodgereden. Ik ben zo verdrietig, want ze hoorde echt bij onze familie. Mis haar zo. Er komt vandaag weinig uit mijn handen. Gezellige middag en een lieve groet van Pauline. Fijn dat je het toch even met ons deelt. Kunnen we ook bij jou zijn op deze manier. Christine die heeft als sleutelwoord gekozen nodig. Ja, want ze heeft nog steeds de strontverkouwenheid. Ja, hoesten, niezen, loopneus, verstopte neus. Ben er niet blij mee. En dat al een week morgen. Dick, die is lekker aan het verzamelen. Hij schrijft namelijk lucifersdoosjes als zijn sleutelwoord. Uitbreiding van mijn verzameling van ruim 13.000. Naast de andere 5 verzamelingen. Kroonkurken, suikerzakjes, Agatha Christie boeken en Donald Ducks en kwartetspellen. Samen goed voor in totaal 85.000 exemplaren. Groeten van een verzamelaar. Wauw, ik dacht dat ik een verzamelaar was met mijn LP's. Maar Dirk, ik zeg tegen mijn vrouw dat ze maar eens bij jou moet komen kijken. En aan de telefoon, het klinkt bijna crimineel, maar hij heet gewoon Rob P. Goedemiddag, Rob.
2: Goedemiddag, hè.
0: Ja, er is niks crimineels, toch? Of...
2: Nee, niet dat ik weet. Tenminste, ik heb mezelf nog nooit ergens zien staan met een balletje wat hoger. Dus
0: en ook geen kogels om de oren gehad de laatste tijd. Nee.
2: Nee, niet dat ik me herinner.
0: Nee. Hey, jouw sleutelwoord, want dat is er wel eentje die ik van heel veel mensen had verwacht, maar niet direct van jou.
2: Oké.
0: Want wat is het?
2: Dat is petjes naaien.
0: Petjes naaien. Ja, ik ken het namelijk, en dat is, vergeef me, maar mijn moeder die is daar heel druk mee bezig. Zo nu dan moet ik kleding inleveren die ik niet meer draag, maar wel voor mij van belang is. En dan maakt ze weer een familie patchwork. Moet ik het daarmee vergelijken?
2: Nee. Ik heb al heel lang een zwart spijkerjasje zonder mouwen. En ik deed er eigenlijk niet zoveel mee. En ik had in de loop van de jaren wat van die petjes verzameld. Van die opstrijken en van die naaidingen.
0: Ja. Oh, dat petje. Ja, nee, een andere petje. Ja, ik ben bij je.
2: Ja, bijvoorbeeld eentje heeft een bloedgroep A positief, is die van mij. Of Living the Dream, maar dan een streep door Dream en dan Plan B eronder. Of mijn postcode. Allemaal flauwkul, heerlijk.
0: Ja, maar wat heerlijk. En hoe ver ben je ermee?
2: Ja. Nou, eigenlijk ben ik vanmorgen begonnen, want ik heb dat eigenlijk al heel lang. En ik had geprobeerd anderen te chapperen om dat voor mij te doen, maar dat lukte maar niet. Dus van de week was ik er klaar mee. Ik denk ook zelf naar je machine.
0: Oh, echt? Wat goed.
2: Ja. En daar ben ik gisteravond een beetje mee begonnen met een lapje stof en wat proberen. Ondertussen ben ik 2 naalden en kilometer draad verder, maar het lukt.
0: Ja, wat goed. Oh, wat heerlijk. Jij bent een man aan mijn hart. Gewoon proberen. Als het niet kan, dan, als het moet, dan moet het maar zoals het kan.
2: Ja,
0: en,
2: zo is het.
0: Ja, maar echt wel, ja, ik vind het echt heel leuk. En ik zie het ook helemaal voor me. Dus heb jij toevallig zo onderweg nog ergens een fotootje van hoe ver je bent? En dat we het proces een beetje kunnen gaan volgen?
2: Ja, zeker. Ik kan je wel even toesturen.
0: Dan. Oh, heel leuk. Ja. Ik zit even te denken. Een sleutelhanger, hij is aan de achterkant plat en glad. Die zou je misschien er ook wel op kunnen naaien van het open huis. Er zit dan ook meteen een gouden sleutel aan. Ik weet niet of je wel rinkelend door het leven wil gaan.
2: Ja, zeker. Want dan gaat hij gewoon aan de knoop van het zakje zeg maar, wat erop zit. Daar kan ik wel ook aan hangen.
0: Nou, het wordt een gezamenlijk project.
2: Zeker.
0: Ik vind het helemaal leuk, ja. Dirk P. Of Rob P.
2: Gaan we doen, man.
0: Hey, zeg maar. Ik ga Cynthia het adres laten opschrijven, want anders komt hij helemaal aan die aan, hoor.
2: Ja,
0: hey, dank voor je verhaal en een mooie middag.
2: Prima.
0: Succes.
2: Hoi.
0: Ja, de Casio er maar eens bijgepakt. Dit stond op onze Casio. Q. keyboards in de jaren 90.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De

als hij voor de deur staat, doe je natuurlijk wel open. Michel Fugain, de Big Bazaar. En ze volgde hun belle histoire op deze ringeding uit 76. En daarvoor Wham, Wake Me Up Before You Go Go. En nog een liefhebje. Sterkte aan Paulien van Christine. Valt niet mee je huisdier zo te verliezen. Nou, dat is. En zo doen we dat hier in het huis. We leven met elkaar mee. We vieren de mooie dingen. En de lelijke dingen, dan zijn we er ook voor elkaar. Zometeen Zen. Met Hair, maar eerst Kelly Jones. Een beetje herfstachtig. Met een fijn gevoel. Maybe tomorrow.

ook te verliezen. Nou ja, dat is... En zo doen we dat hier in het huis. We leven met elkaar mee. We vieren de mooie dingen. En de lelijke dingen, dan zijn we er ook voor elkaar. Zometeen Zen met Hair. Maar eerst Kelly Jones. Een beetje herfstachtig. Met een fijn gevoel. Maybe too

Ja, uit ons eigen land, Zen, die de musical Hair even goed samenvat in Hair in 1968. En daarvan nog dat heerlijke herfstige liedje. Volgens mij past hij ook al het beste bij de herfst. De Stereophonics, Maybe Tomorrow. Ik heb van Rob P. met punt nog de patches gekregen. En ja, het ziet er toch bijna wel crimineel uit, want er staan ook codes op. 7731, dat zal dan wel de postcode zijn. Er is nog wel wat werk te doen, maar het ziet er wel echt wel heel mooi uit. Leuk dat je een nieuwe hobby hebt gevonden. Zometeen, voor de derde na drie, Sam en Dave heb ik al staan in de Doobie Brothers. In de derde na drie ben ik op zoek naar een mooi liedje van de Evergreen artiest en ook troubadour, laat ik hem zomaar noemen, Stef Bos. Want ja, hij is dit najaar het theater ingegaan, helemaal solo. En hij zingt nummers op verzoek. Dus nu is mijn verzoek aan jou. Welk nummer van Stef Bos is wat jou betreft de ultieme Evergreen? Is jouw allermooiste liedje en mag je me ook nog even vertellen waarom dat is? Doe dat in een appje of een voice appje via de NPO Luister app. En wie weet ga ik hem dan zometeen als de derde na drie draaien.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Zometeen openen Sam en Dave na het nieuws van 3 uur weer het huis. En dat gaan we daarna doen met de Doobie Brothers. En daarna het mooiste van Stef Bos mag je doorsturen. Met mooie motivaties die al veelvuldig binnenkomen. Wat dat gaat worden, daar moeten we zo nog maar eens even goed over nadenken. Maar eerst het NOS Journaal. Hier is Renate. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Tegen 3 mannen uit Heemskerk en Beverwijk zijn celstraffen van 1,5 tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar met een groep anderen een tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De Haarlemmer van 17 zou zijn uitgekleed, geslagen en ook meermaals tegen het hoofd zijn geschopt. Beelden van die mishandeling verschenen online, leidden tot grote onrust ook in de regio. Meerdere middelbare scholen bleven toen dicht uit angst voor escalatie. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer in het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Het paar brengt een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in Nottingham en het publiek reageert daar enthousiast.
13: Meghan, ik denk dat ze die
12: Ja, het is het eerste officiële publieke optreden sinds het stel afgelopen zomer vanuit Californië naar Engeland verhuisde. Boven de Eemshaven in Groningen zijn de afgelopen dagen meerdere keren onbekende drones gespot, meldt RTV Noord. Beveiligers van meerdere bedrijven sloegen alarm toen ze die drones ontdekten. Waar ze vandaan kwamen is nog niet duidelijk. In de Eemshaven zijn die drones verboden, onder meer vanwege de aanwezigheid van een grote haven en kritieke infrastructuur. Politie onderzoekt de zaak nu. En een grote verrassing voor de dierenambulance in Flevoland. Die kreeg een erfenis van maar liefst €50.000 van een man die vorig jaar is overleden. De organisatie kreeg telefonisch te horen dat er geld gedoneerd was. En zelf dachten ze toen in eerste instantie aan een bedrag van rond de €100.
14: Waarop die mevrouw zei, ja, Maar het is een veel groter bedrag. En toen was het even slikken natuurlijk, toen dat genoemd werd. Toen waren we echt helemaal van, wow, dit hadden we nooit verwacht.
12: Ja, degene die het geld naliet is een man die vaak de meldkamer van die dierenambulance belde, omdat er dieren in nood waren.
11: Mooi.
12: Het weer zonnig, droog, graad of 19. Morgen begint met af en toe wat zon, maar in de middag volgt er regen. En daarnaast dan ook meteen een stuk frisser, maximaal nog maar 15 graden.
11: Nou, dan genieten we er vandaag in ieder geval even van. Renate, dankjewel.
10: Open huis, Henk van Steeg.

De Droopy Brothers. En dat kwam op één station. Dat is natuurlijk het station van de Evergreen. En de Evergreen Top 1000 NPO Radio 5. De Droopy Brothers en daarvan nog Sam en Dave. You don't know what you mean to me.

0: En ik vroeg je natuurlijk naar het mooiste liedje van Stef Bos. Hij is dit najaar in ons land te vinden met een voorstelling. Denk ik een prachtige voorstelling. Als ik in ieder geval de berichten op Instagram en ook van luisteraars in de app lees. Wie was het ook alweer? Die was er gisteren bij geweest in Hoofddorp. Bloemlezing, dat is de voorstelling. Even kijken, ik pak hem er heel snel even bij. Pieter was dat. Die was er gisteravond bij. Voor mij is het mooiste nummer Is Dit Nu Later. Maar we gaan naar Hanneke. Hanneke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Henk. Hallo.
0: Want jij hebt wel een mooi verhaal bij het liedje wat we zometeen gaan draaien.
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
1: Ik vind het een prachtig nummer. Omdat dat op onze trouwkaart ook stond, de tekst daarvan. Moet ik al zeggen wat? Of
0: ja,
1: wat
0: je mag gewoon verklappen. Ja, dat is wel iets met de liefde. En Stef is daar wel goed in.
1: Ja, klopt. Dat is Ik heb je lief van Stef Bos. En dat stukje stond op onze trouwkaart. En dat is 's avonds op het feest ook door de band gezongen en gespeeld. Dus dat was echt wel heel erg bijzonder. Ja, ik vind het een hele mooie tekst.
0: Ja, welke? Want het is ook. Ik ben altijd een keer een lijstje moest invullen voor Denk de Evergreen Top 1000. Dat ik op de bank zat. Ik zie mezelf nog zitten. En dit liedje kwam voorbij. En toen dacht, die moet erop. En ik zat echt te janken.
1: Ja, het is echt. Ja, ik vind het gewoon heel mooi gevonden, die tekst. Dus het is al wel even geleden. Het was in 1998 dat we getrouwd zijn. Maar ik vind het nog steeds heel erg mooi.
0: Ja, ik snap dat inderdaad. Hey, en wat nou als Stef nu zou meeluisteren? Hè? Wat zou je tegen hem willen zeggen als hij dit hoort?
1: Ja, ik vind gewoon dat hij prachtige muziek maakt. Ik heb hem ook wel live gezien. En zijn liedjes zijn mooi, zijn teksten zijn mooi. Hij brengt het mooi. Dus fantastisch.
0: Ja, Stef.
2: Ja, heel erg bedankt. Die had ik net nodig om mijn zelfvertrouwen op te krikken voordat ik vanavond in Stadskanaal ga zingen.
1: Ja.
2: Nee, dat is te gek om te horen hoor. Weet je wat het mooie is, Henk, van muziek? Hoe ouder ik word, het is altijd gekoppeld aan een verhaal. En ik speel nu die voorstelling gebaseerd op wat jij net ook vertelt, weet je. Dat jullie erop zijn getrouwd op dat liedje.
1: Ja.
2: En als ik dat weet, en stel dat jij vanavond in de zaal zit in Stadskanaal. En ik heb dat verhaal gelezen. Ik zing anders als ik weet wie er in de zaal zit en wat de koppeling met de nummer is. Dat kan een trouwerij zijn, maar het kan ook een begrafenis zijn. Dus ja, ik vind het heel fijn om te horen. Met grote dank.
0: Ja.
1: En we hebben het destijds ook verteld aan jou. Toen was je in Nieuwegein aan het optreden. Dus
0: Dat weet ik alweer niet.
1: Je bent al heel lang geleden.
0: Oké. Hey, zullen we maar gewoon maar even gaan draaien. Hoe heette De Lief aan de andere kant van 25 juni 1998?
1: Michiel.
0: Wil je nog iets liefs tegen hem zeggen?
1: Nou, hij zit op zijn werk. Tot strakjes.
0: Dat is toch wat de liefde is, tot strakjes. Ik heb de piepers klaar.
2: Ja. Mooie titel voor een nummer.
1: Nee hoor, ik hou van je, dat is het, ja.
0: We gaan ervan genieten. En Stef, jou spreek ik zo nog even over de voorstelling zelf.
1: Oké, dag hoor.
3: Ik zie hoe Londen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: 30 jaar oud overleed hij in 73 en dit kwam in 74 uit. Jim Croce, I'll have to say I love you in a song. ABC, The Look of Love. En ze hebben allemaal iets met de liefde te maken. Hanneke die voorgaan. Stef Bos met Ik heb je lief. Ja, en Stef Bos bij ons vanuit Stadskanaal. Je had jezelf al bekendgemaakt. Goedemiddag, ja. Stef.
1: Goedemiddag, Henk.
0: Hoe is het leven?
1: Goed. Ja, we leven in verwarrende tijden, denk ik. Dat geldt voor iedereen als je naar buiten kijkt.
0: Ja.
1: Dus is het zaak ook naar binnen te kijken en zelf vooral de boel op orde te krijgen.
0: Ja.
1: En liefdevol naar de wereld te kijken. Zoals wij en jij en ik opgevoed zijn met het Nieuwe Testament in ons hoofd. En proberen al de Poetins, Netanyahu's, de Trumpen en de Hamas-jongens te pas af te snijden met heel veel liefde de wereld in te sturen.
0: Nou, dat
1: tot zover, dominee Bos.
0: Ja, dank u wel voor deze overdenking. Het was mooi.
1: Maar ik meen het nee, heel erg. Als je vraagt hoe het gaat,
0: ja,
1: dan zeg ik, het gaat met mij goed. Misschien ook wel omdat ik een wereld om me heen zie dat ik denk, we moeten weer opstaan. We moeten weer onszelf uitspreken en niet te veel naar het beeldscherm kijken.
0: Ja, nou, dat gaan we op deze manier doen vanmiddag. En dat doe jij in de theaters.
1: Ja.
0: Drie voorstellingen achter elkaar gespeeld. In achterste tevoren eerst aan het einde, of dat is eigenlijk richting de zomer, compleet met band.
1: Ja.
0: Ga je toeren. Dan daarvoor, dat was eind maart volgens mij, met een prachtig orkest achter je. En nu, dat is misschien wel de naakste, compleet met jezelf. Helemaal solo en ook nog op verzoek.
1: Ja, en dat is precies waar het er net over ging, weet je. Dat zij vertelde dat een liedje betekenis had bij hun trouwen. Dat krijg ik nu elke avond over me heen, Henk. En dat is een van de mooiste dingen die ik ooit gedaan heb. Want je krijgt, via de site kunnen ze nummers aanvragen.
0: Ja.
1: Ze vertellen daarbij ook dikwijls een verhaal. Dus het is bijna een sociologisch onderzoek naar de waarde van muziek.
0: Ja.
1: En ik ga het podium op. En ik kan nooit alles spelen, weet je. Vanavond in Stadskanaal, er staan misschien 50 nummers, 6 keer papa aanvragen of 10 keer is dit nu later of iets.
0: Ja.
1: En ik maak een keuze. Maar ik zit zo gemotiveerd achter die piano. En ik speel elke avond een, nou zeg 80% totaal andere voorstelling.
0: Wauw.
1: Dus ik vind het heel fijn om te doen.
0: Ja, ja. En sturen mensen ook wel eens gewoon een liedje in van een andere artiest? Dat kan ik me zo voorstellen, dat ze denken dat het van jou is.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat gebeurt wel eens. Ik krijg opeens iets van Connie van der Bos. Ik zeg, ja, Roosje, maar Roosje zegt dat gaat me nou net iets te ver om dat nog in te studeren voor vanavond.
0: Ik zou wel een Stef Bos-versie van een Roosje, maar Roosje willen horen. Dus als dat een keer in het repertoire zou kunnen, dan zou ik het wel heel leuk vinden.
1: Ik stuur je een Roosje, maar Roosje. Ik stuur je een roos elke dag.
0: Ja, je bent van alle markten thuis. Hé, wat is nou een verhaal in de afgelopen weken op de weg dat je is bijgebleven?
1: Oh, dat was ja, dat was afgelopen week in Weert. Ik had via Bart Arends van Radio 2, in de kankerweek was er, de KWF-week, ja, was er een kort interviewtje geweest op de radio van iemand die ook iets aangevraagd had. Ah ja, die wou haar vader meenemen op zijn verjaardag naar een voorstelling van mij.
0: Oh, wow.
1: Om dankje te zeggen. Een jonge vrouw, denk ik in de 30, een huisartsen ook nog, die terminaal is in haar kankerbehandeling. En die dat als geschenk had. Dus als je dan aan een voorstelling begint, Henk, en ik heb die mensen achteraf ook ontmoet, dat zindert nog na.
0: Ja.
1: Dat je dan beseft, je count your blessings, zie wat je hebt.
0: Ja.
1: De manier waarop mensen met elkaar, zo'n hele familie, die waren allemaal in de zaal, hoe die daarmee omgingen. Dus elk liedje wat ik die avond zong, wat ook andere mensen aangevraagd hadden, dat kreeg opeens een dubbele betekenis. En dat is eigenlijk het mooiste van wat ik doe, als het een soort intensiteit krijgt.
0: Ja. Ik heb hier een liedje klaarstaan, wat voor mij veel betekent. Zullen we eens kijken, ik ga hem gewoon instarten. Hij is natuurlijk van jou. Kijken wat er dan met jou gebeurt.
1: Oké.
0: Ja, van jou. Jouw versie.
1: Soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn.
0: Stel, ik zou dit hebben ingestuurd voor vanavond Stadskanaal. Jij ziet deze en je denkt, oh, die wil ik vanavond wel doen. Wat doe je er dan mee?
1: Aan dit lied is een dikwijls hele hilarische inleiding verbonden. Voor de luisteraars hier in Nederland. Het is ontstaan voor een Belgisch televisieprogramma. En ik moest een antwoord geven op het liedje van iemand anders. En
0: ja, liefde voor muziek, een beetje de beste zangers, hè, in België.
1: Ja, ja, en ik denk, ik ga gewoon eens proberen te zeggen wat ik nu aan mijn kinderen zou willen vertellen. En zo ontstond Dit is wat je weten moet. Maar als ik het speel, en toevallig gisteren stond het meerdere keren op de lijst. Zelfs meer dan Papa.
0: Oh.
1: Dus dat is een lied wat opeens begint binnen te sluipen, ook hier in Nederland. En, maar het geestige is hoe het ontstaan is, want dat is eigenlijk zo'n nummer van een beetje Hoenpapa-stuk eigenlijk. Met, met zo'n beat. En toen ik het begon te veranderen, kwam ik opeens in een wereld terecht van Peter Maffay en Umberto Tozzi met Gente di Mare.
0: Ja.
1: Dat is een soort 6/8. En zo ontstond langzaam mijn eigen versie, omdat je toch refereert naar je eigen jeugd als je muziek maakt. En dat is wel een heel hilarisch verhaal. Als ik dat begin te vertellen vanavond zit het er ook in.
0: Ja.
1: Dan krijg je eerst een enorme lach en daarna een liedje wat ontroerend is. En ik hou daarvan in een voorstelling, die twee kanten.
0: Ja, ik voel dit wel. En ik wilde vragen, heb jij tijd?
1: Nu?
0: Ja. Want ik gun eigenlijk iedereen zo'n soort ervaring, een soort verhaal van Stef Bos bij een liedje. Dus ik zat te denken, ik weet dat jij ervaring hebt als discjockey in vroeger tijden. Dat wij tot aan, zolang het leuk is, gewoon samen gaan presenteren. En gaan kijken wat voor muziek er nu gaat binnenkomen. Hoeft niet van jou te zijn, gewoon evergreens van alles.
1: Oh, top, maar, dat vind ik.
0: Ja?
1: Ja, ik ben mee.
0: Oké, 0800-3000-555. De eerste gaan we gewoon maar zo oppakken. 0800-3000-555. Het mag iedere evergreen zijn, van ABBA tot ZZ Top. En van ABC van The Jacksons tot Jackson Browne, Dr. My Eye. Het mag echt alles zijn. Ik noem maar een dwarsstaat. Bel me of app ons. Stef en Henk houden open huis, laat het zo maar noemen. 0800-3000-555 of app het via de NPO Luister-app. 0800-3000-555. Heb je nog een goed verhaal?
1: Voor Dit is wat je weten moet.
0: Nou, gewoon om de tijd even te vullen. Nee, weet je, ik ga wel eerst de Flirtations draaien, en dan hebben we zo meteen de eerste bellen. Zullen we dat gewoon doen?
1: Oké.
0: Of wil je nog een artiestennaam?

0: Thijs en Stef kon erbij, want het is echt... Nou ja, het loopt nu al over onze voeten. Dit was, we dachten, nou, dit is misschien voor twee keer leuk, maar tot 4 uur zitten we geramd. Heb je die tijd?
1: Ja, okay, ik ben er helemaal klaar voor. Dit is mijn beste voorbereiding voor Stadskanaal. Ik zie de Flirtations trouwens uit de deur van ons open huis nu verdwijnen in de verte. En wat wacht ons nu, Henk?
0: Nou, ik heb zometeen voor jou Marco Schuitmaker, Engelbewaarder. Dus daar moet je straks ook even uitkomen. Maar
1: dat is een liedje van Pierre Carter, volgens mij, van origine.
0: Zeker. Heel goed. Een nieuwe jasje gestoken door Marco Schuitmaker. En dat was zijn doorbraak, inderdaad. En we gaan naar Els. Els, goedemiddag.
2: Dag Henk, dag Stef, een hele goede middag.
1: Ja, dit goeiedag, is Els.
0: Een mooie driehoeksverhouding tussen Stadskanaal, het Open Huis en Amsterdam. Els, ja. Jij hebt gevraagd om Nat King Cole. Waarom?
2: Ja, klopt. Nou, als iedereen nou in de hele wereld een klein beetje liever voor elkaar was, dan was het een stuk leuker.
1: Goed zo, Els. Jij bent helemaal van mijn partij.
0: Ja, toch? Hey, en Els, hoe doe jij dat zelf?
2: Een beetje voor elkaar zorgen, ook een beetje voor de buren zorgen, goed voor mijn man zorgen, veel van de kinderen houden, veel van de mensen in mijn omgeving houden, nou dat.
0: Ja, dat klinkt wel. En Stef, jij zit natuurlijk in twee werelden. Je bent hier op dit halfrond, maar ook het zuidelijke halfrond, daar zit je familie. Hoe doe jij dat dan? Een beetje lief zijn en een beetje contact met hun houden?
1: Nou, in Zuid-Afrika is het niet zo moeilijk, want er liggen de daklozen gewoon op straat. Dus of je loopt daar voorbij en je doet alsof er niks aan de hand is, of je kent iedereen zijn verhaal. En wij zijn van de laatste partij. Ja. Dus een beetje zoals Els zegt. En dan is het leven ook veel leuker. Weet je, want als je de hele tijd je ogen dicht doet en loopt naar te doen tegen andere mensen, dan heb je jezelf uiteindelijk alleen maar.
0: Ja, dat is wel waar. Hey, we gaan er naar luisteren en daarna Marco Schuitmaker. Ik zit even snel te kijken. Penry, van Penry komt de Engel bewaarden. Els, dankjewel en succes daar in Amsterdam en doe je man de groeten.
1: Dag Els.
2: Doei, dankjewel. Dag.
1: Bye. Hey.
0: Wat een liefde mensen. Wat een liefde. Oh, heb je ook nog iets te delen? Doe het via de app.
1: Is en dan net King Cole.
3: At me, oh.

0: Stef Green, Marco Schuitmaker met Engelbewaarde. Stef, wat verklapt jij nou in de coulissen net, in het huis hier?
1: Dat je ik had het nog nooit gehoord. Dit.
0: Echt?
1: Ja, nee. Dus ik heb aandachtig zitten luisteren, Henk. En wat mij opeens opvalt, dus dat hij het heeft over haar, de engelbewaarder. En ik moet eerlijk zeggen, misschien dat ik een beetje male chauvinistisch ben. Ja. Dat ik altijd dacht dat engelen mannelijk waren. Of misschien onzijdig, of misschien transgenders, wie zal het zeggen. Maar ik heb nu gehoord van Marco Schuitmaker dat het dus over dames gaat. Ja. Wat mij wel geruststelt. Ik liever een engel als vrouw dan misschien als man.
0: Ja, en dit is ook weer mooi hoe de ene hem aanvraagt. En James zegt dan weer in de app, is inderdaad van Pierre Cardner, gezongen door Mieke in 1974.
1: Mieke heeft hem nog gezongen, die ken ik uit België.
0: Oh, kijk, daar is dan ook
1: ik
0: weer de
1: ik kende haar man tamelijk goed, was een hele fijne producer.
0: Kijk, nou, dat is toch mooi hoe dingen hier bij elkaar komen. Hij wilde nog zeggen, ik kreeg de plaats van mijn moeder, waar de Engelbewaarder op stond. Er stonden meer prachtige liedjes op, zoals Zondagskind. Kun je die verse ook eens draaien? Nou, ik ga eens even kijken, Jim, wat ik voor je kan doen. Of James, voor vrienden. En dan gaan we alweer naar de volgende, die komt van Berto. Stef, jij mag het gesprek wel doen, dan ga ik even koffie. Oh, ik moet even thee drinken.
1: Ga jij thee drinken, kijk. Het gesprek.
0: Dan zeg je, ik zal het even uitleggen bij de radio, zeggen altijd hallo Berto. En dan zegt Berto, hallo.
1: Oké, okay. Hallo Berto.
2: Hey Stef Bos, goedemiddag vanuit Spakenburg.
1: Spiekendorp.
2: Spiekendorp, ja. Spiekendorp, ja. Vandaan, dus je kent dat een beetje. Je hebt misschien met Spakenburgers op school gezeten.
1: Spakenburgers hebben bij mij eerder op school gezeten, maar vooral de zaterdagamateurs van IJsselmeervogels en Spakenburg, die gaan mij na aan het hart natuurlijk. En het hele, hele Spiekendorp. Wat heb jij voor ons in petto? Wat ga je ons brengen?
2: Stef, ik moet je eerst complimenteren voor al die mooie liedjes die jij al jaren zingt. Jij zingt gewoon met liedjes met inhoud. Dus dat hou ik het gewoon heel kort, maar dat zegt denk ik genoeg over jou. Dus compliment. Ik had uitgekozen de turn van de Birds. Ik denk dat iets is voor de hele wereld. Als de hele wereld daar zich nou eens aan zou houden en naar zou luisteren. He, dat komt uit het dikke boek aller tijden. He, dat is de Bijbel. Dus, en turn. Alles heeft zijn tijd. Staat in Prediker 3, vers 1 tot 8. Dat ook een tijd van oorlog, maar ook weer een tijd van vrede. En dat ook weer na oorlog ook weer vrede komt. Daar mogen we toch denk ik allemaal wel op vertrouwen.
1: Ik ben zo blij met deze aanvraag, dat dit de wereld ingestuurd wordt. Maar ook met de referentie naar de Bijbel, dat mag ook gezegd worden. Dat is een heel inspirerend boek. En het is natuurlijk in Spijkerdorp algeheel bekend. Maar we gaan hem draaien. Speciaal voor de hele wereld en voor jou. Turn.
2: Dankjewel, Stef. Veel succes jullie en Versteeg met het programma.
1: Oh, doe ze de groeten daar.
0: Doei.
2: We doen. Dank je, Stef. Hoi.
0: En als je ook nog wat wil aanvragen, app natuurlijk of bel ons 0800 3000.

0: Een groot applaus, Jeff Beck op gitaar en Beth Hart uit Rather Go Blind. Ik krijg een mooi appje binnen van Hans. Die zegt, soms is een cover beter dan het origineel. En dit is er een, Rather Go Blind, Beth Hart. Stef, daar ben jij natuurlijk nog.
1: Ja, absoluut.
0: We gaan al toe naar het laatste verzoekje zo. Bevalt het? Zou het vaker moeten doen?
1: Even een kleine
0: evaluatie. Ja?
1: Ik vind het zo leuk, omdat er gewoon... doorgaans hoor je tegenwoordig muziek op de radio... die de DJ's niet meer zelf kunnen bepalen.
0: Oh, ja.
1: Nu gaan we in de democratie nog één stap verder. De luisteraars bepalen gewoon weer eens een keer wat ze willen horen.
0: Ja, kan ik ook
1: dat
0: zeggen.
1: Vind ik goed.
0: Ja, dat is goed.
1: En
0: dat
1: geen doelgroepen gedoe, maar gewoon zeggen van... wat willen jullie horen?
0: Nou ja, Bert, zouden we bij jouw programma ook nog even door kunnen gaan... nu ik toch inbreek? Ik weet niet, hoe laat begint jouw voorstelling? Pas 8 uur, toch?
1: Ja.
0: Nee.
1: Ik dacht dat je tegen Bert aan het praten
0: was. Nee, maar of ik wat ruimte krijg. Misschien dat we de eerste ook nog even mee kunnen pakken. Dat we daar
1: ik ga voor 24 uur radio op deze manier. Okay, tot we erbij neervallen.
0: Gaan we ook snel naar de laatste van nu. Aan de telefoon moet ik even heel snel kijken. Rina, goedemiddag.
2: Oh, en Bert er ook bij.
1: Dag Rina.
2: Goedemiddag Bert, goedemiddag Stef.
3: Goedemiddag.
0: En Bert.
1: Ja, Bert. En ben ik Ernie.
0: Ja, nee, dat is leuk.
1: Hallo, Ernie.
3: Ja, Bert. Horen.
0: Maar Bert, even toestemmen. Nog één liedje straks in jouw programma?
3: Ja.
0: Oké, gaan we dat, is dat geregeld?
3: Ja, okay. Blijf zich gewoon hangen vanuit het kanaal.
0: Ja, okay.
3: Ja, dat is goed.
0: Marina, wij gaan naar een liedje van Passepartout. Waarom heb je voor die gekozen?
2: Ik heb gekozen voor Passepartout, omdat dat een geweldige tekst is. Ik luister altijd naar teksten in liedjes, ook die van Stef Bos, die ik overigens zeer bewonder. Maar een tekst zegt mij soms nog meer dan een melodie. En we hebben het over moeilijke tijden. Nou, dit gaat over gewoon de gewone dingen, dat de mensen is wat liefde.

0: we voor elkaar moesten zijn. Minder jaloers. Minder op zoek naar luxe en al dat soort zaken. Dat vind ik wel een heel belangrijke, leuke tekst van Passepartout.
1: Ja, wat goed.
2: Beste Rina, vroeger bij Fas Majeur van de NCRV zouden ze zeggen... voor mij bent u de ware oppositieleider die ons land nodig heeft. Voilà.
1: Bij deze. We gaan hem draaien. En als je nou nog een verzoekje hebt voor Stef en Bert... want zo gaat het zo heten, dan houdt hij toch open huis. Geef het nog even door. Bel ons op 0800-3000-555 of gewoon via de NPO Luister-app. Titel en artiest, dat is al voldoende. Stef, dank je wel voor
2: dit. Wat mooi is dit. Wat mooi is dit.
1: Rina, dank je wel.
2: Dag Rina.
0: Dank jullie wel. Dag.
2: Hey.
1: Oh, en Stef, dank je wel. Jij veel plezier zo met Bert doen de groeten.
2: Ja, nou hang ik.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio
1: 5. Ster. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.
3: Ze heeft een Maserati.
2: De populairste Nederlandstalige.

0: via de NPO Luisterapp.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
3: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
6: Gaat digitalisering de zorg redden?
5: En wie draagt de zwaarste lasten?
6: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
7: Samen slimmer zorgen.
6: Vebego Zorgservice.
8: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
6: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
9: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
10: &. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
11: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.
10: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!
14: Voor die

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Maar is Stef nu echt nog bij ons, Henk?
2: Nou, je moet even kijken. Nee, E-mail 1, ja?
1: Stef?
3: Yo!
1: Ja, nee. Hij is er echt nog. Hey. Oh, leuk. Nou, wordt leuk. Dan gaan we zo meteen nog een liedje doen. Maar eerst het NOS Journaal met Renate Kok. Stef, tot zo. Blijf aan de lijn.
3: Yo!
1: Renate, 4 uur. Ga je gang.
4: Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is de bedoeling om de EU afschrikwekkender te maken op nucleair gebied. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer gaan doen. En dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Oekraïne kan het satellietnetwerk Starlink weer gebruiken, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones begonnen te haperen. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. En dat gebeurde in 2023 ook al eens, zegt defensiespecialist Patrick Bolder.
5: Toen wilden de Oekraïners Starlink gebruiken om een aanval te doen op de Krim. En toen heeft Musk gezegd van nee, dat gaat niet gebeuren. En konden ze dus ook die aanval op de Krim niet uitvoeren. En dat is een beslissing geweest van de baas van Starlink eigenlijk. En wie anders kan dit doen? Alleen de Amerikanen zitten achter de knoppen van dit bedrijf.
4: Ja, Musk erkent dat zelf ook. Uiteindelijk komen dit soort beperkingen op Starlink bij de Amerikaanse president vandaan, zegt hij op sociale media. Een omstreden hondenfokker in Best moet stoppen met het fokken en verkopen van honden. Al langere tijd zijn er klachten over die man. Zo bleken tientallen verkochte puppy's ziek. En zitten de honden ook in kale hokken op het perceel, waardoor ze nauwelijks aan mensen gewend zijn. De gemeente stelt nu dat het bedrijfsmatig fokken van honden op die plek niet is toegestaan. Volgens Omroep Brabant wist de gemeente al veel langer van de situatie, maar is er eigenlijk nooit werk van gemaakt. En het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil zo de veiligheid op die stations verbeteren. Deze vrouw vindt dat een goed idee.
6: Ik vind dat richtig super goed, want ik ben een veelreisende en ben ook schon etwas älter. En ik vind dat einfach meer zekerheid. Vind ik klasse.
4: Ja, het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden voor restaurants, cafés en ook voor de treinen zelf, waarin Deutsche Bahn wel drank blijft verkopen. Het weer dan. Vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon, in de middag regen. Daarna ook een stuk frisser.
1: Dat was hij hoor. Henk was het. Hij deed het. Echt waar.
0: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: Ja, Soul Sister en The Way to Your Heart, Steef.
1: The Way to Your Heart werd opgenomen toen ik papa aan het inzingen was in een studio bed in Leuven ooit. Nee. Dus dat moet eind jaren 80, begin jaren 90 zijn geweest. Dat waren twee studio's en in de ene zat Soul Sister met Jan Leijers en Paul Michiels, geweldige songwriters. Ja. En ik zat in de andere en zong papa, ik lijk steeds meer op jou.
0: Ik heb al een paar keer geroepen dat vanmiddag alles samenkomt. Dit is ook weer fantastisch, toch? Wat goed om te horen, Stef. Dit is mijn top 5! Nou, Stef is nog even bij. We doen zo meteen nog één prachtig verzoek met een verhaal daarbij. Maar praten ook over schaken, want dat is goed voor de mentale gezondheid. Er is een speciaal fonds voor opgericht zelfs. Alsof we elke 40 punten een bed op 5 zouden geven, dan waren er gisteren 4 naar Jacques Keizers gegaan. Want we halen 160 punten. Kijken waar we vandaag uitkomen. Het is de laatste dag in de eerste week van Lief Gebaar. We praten met Jan Kooijman over fietsen voor anderen. En we hebben een onvergetelijk luistermoment over de tune van een radioprogramma uit de jaren 70, waar een luisteraar al heel lang naar op zoek is. Maar we beginnen met het lekkerste. Dat is dat we gewoon lekker doorgaan met Stef daar in Stadskanaal. Stef, ik heb nog een luisteraar voor je aan de lijn.
1: Ja.
0: Met een mooie muzikaal verzoek. Dat is Loes. Goedemiddag, Loes.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Loes daar, Stef daar. Ik zou zeggen, Henk en ik trekken ons even terug. We luisteren met veel plezier naar jullie gesprek. En wij zorgen voor een plaat.
1: Ja, want mijn zus Loes heet ook Loes. Dus ik ben helemaal thuis. Vanuit het open huis naar het gesloten huis van Beck. Vertel ons eens, wat wil jij voor muziek horen?
2: Ik had een appje gestuurd of whatever. Van No Regrets van de Walker Brothers.
1: Prachtig.
2: Ja,
1: en wat is
2: echt
1: waarom
2: een heel oud nummer. En ik was vorige week bij een concert en dat stond aan iemand. En toen dacht ik, jeetje, ik heb die LP opgezocht. Want die heb ik dan nog steeds uit de jaren 60, 70, ik weet het niet precies. Ik denk, ja, je hoort die muziek bijna niet meer op de radio. Maar ik denk, dit is dus echt nostalgie van de bovenste plank.
1: En daarom zijn wij bij Radio 5 om de essentiële muziek weer te laten horen. De Walker Brothers, No Regrets, is prachtig eigenlijk. Weet je, je moet niet altijd spijt hebben van dingen. Je mag ook naar jezelf kijken, wat ik soms wel eens denk ik. En je falen als sympathiek bekijken, zo, want we moeten fouten maken.
2: Ja, dat is ook zo. En van fouten kan je leren, toch?
1: Absoluut. Nou, Loes, jij maakt me helemaal gelukkig vandaag met No Regrets van de Walker Brothers. Gooi hem er maar in. Nou,
2: super, dankjewel.
1: Tot ziens.
2: Doei.
1: Hey.
0: Leuk, hè, Loes? Want jouw zus heet ook... Jouw zus Loes heet ook Loes. Ja, dat vond ik een mooie opmerking, Stef. Mijn zus Loes heet ook Loes. Ja, jouw zus Joke niet, natuurlijk. Nee. Stef, dankjewel. Veel plezier met je voorstelling in Stadskanaal.
1: Jo, met heel veel. Tot snel.

Voor Loes zet Stef Bos hem nog gewoon even in zijn bloemlezing. Deze No Regrets van de Walker Brothers. Zo makkelijk kan dat hier op NPO Radio 5. Vanavond staat hij dus in Stadskanaal. Morgen in Barneveld, totaal uitverkocht. Purmerend doet hij komende zaterdag aan. Ik begrijp dat daar nog wel wat kaarten zijn. En voor Kuik volgende week woensdag de laatste kaart. En verder overal wachtlijsten en uitverkocht. Want ja, waar Stef Bos komt, daar komt iedereen.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

0: Mijn liedje is een Texas. Ik koos ook ooit Texas als vakantiebestemming. Ik heb nooit spijt van gehad. Geweldige reis was dat, met heel veel muziek ook. En daarvoor de Commodores en Brick House.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Het Pleziercollege in Den Haag heeft een prijs gekregen omdat de leerlingen van die school het beste kunnen reanimeren. In Artis heeft een zuidelijke hoornraaf een snavelprothese gekregen. Gemaakt door een 3D-printer. Fascinerend. En Hans Beum en zijn vrouw Leni hebben een bijzonder fonds opgericht. De presentatie daarvan was eerder vandaag op het Max Heuberplein in Amsterdam. En we kennen Hans Beum natuurlijk als ambassadeur van de schaaksport. Even wat laten horen.
2: Schaakvrienden en schaakvriendinnen, welkom. Af en toe willen we ook keihard schaken. En vandaag is zo'n dag. We gaan namelijk gezamenlijk een studie van Jan Timman doornemen. En die is altijd van heel hoog niveau. Dus hou je vast. En er zit ook altijd een beetje humor in. Maar dat merk je vanzelf.
0: Ja, dat is Hans Beum. Het nieuwe fonds heeft ook de naam Beum Fonds gekregen, met als doel om schaken in te zetten voor persoonlijke ontwikkeling en mentale gezondheid. En dat fonds is ondergebracht bij het Nationaal Fonds voor de Sport. Directeur daarvan is voormalig shorttrekker Cees Juffermans. Dag Cees, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, wat was nou de aanleiding om dit speciale Beum Fonds op te richten?
3: Nou, Hans en Leni die dachten na over, ja, wat moeten wij nu als wij er niet meer zijn? En dat is een beetje gek, want ze zijn er nu natuurlijk allebei nog. Of in ieder geval, dat is niet gek, maar daar dachten ze over na. Toen dachten ze, we willen een fonds starten. Want het schaken heeft ons allebei zo ontzettend veel gebracht in het leven. Kunnen we die centjes die wij bij elkaar hebben gesprokkeld in al die jaren, zouden wij die niet na ons, als wij er niet meer zijn, zouden we die niet voort kunnen zetten om onze levensmissie door te zetten en echt schaken te gebruiken om als middel om te communiceren in de breedste zin van het woord. En dat is eigenlijk wat zij graag willen. Dus schaken inderdaad inzetten om persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen, mentale gezondheid, sociale verbinding met name ook.
0: Ja.
3: En daar willen zij graag schaken en sport in de bredere zin voor inzetten.
0: Ja.
3: En wij als Nationaal Fonds voor de Sport bieden de mogelijkheid om dan een fonds op naam te starten, waarin we eigenlijk alle administratieve vervelende dingen, die halen wij allemaal weg. En wij gaan zorgen dat de juiste projecten ondersteund worden om die doelen te ondersteunen. Ja.
0: Zij zorgen voor het startkapitaal. En hoe gaat het dan werken, dat Beumfonds? Hoe kun je daar een beroep op doen?
3: Nou, je kan uiteindelijk een beroep doen door naar het Beumfonds website te gaan, of naar de website direct van het Nationaal Fonds voor de Sport. En daar kunnen op termijn aanvragen gedaan worden. En als die passend zijn, dan worden die gehonoreerd. En dan gaan wij kijken van, maken die projecten de juiste impact? Is dit nu exact wat Hans en Leni ermee willen bereiken? En zo nee, dan kunnen we dat bij de volgende donatierondes een beetje tweaken en weer aanpassen.
0: Mm-hmm.
3: En zo ja, dan kunnen we juist dat soort projecten blijven ondersteunen. En het bijzonder in dit geval is, want we hebben het over een nalatenschap, maar ze zijn er allebei nog, dat we eigenlijk nu met hun erbij kunnen oefenen van, ondersteunen we de juiste projecten? Is dit nu echt hoe jullie het bedoeld hebben?
0: Ja.
3: Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat we dat nu met hen kunnen doen. En ik hoop natuurlijk nog heel lang.
0: Ja.
3: En daarna komt uiteindelijk hun hele nalatenschap in dit mooie Beumfonds.
0: Ja. En moeten al die projecten die aangemeld worden dan echt iets met schaken te maken hebben?
3: Nee, dat hoeft niet. Dat helpt natuurlijk wel, hè, want het is niet voor niets het Beumfonds. Dus er zit natuurlijk een sterke relatie met schaken, dat helpt, dat is natuurlijk zeker zo. En een gedeelte zal ook echt naar schaakprojecten gaan. Maar ze hebben ook wel aangegeven om wat breder te kunnen kijken. Als het maar echt zit op die sociale verbinding en dat stuk mentale, fysieke gezondheid, als we dat bij elkaar kunnen brengen. En natuurlijk is het mooiste, en dat past het beste natuurlijk ook bij Hans en Leni, dat het over de as van schaken gaat, maar het zou ook andere projecten kunnen zijn.
0: Ja. Heb jij wel eens geschaakt tegen Hans Beum?
3: Nee. Maar ik heb wel het voorrecht gehad om met Hans over schaken te kunnen praten. En dan gebeurt er wel iets heel bijzonders.
0: Okay.
3: Ik zou ook geen goede tegenstander voor Hans zijn. Dat kan hij met zijn ogen dicht van mij winnen. Ja.
0: Ja, maar goed, dan zou je tegen Hans kunnen zeggen, dan moet jij een keer tegen mij schaatsen. Dan is het 1-1.
3: Ja, dan is er wel een kans dat het inderdaad 1-1 in 1-1 wordt. Maar wat wel mooi is van schaken, dat heb ik me eigenlijk nooit gerealiseerd. Het gemak waar je dat kan doen, wat het brengt. En er zit, ja, het is letterlijk een schaakspel. Hè? Dus je kan echt met elkaar in gevecht op een hele mooie manier. En het is ook een metafoor voor heel veel mooie andere dingen. Dat is wat Hans vandaag ook vertelde bij de bekendmaking. Dat schaken is zoveel meer dan een paard en een pion en zwart en witte vlakjes. En dat is wel heel leuk om dat uit zijn mond te horen. Want de passie die daar dan van afspringt is... Ja, dat is ongeëvenaard, zou ik bijna zeggen.
0: Schitterend. Het BEUM Fonds, dat valt onder het Nationaal Fonds voor de Sport... waar C. Juffermans, oud-shorttrekker, dus directeur van is. Dankjewel.

0: Niks persoonlijks hoor, Renate, dit liedje. Electric Light Orchestra, Evil Woman. Je bent van harte welkom in het NOS Journaal van 16:30.
1: De executie van de man die een aanslag pleegde op een Amerikaanse legerbasis wordt toch niet live uitgezonden, zegt president Trump. Het ministerie van Defensie wilde dat het de eerste openbare executie zou worden. Waarom het niet doorgaat is niet duidelijk. De man schoot in 2009 13 mensen dood op legerbasis Fort Hood in Texas. Een spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden. Dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee andere auto's. De Consumentenbond wil dat de EU meer gaat inzetten op de reparatie van kapotte televisies. De Europese Commissie werkt aan nieuwe duurzaamheidsregels. Maar reparatie lijkt nu een beetje achter te blijven, zegt de bond. Veel mensen kiezen er nu nog vaak voor om een compleet nieuwe tv te kopen, omdat repareren te duur is. En in Amsterdam is een nieuwe voetbalclub geopend zonder eigen velden of kantine. Want FC Straat gaat op 200 pleintjes door heel Nederland gratis voetbaltraining geven aan kinderen die graag willen voetballen. Het idee is afkomstig van voetbalinfluencer Touzani. En hij is trots op de eerste training van FC Straat.
2: Er is hier wekelijks FC Straat met de spelmaterialen, de manier waarop wij FC Straat programmeren. Kinderen kunnen hun eigen goals, assists, reddingen terugzien, waardoor ze nog meer zelfvertrouwen krijgen. Gewoon een voetbalvereniging. Maar dan op een plein.
1: Ja, het viel in de smaak, hoorde AT5.
3: Dat is heel cool. Ik vind het heel leuk voor de hele, heel Nederland.
4: Gaan jullie ook naar de andere velden?
5: Ja, we gaan eerst kijken waar al die andere velden zijn. Maar dit is de eerste.
4: Ja, de eerste, de beste.
1: Zo is dat. Het weer dan blijft vrijwel overal droog. Temperatuur gaat dalen vannacht naar zo'n 13 graden. Morgen eerst zon, graad of 18, later regen en ook wat koeler.
0: Dankjewel.
6: Vanavond op televisie en iedere middag op de radio. De slimste mens.
7: De slimste mens in 30-5.
0: Dat was wel even schrikken hier gisteren in de studio, maar dan op een positieve manier. 160 punten scoorde Jacques Keizers met zijn 5 goede antwoorden op de vraag over John F. Kennedy. Kijk of er vandaag ook weer flink gescoord gaat worden, misschien wel door jou. Maar 40 punten is natuurlijk ook al heel mooi, want dan krijg je al een Bert op vijfje. Eerst maar eens de entreevraag goed beantwoorden. En die luidt, wat is de populaire benaming voor de werkomgeving waarin werknemers in een open ruimte zitten zonder scheidingswanden? Ja, wat is de populaire benaming voor de werkomgeving waarin werknemers in een open ruimte zitten zonder scheidingswanden? Dat mag je vertellen door te bellen met 0800 3000 555. Marije van de redactie wacht op je. Of je gebruikt de NPO Luister-app.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: Deuren genoeg, maar no particular place to go. Want al die deuren willen niet open. Chuck Berry in 1964 en Marco Borsato daarvoor.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
2: Bert op 5. Zet de Franse muziek in het volle licht.
0: Ik heb mijn voorliefde voor de chansons van Yves Dutheil nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik noem hem wel eens de Franse Boudewijn de Groot. Man met gitaar, mooie stem, prachtige teksten, innemende melodieën. En keus genoeg, vorige week nog draaide ik op verzoek Prendre un enfant. En vanmiddag zet ik deze chansonnier en oud-burgemeester opnieuw in het volle licht met Instant de Trêve. Dat liedje kreeg die plek nog nooit. Echt een super romantische tekst zit erbij over de momenten samen in het leven. In vertaling zingt hij dit. Ik wil blijven geloven in deze momenten van verademing. Waarin niets uit de buitenwereld ons kan raken. Waarin onze blikken verloren raken in de diepte van een droom. En onze uren samensmelten tot een eeuwigheid. Om even de schaduw van het verdriet te vergeten, terwijl het geluk aan onze zijde in slaap sukkelt. Gewiegd door de zachte streling van de wind. Verloren in de loomte van een oneindige kus. Ik zou zeggen, we kruipen er even bij met z'n allen. Bij Yves Dutheil in het volle licht. Met Instant de Trêve.

0: la douceur du vent qui nous caresse, perdu dans la langueur d'un infini baiser.
1: Een oneindige kus, wie wil dat nou niet?
2: Pedro vindt hem ook mooi.
1: Epsi, via de NPO Luisterapp. Dankjewel, Yves Dutheil.
3: De slimste mens.
4: De slimste mens in Bert de Vijf.
1: Eens even kijken of we uitkomen bij Nelly van Dijk in Zaandijk. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Heb je al plannen voor morgen, vrijdag?
5: Ja, voor morgen. Dan ga ik in Amsterdam een workshop doen om een nieuwe borduurtechniek aan te leren. Die ik nog niet ken. En dat is altijd uitdagend, hè. Ja.
1: En dat is iets anders dan kruisjesborduren dus?
5: Dat is iets anders dan kruisjesborduren, ja. Het heet puntje. En voor de rest weet ik er weinig van af. Maar ja, dat is juist het leuke ervan.
1: Maar je hebt geen idee? Het is toch gewoon met een draad en een naald en dan een patroon?
5: Ja, dat is een soort holle naald, dat weet ik dan nog wel. Okay. En het heeft ook iets te maken met tuften, zoals je kleedjes maakt. Maar dat is dan fabrieksmatig en dit is handmatig.
1: Okay.
5: Maar moet je zaterdag bellen, dan kan ik je vertellen.
1: Ja, dan kan je misschien wel wat laten zien ook.
5: Ja, wie weet.
1: Ja, ben je zo'n borduur, mevrouw?
5: Ik ben wel een borduurhandwerkdame. Ja? Ja.
1: Is dat ooit op school begonnen met handwerk?
5: Ik denk al eerder. Een oma die het al deed en die dat materiaal heeft. En dan ga je daarin mee. En ik denk al eerder dan de school. Want op school, in mijn tijd, was het toch allemaal meer verplichte nummers dan voor de leuk.
1: Ja. Mijn oma haakte altijd spreien. Ja. En ook van die kleedjes. En dan had ze van die zwaantjes kwamen daaruit. En die moesten dan in suikerwater

0: En dan ga je daarin mee. En ja, ik denk al eerder dan de school. Want op school, in mijn tijd, was het toch allemaal meer verplichte nummers dan voor de leuk.
1: Ja, ja, ja. Mijn oma haakte altijd spreien. Ja. En ook van die kleedjes. En dan kwamen dan had ze van die zwaantjes kwamen daar uit. En die moesten dan in suikerwater, zodat ze keurig die netjes overeind bleven.
0: Ja.
1: Nou, dat deed mijn oma, maar ik ben het nooit na gaan doen. Ik heb
0: nooit
1: de aanvechting gehad om dat ook te gaan doen. Maar jij hebt het wel van je oma geleerd. Hoe leuk is dat?
0: Ja, zeker.
1: Even wat anders. Wat is de populaire benaming voor de werkomgeving waarin werknemers in een open ruimte zitten zonder scheidingswanden?
0: Een kantoortuin.
1: En wat vind jij van een kantoortuin?
0: Ik vind het onprettig. daar kan er niks aan doen. Mensen hebben geen vaste plek, maar hebben wel een vaste plek.
1: Ja.
0: Want je gaat, maar dat geluid constant om je heen, en waarbij je niet weet, praat iemand nou even in zichzelf tegen zijn computer of tegen mij.
1: Ja.
0: Dat is heel onrustig.
1: Ja. Tegenwoordig zitten ze ook maar van die kleine onzichtbare oortjes in. En maar praten dat je denkt, waar hebben ze het aan zijn ze aan bellen? Ja. Ik heb volgens mij nog nooit iemand gesproken die zei zo'n kantoortuin. Hè. Dat vind ik nou echt zo'n goede uitvinding. Als er onder onze luisteraars iemand is die die ervaring wel heeft, dan horen we dat heel graag via de NPO luister.
0: Nou, het enige positieve wat ik erin zie is dat je hebt natuurlijk heel veel deeltijdmensen. En waarom zou je een bureau 2 dagen leeg laten, terwijl een collega daar kan gaan zitten?
1: Ja.
0: Dus in die zin snap ik het nog wel, maar qua werkomgeving niks.
1: Maar goed, zo'n bureau zou ook in een kamertje kunnen staan met 3 bureaus en dat je daar dan wisselt, toch?
0: Daarom.
1: Hoeft niet per se met van die planten eromheen en van die zogenaamd absorberende schermen, waardoor je volgens mij alles nog. Maar goed, we gaan niet langer over kantoortuinen. Als er iemand is, nogmaals, die daar een heel positief verhaal over heeft, die daar fijne ervaring mee heeft, die niets liever wil dan eigenlijk ook in het weekend in de kantoortuin zitten, laat het ons weten via de NPO Luister-app. Nou, dan hou ik mijn mond, want ik heb Jurjen ten Brinke hier en die heeft een vraag aan jou. Jurjen ken je van de zondagochtend op NPO Radio 5 en af en toe komt hij voorbij in De Slimste Mens, zoals nu. Luister goed.
0: Ik luister.
2: Ik ben geboren in 1978. Dat was een bijzonder jaar, want voor het eerst werd er in de Kuip een popconcert gehouden. Meer dan 50.000 fans waren getuigen van het optreden van Bob Dylan tijdens zijn eerste Europese tournee. Maar wat weet je nog meer van Bob Dylan?
1: Wat weet jij van Bob Dylan? Daar gaan we.
0: Oh, singer-songwriter. Ja, natuurlijk heel veel, maar nu even niet. Blowing in the Wind. De jaren 60 kwam die op. Hij heeft geloof ik onlangs nog iets gewonnen, maar dat geweigerd om op te halen of zo. Zoiets was het. Nobelprijs kan dat? Was hij dat? Ja. Maar dat wilde hij dus eigenlijk niet hebben. Bob Dylan is een Amerikaan. Engelsman. Hij zal inmiddels tegen de 80 of inkomen. Oké.
1: Gewoon keihard in die klok, ja.
0: Ja, gelukkig.
1: Je had nog een instrument kunnen noemen dat hij speelt.
0: Natuurlijk, gitaar. Ja,
1: gitaar. Of mondharmonica had ik ook goed gevonden.
0: Ook, met zo'n steuntje op zijn gitaar.
1: Ja, precies. Zo'n om zijn nek. Dat je dat hij zo kan. Dat lijkt me zo lastig. Dat kan hij heel goed. Zo even luisteren naar Bob Dylan.

0: En hij was inderdaad op 13 oktober 2016 niet aanwezig bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de literatuur die hij kreeg. Patti Smith heeft hem namens hem in ontvangst genomen en die heeft daar ook zijn nummer A Hard Rain's Gonna Fall gezongen. Maar daar had je helemaal niet hoeven zeggen hoor. Nee. Je had er 4 goed, echt heel erg goed gedaan dus weer. Dan zitten we alweer op 100 punten. Geen seconde over, dus in totaal wat een lekkere week zo aan het eind. Jacques Keijzers gisteren 160 punten. En jij gaat hiermee naar de, even kijken, 2, 3, 4, 5, gedeelde 5e plaats. Nelly van Dijk uit Zaandijk, je staat al op het scorebord met Rob van der Ven, met Willemien Hageman en Marienke Hendricks. Allemaal 100 punten. En zij hebben dan Bert op 5 en dat krijg jij ook van ons.
1: Nou, wat leuk.
0: Gefeliciteerd.
1: Dank je.
0: Veel plezier ermee en een fijne dag nog.
1: Oké, dank je wel.
0: En heel veel ook. Plezier morgen, hè?
1: Ja, vast wel.
0: Okay, punch, hè? Punch was het.
1: Punch.
2: Ja. De slimste mens.
3: Kijk ook vanavond om 9:30 op NPO 1. Oh.

0: op 5.
1: KRO NCRV.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
10: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: de NPO Luisterapp. Let's go! De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
2: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: Je luistert naar Bert op 5 bij Caro en Chauvet met zometeen hoe een fiets iedereen een beter gevoel geeft. Zeker als je er helemaal geen geld voor hebt. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur met Renate Kok.
4: Het kennisplatform Raam op Rusland is door het Kremlin tot een ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat de organisatie gezien wordt als een bedreiging en daarom wordt verboden in Rusland. En dat vinden ze bij het kennisplatform zelf best opvallend.
5: Zo ongelooflijk belangrijk zijn we niet. Wij publiceren in het Nederlands. We hebben uiteraard Russische en Belarussische en Oekraïense auteurs die voor ons werken. Maar we zijn niet actief in Rusland zelf. Dus het wijst erop dat wij gebruikt worden door de Russische regering om de verhoudingen met Nederland in het algemeen te escaleren.
4: Nou, Raam op Rusland is nu een van de ruim 400 ongewenste organisaties op die Russische lijst en de eerste Nederlandse. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als aan een aantal eisen voor asielbeleid wordt voldaan. Zo eisen ze een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. En verder eisen de partijen dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel van die punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. De Duitse politie heeft 4 verdachten aangehouden die meer dan 25.000 liter diesel zouden hebben gestolen. De groep zou bestelwagens hebben gehuurd om zo bij tankstations hun slag te slaan. Bij huiszoekingen vond de politie zo'n 14.000 liter gestolen diesel. En de schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. Die extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar die extra seconde toevoegen is toch al veel werk, zegt deze wetenschapper.
6: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
4: Ja, ter compensatie komt er nu eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer dan vanavond en vannacht vrijwel overal droog. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen eerst zon, later volgt er van west naar oost regen. En dan is met een graad of 14 ook een stuk frisser meteen.
2: Op 5, Bert Kranenbarg. KRO NCRV.

0: Nou, er was wel bij First Dates, werd je aan een tafeltje gezet bij één vrouw. Toen zei hij, nee, ik hou van alle vrouwen. Hans de Boy.
1: Een onvergetelijk luistermoment.
0: Donderdagmiddag, dus zometeen na 5:30 is er weer zo'n onvergetelijk luistermoment. En vandaag is dat er eentje op verzoek van Sjaak van Loo, die een mailtje stuurde hierover.
2: Dit is Metro's Midnight Music.
0: Ja, straks veel meer. Want hij zoekt de tune van dat programma. Straks hoor je of het gelukt is om die tune te vinden. La place.

0: Nathalie de Gilbert Beko.
1: Bert op 5 en Karel NCRV presenteren het gebaar. Lief gebaar.
0: Wat kun jij voor een ander betekenen? Dat is de vraag die je 2 weken lang centraal staat in heel veel programma's op radio en televisie bij Karo en CV. Want, zeggen wij, aandacht voor elkaar, dat begint vaak met iets kleins. Maak een lief gebaar. Dat doen wij ook op de werkvloer. We hebben al een potten staan met allemaal gebaren die we kunnen maken. Daar mag je een briefje uithalen en dan ga je dat uitvoeren. En in Bert op 5 praat ik deze week iedere middag met iemand die al eerder vertelde over een lief gebaar in onze uitzending. En wat heeft het allemaal betekend voor de mensen die daarbij betrokken waren? Vandaag gaan we daarvoor terug naar 2022, terug naar de mooie actie van Jan en Lida Kooijman. Het stel knapte samen oude fietsen op voor mensen die geen fiets kunnen kopen. En dat bleef niet onopgemerkt. Het begon als kan ik iets voor je doen in Bert op 5. En onze jury koos in die periode elk jaar de mooiste, bijzonderste actie van het jaar. En in 2020 was dat. We luisteren even naar de juryuitspraak.
2: Het woord is aan de jury.
0: Lieve jury, wie gaat er naar huis met een Bert op 500-tje?
3: Fietsjes voor Minima!
0: Ja, Fietsjes voor Minima werd de eerste winnaar van Kan ik iets voor je doen, zoals liefgebaar toen nog heette. Uitgekozen door de jury waarin Anita Witsier zat, de minister van morgen, die allemaal mooie plannen had voor de toekomst. En ook de toenmalige directievoorzitter van KRO-NCRV, Peter Kuipers. Dag Jan, goedemiddag.
4: Hey, lieve luisteraars en lieve Bert, goedemiddag.
0: Ja, het is 4 jaar geleden dat Fietsjes voor Minima gewonnen heeft. Heeft het veel impact op jullie actie gemaakt? De aandacht op de radio en uiteindelijk de winst ook?
4: Ja, nog steeds. We zitten nu al op tegenwoordig op bijna 4400 fietsen. Dit ding. En we gaan op naar de 5000 fiets volgend jaar, denk ik hoor. We zijn pas verhuisd van het pand wat we eerst hadden naar een nieuw pand op een binnen onze afstand. En gewoon mooi, schitterend, dubbel groot. Alles overzichtelijker. Ja, het is gewoon niet normaal. En komen mensen bij dit. Het wordt niet minder, hè?
0: Ja, nee, er is meer nodig, maar jullie kunnen dus ook meer bieden, omdat je uitbreidt. Ik ben bij jullie in het vorige pand geweest, toen jullie die Bert op 500 gewonnen hadden, die 500 euro. Heb ik bij jullie rondgekeken, wat is er gedaan met dat geld? Heb je me laten zien dat er heel veel fietsonderdelen van gekocht waren, die allemaal toegepast werden door de mensen die ook met de fietsen aan het klussen waren op dat moment. Ja. Nu dus een nieuwe ruimte, in Zwaag zitten jullie nu. Wat is er anders dan in de vorige ruimte? Behalve dat het groter is?
4: Het is natuurlijk dubbel zo groot. Je hebt meer overzichtelijk. Alles hangt. Het lijkt me een showroom als je binnenkomt. Zo mooi is het, weet je wel. Ja, niet normaal. Het is echt. Mijn team heeft echt hun best gedaan om dit voor elkaar te krijgen. We zijn blij dat met de gemeente horen dat inderdaad dit pand is toegewezen. Want anders zou het moeten gaan sluiten. Zou natuurlijk best wel jammer zijn.
0: Ja, zeker.
4: Maar gelukkig de gemeente horen. Heel dankbaar dat ze toch ons en andere stichting in het gebouw dit pand hebben mogen schenken. Moeten wel een kleine huur betalen, maar dat kunnen we wel regelen. Ja. Dat is geen probleem.
0: Ja.
4: En het is, we hadden binnen 3 weken hadden we al 80 aanmeldingen, Bert. 80 aanmeldingen.
0: Van mensen die een fiets willen krijgen of van mensen die zeggen we komen jullie helpen?
4: Nee, mensen die een fiets willen hebben. We hebben wel gelukkig wat vrijwilligers erbij gekregen. Gelukkig heel dankbaar.
0: Ja.
4: En ze moeten niks, ze mogen alles. Want ik ben er ook niet elke dag.
0: Nee.
4: Ik zeg maar zo van, ik ga ze niks toe doen. Ze mogen gewoon komen.
0: Ja.
4: Toch? En ja, het is mooi. En als je dan al die mensen ziet en die een fiets komen halen en die lach op hun gezicht. Ja. Dan weet je al genoeg, hè?
0: Ja. En krijgen jullie voldoende tweedehands fietsen aangeleverd die jullie kunnen opknappen voor mensen die een fiets nodig hebben?
4: Nou, ik word constant gebeld, Bert. We krijgen zoveel binnen en we kunnen daar nog wat halen. We hebben zoveel aanvoer en het gaat gewoon schitterend. Mensen weten je te vinden ondertussen tijd. Ook door jullie hulp, maar ook door de krant, weet je wel, staan we ook heel vaak in met ons goede dingetjes. En het is gewoon bijzonder. Dit is gewoon... Ja, uniek.
0: Ja, ja.
4: Mooi.
0: Je werd ook een beetje slachtoffer van je eigen succes. Want ik herinner me dat je na een tijdje ons een bericht stuurde. Wil je alsjeblieft zeggen dat we niet heel Nederland kunnen helpen?
4: Ja, er komen nog inderdaad mensen uit andere provincies ook vragen nog. Hè? Zuid-Holland, Brabant, Friesland, Groningen. Ja, het is niet anders. En ik heb gelukkig, we zijn een paar... vorig jaar hebben we iemand op weg geholpen. Die woonde in... geloof in Brabant, even denken hoor. Die wou ook het idee op zich voortbrengen. En dat ging gewoon goed. Ja. Ik belde op van het is gelukt en dit en dat. Zo blij en met onze inbreng. En hopen we gewoon dat meer door te geven aan andere mensen die het ook kunnen doen.
0: Ja, ja. Kun je één mooi voorbeeld geven van iemand waarvan je zegt, nou die hebben we dus een fiets kunnen geven. En dat had niet gekund als we er niet geweest waren.
4: Ja, ik heb natuurlijk meer voorbeelden. Ik noem er even twee die toch wel een beetje emotioneel van wordt. Een meisje in Limburg bij de watersnoodramp. En dat is natuurlijk, en die hebben, we hebben 80 fietsen daar gebracht. Het meisje was jarig. En alles was weg van hun huis. Ja. En die hebben dus aan haar gebracht. En ze zei, ja, gewoon een mooi schitterend meisje. Was, ik denk, een jaar of 4, 5.
0: Ja.
4: En pas geleden, vorig jaar, een jonge man uit Leiden. Die man die had PTSS. En die man die kwam huilend aan. En ja, dat deed me toch heel veel pijn hoor, om dat mee te maken.
0: Ja.
4: En het mannetje, later kreeg ik een berichtje. Kijk Jan, ik rij weer in Leiden op mijn fiets. Hoe mooi is dit?
0: Ja. Fantastisch, ja. Jan, de jury heeft het goed beslist toen. En als ik vandaag in de jury zat, zou ik het opnieuw beslissen. Dat jullie een fantastische actie hebben en dat jullie alle steun verdienen. Heel veel succes voor de komende periode. En doe de hartelijke groeten ook aan jouw vrouw Lida en de rest van het team, die allemaal druk bezig zijn met het opknappen van fietsjes voor Minima. Zo heet jullie
4: actie.
0: En nog
4: dank Bert. En jouw fiets die hangt bij ons in de showroom. Bovenaan, die doen we niet weg. Die houden we als sprongstuk.
0: Ja, die heb je meegekregen, hè? Dat was een kinderfiets.
4: Meegekregen, een kinderfietsje. Daar hebben we niets aan gedaan. Laten we gewoon zo in die stand hangen. Boven ons ding. Schitterend. Ook gewoon als een soort van symbool.
0: Dus
4: van jou nog.
0: Dus die handtekening die ik toen op je buis gezet heb, staat er nog steeds op?
4: Nog steeds staat die erop. Met die kaartje en met het dingetje erbij. Alles erop en eraan. Ja,
0: Jan, ik voel me vereerd. Heel veel succes en dankjewel.
1: Maak een lief gebaar. Ga naar karo-ncrv.nl.

0: Arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Zei je nou?
1: Loopt hier iemand lachend weg? Is maar goed ook. Underneath the blanket, go. Anders gaat hij onder het deken en komt hij er nooit meer onder vandaan. The Gilbert and Sullivan. Dag, Henk Jaap van de muziek. En daarvoor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En deze is magistraal, zou ik willen zeggen. Uit 1987. La Bichifre. Die prachtige, indringende stem. By Something Inside So Strong.

0: is Renate met het NOS Journaal.
1: Het dodental na de overstromingen in Istanbul is opgelopen naar 3. 4 mensen worden ook nog altijd vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen na het noodweer. Komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Inwoners worden daarom opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. De politie in Groningen onderzoekt meldingen van drones boven de Eemshaven. Groningen Seaports kreeg zaterdag, zondag en ook dinsdag nog berichten dat er onbekende drones overvlogen. Uit veiligheidsoverwegingen is dat verboden. Op alle treinstations in Duitsland geldt vanaf vandaag een alcoholverbod. Spoorbedrijf Deutsche Bahn zegt dat er bij veel geweldsincidenten op stations drank in het spel is. In treinen van Deutsche Bahn wordt nog wel alcohol verkocht. En het is vandaag de dag van de witte stok, waarbij aandacht wordt gevraagd voor blinden en slechtzienden. In Den Helder liepen mensen met en zonder visuele beperking een route met zo'n witte stok en een geblindeerde bril. En ook deze wethouder deed mee.
2: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik vond het doodeng. Ik had absoluut geen idee waar ik liep. Überhaupt of ik op een trottoir liep, of op een zebrapad, of op een fietspad. Ik kon alleen maar voelen dat het hobbelig was. Echt, ik vond het heel eng.
1: Het weer, het blijft overal droog vannacht. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen eerst zon en een graad of 18. Later regen en dan wordt het al koeler.
0: Dankjewel.

0: Jim Peet in 1964 in Bert op 5 op donderdagmiddag.
1: Iedere donderdagmiddag in Bert op 5.
2: Land en Rijksgenoten.
1: Een onvergetelijk luistermoment. Wat wil jij graag nog eens horen uit de lange geschiedenis van de radio? Een onvergetelijk luistermoment.
3: Hier Radio Nederland, Wereldomroep
4: in Hilversum. In Bert op 5.
0: Ik ben super allergisch voor stof, maar toch vind ik het heerlijk om je archieven in te gaan op zoek naar die luistermomenten. En zeker als iemand me vraagt van, zal dit eigenlijk nog bestaan? Denk je dat je dat kan vinden? Nou, daag mij maar uit. Wat wil je nog wel eens horen? Uit welk radioprogramma of welke stem van de radio kort of langer geleden? Legendarische momenten heel graag op donderdagmiddag in Bert op 5. Ik ga met veel plezier voor je op zoek in het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Iedereen kan tegenwoordig in de schatkamer natuurlijk, maar wij hebben gelukkig ook nog de sleutel van de deur die daarachter zit, waardoor je nog dieper kan doordringen in dat archief. En de vrienden van Stichting Jingleweb achter de hand, dus vinden doen we het bijna altijd. Bert@radio5.nl voor jouw verzoek. Kijk eerst even op onze website, bert5.nl, wat er allemaal al voorbij gekomen is sinds 2019. Ja, we doen het al 7 jaar, die fragmenten. Dus er is al best heel veel voorbij gekomen. Maar nog niet wat Sjaak van Loo uit Kruiningen me vroeg. Die mailde me: beste Bert, ik zoek al jaren naar de tune van Metro's Midnight Music. Een jazzprogramma van Michiel de Ruiter, jaren 70. De tune is van Rob Pronk en werd uitgevoerd door het Metropoolorkest onder leiding van Dolf van der Linden. Met vriendelijke groeten IM en dan tussen haakjes Sjaak van Loo, dus ik denk dat ik Sjaak mag zeggen, dat heb ik me aangehouden. En die titel van dat programma kan ik me nog wel herinneren. En zeker de naam van die presentator, Michiel de Ruiter. Ja, legendarische naam natuurlijk. Heeft volgens mij nog veel meer gedaan dan alleen maar met dat radioprogramma bezig te zijn geweest. Eeuwen geleden ook al. Jazzhistoricus was hij, presentator. En werkte ook samen met de legendarische Piet Velleman, die we ook al eens hebben laten horen als onvergetelijk luistermoment. Michiel de Ruiter overleed in 1994. En tussen 1971 en 1978 maakte hij inderdaad het nachtprogramma Metro's Midnight Music. Dat was een programma met jazzmuziek, gespeeld door het Metropoolorkest. En het begon met de tune die ik inderdaad kan laten horen.

0: feitelijk luistermoment.
1: Ja, lekker, hè? Dat was radio in de jaren 70. Het was net na middernacht, dus je had ook de tijd om zo'n tune gewoon rustig te laten spelen door zo'n heel orkest. En op kleine momentjes af en toe iets te zeggen. En ik dacht, als het orkest er toch is, kunnen ze vast nog wel iets doen samen met Treintje Oosterhuis in Bert op 5.

0: Metro Broadcast met het Treintje Oosterhuizen naar Burt Bacharach programma. Ik was bij het concert dat ze toen gaf. Ik weet nog goed, was in Utrecht, in Beatrix Theater. Ze begon heel plechtig op dat podium. Een prachtig, het hele orkest erachter in spelen en zingen. Naaldhakken aan, dus Treintje heel voorzichtig. Ook lopend over dat podium. Op een gegeven moment, tegen het eind van het concert, gooit ze die naaldhakken uit en zegt ze, kijk, dit zingt veel lekkerder. En toen begon het toch te swingen, dat hele programma. Heerlijk om mee te maken. Mag ik ook voor jou het archief in?
1: Van welk programma, van welke presentator wil jij nog wel eens een stukje horen? Ga naar bertel5.nl en duik in het archief. Mis je nog een fragment? Mail dan bert@radio5.nl. Een onvergetelijk luistermoment.

0: Lekker een medley van twee liedjes. Daddy Cool, The Girl Can't Help It van de Darts. Die we ook kennen van Come Back. Niet zingen. My Love.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, de kantoortuin was het juiste antwoord op de entreevraag bij De Slimste Mens. En toen deed ik de vrij kansloze oproep. Wil iemand mij laten weten dat hij heel fijn gewerkt heeft in een kantoortuin? Is niet gelukt. Wim Polder zegt wel dat het verschrikkelijk is, zo'n kantoortuin. Je weet nooit wie er naast je zit. Je wordt nooit persoonlijk met iemand. En ook Vincent sloeg daarop aan. Die zegt, nou, ik was altijd erg blij met mijn Discman. En later mijn MP3-speler met noise cancelling koptelefoon tijdens het werken bij klanten in een kantoortuin. Fijn muziek of radio luisteren tijdens het werken zonder last te hebben van anderen.
2: De laatste ronde.
0: Ook bespraken wij het BUM Fonds. Dat is opgericht. Waar startkapitaal ingezet wordt door Hans BUM en zijn vrouw Leni. Hebben ze vandaag bekendgemaakt, dat fonds. En Valentijn reageert erop. Die zegt, wist je dat mijn vader verrast is 2 jaar geleden in de NPO Radio 2 uitzending van de KWF Collecte Week. Die mocht toen schaken tegen Hans BUM. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat afgelopen is.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Oh ja, en ik had ook nog dat bijzondere bericht over die hoornraaf in Artis. Even op terugkomen.

Dat is die zuidelijke hoornraaf in Artis die een snavelprothese had gekregen. Een dubbele snavelprothese zelfs. Gemaakt door een 3D-printer. Dat is een wereldprimeur. Luister even, zo klinkt een hoornraaf. Ja, ja, als hij gezond is. Maar deze vogel had dus zijn boven- en ondersnavel gebroken bij het pikken naar voedsel in de bodem. Twee stompen was alles wat er over was. Nu is hij weer voorzien van een prachtige snavel van zo'n 20 centimeter lengte, zoals het hoort. En alles werkt ook echt weer, want na twee dagen pikte hij met zijn spiksplinternieuwe snavel een muis van de grond. En de dagen daarna ging hij zijn

0: als hij gezond is. Maar deze vogel had dus zijn boven- en ondersnavel gebroken bij het pikken naar voedsel in de bodem. Twee stompen was alles wat er over was. Nu is hij weer voorzien van een prachtige snavel van zo'n 20 centimeter lengte, zoals het hoort. En alles werkt ook echt weer, want na twee dagen pikte hij met zijn spiksplinternieuwe snavel een muis van de grond en de dagen daarna ging hij zijn verenkleed poetsen. Nou is ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dus de vraag is, kan hij dat geluid van die hoornraaf... waar was hij? De hoornraaf, zo klonk hij dus. Ja, een gezonde hoornraaf. Even luisteren, want de artsen hebben ook laten horen hoe die klinkt na de operatie.
1: Roepie, roepie.
2: De laatste ronde.
3: De laatste ronde. Bertel 5.

0: Lijkt me heerlijk lopen. Walk in the Sunshine van Katrina and the Waves. Beter dan op rijden. Aan het eind van Bert op 5 van deze week. Programma gemaakt door Maud van de redactie. Marije van de redactie. Sjoerd van de redactie. Lennart van de redactie. Aram van de redactie. En Bert van de redactie. En wij deden dat met veel plezier. En maandag maken we een nieuwe uitzending.
1: Fijn weekend alvast.
0: Blijf lekker luisteren. Simone komt eraan met de avondstart. En ook morgen, overmorgen en zondag prachtige programma's hier op NPO Radio 5. Heel graag tot maandagmiddag.
2: Maak ook een lief gebaar. Zo voor elkaar. KRO NCRV.
3: Met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.

0: NPO Luisterapp. Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
5: Gaat digitalisering de zorg redden?
4: En wie draagt de zwaarste lasten?
5: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
6: Samen slimmer zorgen.
5: Verbego Zorgservice.
7: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
8: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes? Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
9: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
1: 6 uur, welkom Renate, het NOS Nieuws. Goedenavond.
2: Goedenavond. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels 1/3 van de wachtlijst voor stroomaansluitingen beslaan. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Het komt neer op 15 gigawatt en dat is gelijk aan het totale aansluitvermogen van ongeveer alle Nederlandse huishoudens nu. Op dit moment is er geen landelijk vestigingsbeleid voor die datacenters en er komen er waarschijnlijk nog 200 bij. De netbeheerders willen daarom dat het kabinet snel met regels komt. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie die drones zijn. In het gebied is onder meer een industriehaven en ook kritieke infrastructuur. De eerste drones werden afgelopen weekend gesignaleerd, zegt het havenbedrijf.
3: De afgelopen weekend kregen wij inderdaad de melding van de beveiliging van een van de bedrijven in de Eemshaven dat de drones zijn gesignaleerd. En die hebben aan ons de vraag gesteld: hebben jullie droneactiviteiten gepland in de Eemshaven dit weekend? Daarop was het antwoord nee. Dus hebben wij teruggegeven om daar melding van te maken bij de bevoegde instanties.
2: Nou, politie onderzoekt de zaak nu. Nederland en Frankrijk zijn in gesprek over kernwapens. Het gaat over samenwerking, bevestigt Defensie. President Macron zei eerder dat Europese NAVO-landen voor nucleaire afschrikking meer naar elkaar moeten kijken. En minister Berendsen vindt Amerikaanse kernwapens het belangrijkst, maar zegt wel dat Europa ook meer aan de eigen verdediging moet werken. Het is vandaag rustig gebleven in Split. Fans van Ajax hebben het advies gekregen om in hun hotelkamer te blijven. Het was de afgelopen dagen onrustig in de Kroatische stad in aanloop naar de Conference League wedstrijd tussen Ajax en Hajduk Split vanavond. Supportersclub van Ajax noemt het bizar wat de fans daar is overkomen.
4: Goedwillende supporters die vanuit Amsterdam naar Split zijn gereisd met het vliegtuig, vervolgens een Uber instappen, uitstappen bij hun accommodatie en daar uit het niets aangevallen worden. Ja, dat geeft geen gastvrije toegang tot zo'n stadion en tot zo'n stad.
2: Ja, in totaal zijn er afgelopen 2 nachten ruim 150 voetbalfans aangehouden. Het weer dan. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Temperatuur gaat dalen naar zo'n 13 graden. Morgen begint zonnig. Later volgt er van west naar oost regen. En dan is het met 14 graden ook meteen een stuk frisser.
0: De avondstart. Simone Walraven.

0: En straks komt er nog meer muziek langs van zijn hand. Van harte welkom, dit is je daverende donderdagavondstart. Fijn dat je erbij bent. Het is een ratatouille van de beste evergreens ooit gemaakt tot 8 uur. We gaan kennis maken met de kinderen van Carly Simon en James Taylor. En we gaan een zalige muzikale drieling eens mede samen. Maar eerst over tot de filosofische orde van de avond.
1: Avondspreuk.
0: Rapper en acteur Tupac Shakur heeft ooit gezegd: "Even the genius asks questions." Zelfs het genie stelt vragen. Wat zal ik daar nou eens bij draaien straks? Je inspiratie kan je kwijt in de NPO Luisterapp. Gaan we intussen door met Curtis Mayfield. En als hij nog zou leven,

0: where the streets have no name.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Het jaar is 1969. De plek is Chicago. Zes heren zijn daar ten einde raad. Want hun band de Steelers breekt maar niet door. En ze krijgen van de platenmaatschappij nog één kans om zichzelf te bewijzen met een nieuwe single. Nou, ze krijgen daarbij de hulp van een producer met een behoorlijke cv. Hij had al gewerkt met bluesmannen als Jimmy Reed en John Lee Hooker. En...

Carly Simon, bijgestaan door Mick Jagger op You're So Vain. En Carly die heeft samen met James Taylor naast liedjes ook twee kinderen gemaakt. Ben en Sally. Die zijn ook de muziek gegaan, hebben samen opgetreden. En zo klonken ze samen in een cafeetje in Boston.

mooi. Er wordt ontzettend vlijtig meegedacht over een passend plaatje bij de avondbreuk van Tupac Shakur. Zelfs het genie stelt vragen. Blijf je ideeën sturen via de NPO Luisterapp. Gaan we intussen door met onze avondster van volgende week, JJ Cale. Hij wordt hierbij gestaan door Eric Clapton. Dit is een heruitgave van een liedje. En Eric heeft een gloednieuwe solo ingespeeld voor de gelegenheid. Hier zijn ze met Roll On.

0: the song Human League. Don't you want me?
1: De muzikale drieling.
0: Het is onze excuus om iedere avond weer grenzeloos te grasduinen in de muziek. Je komt namelijk van alles tegen wanneer je zoekt naar drie platen met één overeenkomst. Ik heb er twee voor je klaargezet en aan jou de keuze voor de derde. Je suggesties zijn welkom via de NPO Luister-app. We beginnen met het Dave Brubeck Quartet.

0: Boogie Quartet met Down South, part 1. Daarvoor Deep River Quartet. Swing is the thing. En als eerste Dave Brubeck Quartet en Take 5. Dit muziekje is van Peter Schilperoort en his kwartet. Petite Fleur heet het. Uit 59. Nou, thema is duidelijk, hè? Kwartet. Wij hebben iets gevonden. Dat is een jam sessie in Memphis in 1959 met Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins en Johnny Cash. En zij noemden zich het Million Dollar Quartet. Er is een heel album van uitgebracht met meer dan 40 liedjes. Even luisteren, hoor.
1: Gloria, I shall not be moved. Just like a tree, just like a tree growing in the meadow.
2: Down by the water.
1: I shall not be moved.
0: Wat heerlijk. I shall not be moved heet dit nummer. Het Anita Kerr Quartet.

0: En wat komt er nog meer binnen in de app? Dr. Anders P, het kwartet, Holland Kwartet, de Hippie Hippie Shake, Jethro Tull en kwartet en dan het Van Wood Kwartet, Mia Cara Carolina.
1: Yo sogno sempre te, mia cara Carolina, sempre te, solo a te, t'ho detto già perché.
0: Ook Neil Young heeft een liedje String Quartet from Whiskey Boot Hill, zie ik. En Babyface van Ouellette Quartet. En dan Herman Lippinkhoff en zijn Bel Canto Quartet met

Zoe Levi en Snelle Ik Zing brengt ons bij de avondspreuk van rapper en acteur Tupac Shakur. Hij heeft ooit gezegd: zelfs het genie stelt vragen. Ja. Heel erg veel dank voor alle creatieve gedachtenspinsels. De Moody Blues worden heel veel genoemd met het nummer Question. Mr. Know-it-all van Teddy Swims komt binnen. Mr. Know-it-all van Stevie Wonder. Maar Ronald van Gijssel uit België schrijft: een van de vier genieën, in dit geval George Harrison van de Fab Four, vraagt zichzelf af: what is life?

0: zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Een lief gebaar. Marlijn heeft een gevoelige brief voor de jonge dochters van Anneke Swarts, die in de jaren 70 is verongelukt. Anneke was maatschappelijk werker in Dordrecht. Ze schreef 5 kantjes om Marlijn op weg te helpen. En zij wachtte op Annekes dochter.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot zondag.

0: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
1: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
0: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: NPO Luisterapp.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Karo NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op karoncrv.nl en maak morgen mee.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
6: Hoi, Carrie ten Apel hier. Morgen is het vrijdag. Tijd dus voor Carrie op vrijdag. Geniet van de verhalen en mensen in mijn clubhuis. De plek waar de liefde voor muziek, sport en het leven samenkomen. We sluiten samen de week af en vieren het weekend. Carrie op vrijdag, morgen om 7 uur bij Max op NPO 1.
7: Klinkt lekker hè, als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsenmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
10: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
9: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solo-carrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avondstart. Simone Walraven.

onverwachte hoek. En Steve Miller die had de muziek voor Abracadabra al klaar liggen. Maar over de tekst was hij nog ontzettend aan het tobben. En toen ging hij op een dag skiën ergens in Californië. En daar liep hij Diana Ross tegen het lijf. Ja, gekleed in van die hele van die skikleding als het Michelin mannetje. Zag ze eruit. En Diana en Steve die hadden in de jaren 60 nog samen opgetreden. Dus die herinneringen die kwamen allemaal bij ze terug op dat moment. Steve zette toen meteen de lange latten aan de kant. En abracadabra, binnen een kwartier was de tekst af. Onze huisband tovert straks ook weer een nieuwe uitdaging voor je tevoorschijn bij de Notenkraker. En ik heb een heerlijke bluegrass voor je zometeen uit de vergetelheid. Maar nu zoeven we door naar Houston met Archie Bell en the Drell.

Lion Eyes van Eagles. Het Appalachengebergte in Noord-Amerika is ongeveer 480 miljoen jaar oud. Dat is oud. Dat maakt ons allemaal tot permanente lentekuikens. Ja. Anyway, er is ontzettend veel muziek voortgekomen uit dat gebied. Er is zelfs een heel genre volksmuziek naar vernoemd. En de mensen die die muziek maakten, die werden heel lang door het stadse volk denigrerend hillbillies genoemd. En er was één artiest die dat actief tegenging door zich stevast te kleden in gestevende witte overhemden en een zwarte vlinderdas. Zijn naam was Bascom Lamar Lunsford. En ik heb hier een liedje van hem dat hij begin vorige eeuw opnam op een wascilinder.

0: And again all the facts to review.
1: Oh, het is toch zo bijzonder dat wij dat nog kunnen horen anno 2026. In de jaren 60 kreeg dat liedje een wederopleving in de versie van Edith Roberts en de Maggie Valley Country Singers uit North Carolina. Die versie hoor je nu van Old Man.

0: Sisters van Madness.
1: De Avondster.
0: Marvin Gaye maakte eind jaren 70 een album dat commercieel gezien is geflopt, maar door veel mensen wordt het toch gezien als een van zijn beste albums. Here, My Dear, heet het. Hij maakte het louter en alleen omdat hij in een vechtscheiding zat met zijn ex-vrouw Anna Gordy, de zus van de grote Motown-baas Berry Gordy. En Marvin was 24 toen ze trouwden, zij was 41 en hun relatie was van het begin af aan al stormachtig. Nou, de hele scheidingsprocedure was uitermate pijnlijk. En om de alimentatie te kunnen betalen moest Marvin dus met een nieuw album komen. In eerste instantie wilde hij daar niet zoveel moeite voor doen en er gewoon wat losliggende liedjes op knallen. Maar uiteindelijk is het een heel verwerkingsproces voor hem geworden en het mondde zelfs uit in een dubbelalbum. En je voelt, het verdriet komt uit zijn tenen. Hier is When Did You Stop Loving Me? When Did I Stop Loving You?

en de Lovers. Weet je wie de basgitaar speelt op dat liedje? James DeWar. Die is later nog een glansrijke carrière tegemoet gegaan als Blue Eyed Soul zanger, onder andere bij Stone the Crows. The touch of your love. Die gaat in het mandje voor de toekomst. Dit heet The Touch of Your Loving Hand. Een heel ander karakter. Dat is de opgave van de huisband, moet je horen. The muezzin was a standing on the radiator grill. Ow! Oh, oké, goed. Dat gaan we zo meteen horen. Maar eerst nog eventjes Tangerine samen.

onze huisband bestaat vanavond alleen maar uit high-steppin' hip-dressin' fellas. Ze hebben de hele dag gewerkt aan een notenkraker-uitdaging voor je. Een evergreen omgetoverd naar een ander genre. Aan jou om te raden wat de titel is van dit nummer. Luister even goed naar de tekst, dan komt alles goed. Zodra je het weet, pak de telefoon en bel even 0800 3000 555. Succes!

0: Ik ben benieuwd. Goedenavond. Met de
1: Goedenavond. Simone, je spreekt met Dick Bruin.
0: Dag,
1: moet ik de radio even uitzetten?
0: Ja, dat zou fijn zijn. Ja, anders
1: gaat het uit, hoor.
0: Ja, dankjewel.
1: Daar ben ik. Ja, ik spreek met Simone.
0: Ja, je spreekt met Simone. Zeg het maar, Dick.
1: Simone, jij bent de beste DJ van heel Nederland.
0: Dank je. Ik ga meteen zweven. Zeg, heb je enig idee, Dick, welk liedje dat is?
1: Ja, Rock de Kistbak.
0: Ja! Hartstikke goed, man. Gefeliciteerd. Rock de Kistbak van de Clash.
1: De Clash.
0: Ja, de Clash.
1: Oh, nee. De Clash is een andere uitvoering. Ik denk dat je een vergissing maakt. Ken je de Clash? Ik ben fan van de Clash. Ik heb er nog een CD en een LP van. En ik ga door dat gaatje.
0: Maar wat denk jij dan dat de band is?
1: Nou, Rock de Kistbak, dat is het bekendste nummer van Rock de Kistbak.
0: Oh, Rock de
1: Kistbak. Dit is een andere uitvoering.
0: We gaan het nu even meteen googlen. Dick, dankjewel. Ja. Blijf even aan de lijn.
1: Je moet niet op eigen kijken.

Strange Effect, geschreven door Ray Davies van de Kinks. En Ray had bij het schrijven al die kenmerkende zangstijl van Dave Barry in gedachten. Die eerlijk gezegd ook wel een beetje lijkt op zijn eigen manier van zingen, vond hij zelf. Check.

ze hebben dus toch wel effect gehad op elkaar, die twee. Maar wie precies op wie en waar en hoe en wanneer? Nou ja, laat maar. We gaan door met Looking Glass.

bergeloze, obscure soulmuziek van Artie Christopher. Uit 1968 komt het. Daarvoor Klein Orkest, Laat mij maar alleen. Dat brengt ons aan het einde van deze avondstart. Fijn dat je erbij was. Dank voor alle gezelligheid in de app. Morgen zijn we er weer en voor nu veel plezier met Gerry aan de avond van 5. We gaan eruit met America, Ventura Highway. Mooie avond.

0: Samen Max.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Zin in een dagje Harderwijk? Bezoek Stadsmuseum Harderwijk en ontdek het kleurrijke werk van Onno Boerwinkel. De pastellist van Nederland. Meer informatie vind je op de website van Stadsmuseum Harderwijk.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7, een dag nadat het verbod was ingegaan.
13: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen. En
14: even een tweetje afwijden.
13: Ja, nee, gewoon een statement maken.
12: Het OM bestudeert de aangifte tegen de SGP'er. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avond van 5. Gerja Wolf.

Bij de Beatles konden zelfs de kleinste meningsverschillen leiden tot grote muziek. En We Can Work It Out. Over een relatie waarin twee mensen proberen elkaar te begrijpen. Oh, en McCartney klinkt heel hoopvol, terwijl John Lennon in het middenstuk een beetje somberder wordt. En juist dat contrast maakt het nummer zo lekker.

0: Het is donderdagavond, 8:10. En ik zit hier gezellig samen met jou, Rob. Fijn dat je er weer bent.
1: Ja, insgelijks.
0: Ja, Anneke, die wist het nog van maandag.
1: Ja,
0: zeiden we.
1: Ja, ongelooflijk. Jouw schema is bij je.
0: Ja, heel knap hoor. Normaal zit Tijn hier op donderdag. Maar jij vervangt hem vanavond gezellig.
1: Ja.
0: Tot de 11:00, dan houden we jou, de luisteraar, gezelschap. Ja, en ik zag je net onder die tafel. Je bent lekker in Limburg geweest de afgelopen dagen, hè?
1: Ja, klopt. Ik was afgelopen dagen in Hilversum.
0: Net even
1: in
0: terug.
1: Limburg, en het was ontzettend lekker weer.
0: Ja. Beetje vakantie, of niet?
1: Ja.
0: Heuvelachtig. Absoluut.
1: Heuvelachtig.
0: Fijn gezelschap, fijne familie. Lekker eten.
1: Ja, ik dommelde echt een beetje weg in die zon daar.
0: Ik zie je. Ja, ik zie het helemaal gebeuren. Het was daar denk ik net iets warmer dan hier nog.
1: Ja, rond de 20 denk ik.
0: Ja, heerlijk. Ja. Oh, lekker. Nou, fijn. Dus je bent er helemaal klaar voor vanavond?
1: Ja.
0: Nou, fijn. Goed, we maken er een mooie 3 uur van. Zometeen natuurlijk Bob. Hij is ook voor ons op pad. Net als Rob is ook Bob op pad geweest. En aan jou om te raden waar die vanavond staat. En de eerste van de 3 hints die staat al voor je klaar. En verder hartstikke veel fijne muziek. Bijvoorbeeld deze van de broers Tavares. Ja, voor hun was muziek veel meer dan alleen maar entertainment. Het was een manier om mensen bij elkaar te brengen. En om emoties over te brengen. En dat kun je goed horen in dit nummer. Don't take away the music. Lekkere platen uit de hoogtijdagen van de soul en de disco. Hier zijn ze. Ja, misschien kun je even mee dansen. Wijde broekspijpen, hoge hakken.
1: Ik begin al.
0: Oké, daar gaan we.

0: Aznavour. Hij scoorde er in 1974 al een hit mee bij een groot publiek. Ja, en toen leerden wij het kennen dankzij de film Notting Hill uit 1999... met Hugh Grant en Julia Roberts, weet je nog? En die versie van Elvis Costello, ja, ik vind hem ook prachtig, hoor. Ja, nee, eerlijk zeggen, ik vind hem ook prachtig. Ja, net zo mooi als die van Aznavour. Ja, vanaf komende zaterdag dan is het EO-programma Meer dan Verwacht terug met een nieuw seizoen. En net als het vorig seizoen volgen we weer gezinnen met een drieling. En ook Cora en Floris zijn terug, samen met hun zoontjes Kees, Teus en Sal. En de jongens die worden steeds ondernemender, maar er zijn ook grote zorgen als Kees ernstig ziek wordt. En hoe gaat het nu met het gezin? Nou, dat ga ik vragen aan moeder Cora. Goedenavond, Cora.
1: Goedenavond.
0: Hoi. Zeg, vertel eens, hoe gaat het met de jongens?
1: Ja, ontzettend goed.
0: Want hoe oud zijn ze nu, even voor alle duidelijkheid?
1: Twee.
0: 2 jaar, oké. Okay. Ja. Voor iedereen die het misschien niet helemaal volgt. 2 jaar, is het de Terrible Two of valt dat nog mee?
1: Wij vinden het meevallen.
0: Ja, oh, wat goed. Ja, maar vertel eens, hoe ziet een gewone dag bij jullie thuis eruit? Je wordt wakker, hoe laat worden jullie 's ochtends wakker?
1: Meestal wel rond 5:30, 6:00. Uur. Dan begint de chaos eigenlijk wel gelijk. Maar wij gaan ons pas zorgen maken als het rustig is bij ons in huis. Dus dat opzicht is het heel gezellig.
0: Ja. En dan staan jullie allebei tegelijk op, Floris en jij? Of mag de ene soms ook even wat blijven liggen nog?
1: Meestal mag ik even blijven liggen.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat heerlijk. Want jij moet er dan misschien 's nachts weer uit, of niet?
1: Precies, dat is de deal.
0: Nou, mooi verdeeld. Hey, en we hebben jullie natuurlijk al eerder kunnen volgen, hè, in Meer dan Verwacht. Wat is het meest veranderd nu Kees, Teus en Sal toch weer iets groter en ondernemender zijn geworden?
1: Nou, je komt elke keer in een nieuwe fase. Dus er zijn elke keer nieuwe uitdagingen. Mm-hmm. Nu zijn ze bijvoorbeeld gaan alle kanten op. Ze kunnen natuurlijk echt wel rennen inmiddels. Ja. Dus dat is soms een uitdaging. Maar ook met slapen. Ze klimmen zelf in bed uit. Dus het is soms nog een uur lang gezellig in de slaapkamer. Ja. Dus dat zijn weer nieuwe hoofdstukken.
0: Ja. Gaat de een dan ook sneller dan de ander in ontwikkeling met lopen en rennen en dat soort dingen?
1: Ja, we hebben wel Kees meestal net even een paar dagen eerder. Maar ze zitten altijd heel dicht bij elkaar.
0: Ja. En de Kees is degene die echt ziek is geweest ook van het RS-virus. Hè? Dat ze kregen het alle drie, maar hij belandde in het ziekenhuis. Vertel.
1: Ja, klopt. Hij is ontzettend ziek geweest, ja.
0: Ja, en hoe is dat voor jullie geweest als ouders?
1: Ja, het is natuurlijk echt heel naar om je kind zo ziek te zien. En ook in het ziekenhuis te zien liggen. Maar goed, ze waren alle drie dus best wel ziek. Dus je zou jezelf het liefst in drieën willen opsplitsen. Maar dat gaat niet. Dus dat was een pittige tijd.
0: Ja, en heb je dan een beetje een vangnet van mensen om je heen waar je hulp van krijgt?
1: Ja, zeker. We hebben een heel goed vangnet. Ja.
0: Oké. Okay. En dit seizoen, we gaan jullie natuurlijk weer volgen en beter leren kennen. Wat vind je nou fijn dat ik als kijker meeneem als dit seizoen ook weer klaar is? Wat wil je ons het liefst bijbrengen?
1: Het blijft toch zo dat als mensen ons zien, dat ze heel vaak zeggen, oh, wat knap en sterkte. En dat is misschien ook wel zo, het is best pittig. Maar ik hoop vooral mee te geven dat het ook echt enorm genieten is en heel bijzonder. Wij genieten er in ieder geval heel erg van.
0: Ja.
1: En we vinden het ook heel erg leuk en mooi om de band tussen onze zonen te zien.
0: Ja.
1: Dus dat hoop ik wel mee te geven, ja.
0: Dus de reactie die jullie van anderen krijgen is vaak eentje van, tjonge, nou, sterkte ermee.
1: Ja, dat hoor je toch nog steeds heel veel. Ja. Ja.
0: Dat is wel jammer, want het is inderdaad een enorme rijkdom, 3 kinderen.
1: Ja, vinden wij wel.
0: Ja. Ja. Hey, en hoe was het om samen op vakantie te gaan naar Ibiza?
1: Ja, we hadden de verwachtingen al bijgesteld. Maar toen ik thuis kwam en zei net weer thuis, zei ik tegen mijn man, nou, ik zou echt een vakantie kunnen gebruiken.
0: Ja.
1: Het is wel intens. Ja.
0: Ja, want je kunt natuurlijk geen moment meer alleen laten. Wat je zei, ze gaan alle kanten op met z'n drieën.
1: Ja.
0: Steken ze elkaar ook aan dan, zeg maar?
1: Doen ze ook. Ja, dus als de een denkt, ook ga de andere kant op, dan denkt de ander, oh, dat is ook een goed idee.
0: Ja.
1: Dus ze steken elkaar zeker aan. Dus het is ook hard werken, maar goed, mm-hmm. Het is ook echt ook geniet hoor.
0: Ja. Hey, en jullie hadden je 9 jaar jubileum, hè? Jij en je man. Hebben jullie dat nog kunnen vieren?
1: Ja, hebben we gedaan.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat fijn. Wat goed.
1: Ja.
0: Ja, want hier, van dit weet je natuurlijk van tevoren ook niet dat dit allemaal zo gaat lopen. En wat voor ouder je dan zal zijn als je een drieling krijgt.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee.
1: Ja.
0: En is het ook een beetje schuren en schaven en gewoon af en toe ook bewust elkaar opzoeken en waarom je ook alweer voor elkaar gekozen hebt ooit?
1: Ja, ik denk inderdaad wel dat geldt eigenlijk voor iedere ouder, maar dat je heel snel in een sleur belandt. Dus het is inderdaad soms wel elkaar op blijven zoeken, maar het vormt ons ook wel enorm als een team. Je wordt bijna gedwongen natuurlijk. Je kan niet anders dan samenwerken. Mm-hmm. Dus het heeft ons ook wel positief onze relatie nog sterker gemaakt.
0: Ja, mooi. Ja. En zijn er ook dingen die je niet meer kan doen, die je nou, misschien toch ook nog wel graag had willen doen. Misschien op gebied van werk of andere gebieden. Maar wat nu echt niet lukt in deze fase van waar de jongens nu zijn.
1: Het eerste wat in me opkomt is uitslapen. Dat is echt mijn grootste hobby, maar dat zit er echt al 2 jaar niet meer in.
0: Nee, en dat duurt het nog wel even.
1: Dat gaat duren. Dus ja. Eigenlijk hele simpele dingen. Maar gewoon echt goed slapen, dat zou ik heel graag weer willen doen. Ja.
0: En werkte je ook voordat de kinderen kwamen?
1: Ja, ik werkte fulltime en nog steeds werk ik 4 dagen. Dus ik werk vrij veel nog, maar dat vind ik echt heel fijn, die afwisseling.
0: Ja. Om dan ook even ander soort gesprekken te kunnen voeren. En
1: ja,
0: niet absoluut. De hele dag tussen de luiers en de kinderhapjes en de tukkies te zitten. Maar gewoon ook even heel iets anders voor jezelf te doen, denk ik, is ook belangrijk, of niet?
1: Zeker, absoluut. Ja, vind ik wel.
0: Ja, mooi. Hebben jullie ook contact met de andere ouders uit de serie?
1: Ja, af en toe wel, via Instagram. Dus het is niet dagelijks, maar we spreken elkaar zeker wel eens.
0: Ja, mooi. En heb je misschien nog een tip voor mensen die... nou, ook om wat voor reden ook een meerling hebben gekregen? 2, 3, 4 misschien wel. Ja. Wat had jij graag geweten voordat je de bevalling had van de jongens?
1: Dat het uiteindelijk... je krijgt ook 3 keer zoveel liefde. Dat is een beetje een cliché misschien, maar het is echt zo. Wij hebben wel vanaf het begin van hulp ingeschakeld. Dat zou ik wel iedereen adviseren om daar goed over na te denken van tevoren. Maar geniet er ook van, want ook dat cliché is echt waar. Het gaat ontzettend snel. Daarom is het ook zo leuk om juist die beelden terug te zien. Want als wij nu weer naar het nieuwe seizoen kijken, dan denk je, oh ja, zo was het toen. Het gaat ontzettend snel.
0: Maar dat hulp inschakelen, dat vind ik wel een hele goeie. En dat kan alles niet iedereen zijn. Hè? Dat kunnen buren zijn, kan familie zijn. Want niet iedereen heeft ouders vlakbij. Maar kijk of je iets van een vangnet om je heen kunt verzamelen.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel Cora voor je gesprek.
1: Ik
0: wens je heel veel geluk en heel veel succes. En een mooie tijd met je gezin. En wil jij ze nu weer volgen, Cora, Floris en de Drieling? Kijk dan ook vanaf aanstaande zaterdag naar het nieuwe seizoen van Meer dan Verwacht. Elke week om 5 over 7, 's avonds bij de EO op NPO 1.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Rover.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
7: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Rosalyn van de band Vitesse. Deze gaat ook nog even op het namenlijstje. Want wie weet voor eind december dat we nog een keer een namenuitzending gaan doen. Ja, en van de band Vitesse, en niet te verwarren met die Arnhemse voetbalclub.
1: Waar is Bob?
0: Of zeg ik nu iets wat ik niet mag zeggen? Jawel, toch? Mag alles zeggen hier. Hou me maar eens tegen. We gaan naar Waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad en naar jou om te raden waar hij vanavond staat. Nou, mijn extra hint is dat het niet in Nederland is. Ook niet in Europa. Ergens op het continent Afrika is die vanavond. Verder moet je het helemaal zelf doen. En dit is de eerste hint.
2: Oh, ik heb er stiekem wel een beetje spijt van dat ik ben gaan lopen. Ja, vooral als je daar verderop telkens die kabelbaan heen en weer ziet gaan. Zo had ik het ook gekund. Maar kop op, Bob. We zijn er bijna. We doen het natuurlijk voor het panorama over stad en zee.
0: Oké, nou, hij is dus blijkbaar op weg omhoog. Had het ook met de kabelbaan kunnen doen, heeft dat niet gedaan. Is gewoon zelf gaan lopen. Maar misschien dat er ergens al iets... Nu daagt het in het oosten, zeggen ze dan, hè?
3: Ja, ja.
0: Misschien dat er ergens al een ideetje opplopt. Is dat zo? Zet hem dan op de app. Pak de NPO Luister-app erbij en app het ons maar. En je hebt tot 10:30 de tijd. Dan trekt Rob een winnaar uit die rode hoge hoed en die gaan we dan bellen. En als je meespeelt, maak je kans op die waterfles van de avond van 5.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...

0: Ja, de Free Electric Band van Albert Hammond. En we krijgen even een leuk appje erover binnen. Stefan Tetelepta die zegt... is Albert soms vernoemd naar het orgel, de Hammond-orgel? Ja. Die vond ik heel leuk. Maar hij vraagt ook, wat is eigenlijk een Free Electric Band? Nou, ik heb even zitten googlen, Rob.
1: Ik heb even zitten kijken. Het liedje gaat in ieder geval over een jongeman die uit een braaf en welgesteld gezin komt. En die, die zijn geplande veilige carrière en toekomst opzij zet. Dus het is gewoon een beetje, hij wil ook iets met muziek gaan doen. En dan op een
0: zeg maar, hij zou eigenlijk bouwkunde studeren in Delft.
1: Ja.
0: En dan besluit hij toch om straatmuzikant te worden in Parijs, zeg maar.
1: En dan bouwt hij een muziekcarrière.
0: Ja, ja, precies. Ja. Oké, dus dat is een Free Electric Band. Dat is zeg maar een term van daarvoor.
1: Ja.
0: Nou, zit jij te luisteren en denk je van... nou, dit is wel een load of rubbish. Wat een onzin is het allemaal. Ik weet het veel beter. Laat het maar weten via de NPO Luister-app. Daar zijn we voor. Vragen die we hebben, mogen andere luisteraars weer beantwoorden. Hoe leuk is dat? Ik neem je even mee naar 1982. ABBA die scoort al jaren de ene hit na de andere hit.
2: For enough long period of time, we had... many enough good recordings out there. Almost 10 years. And every year it was like 2 or 3 songs becoming big hits. It's sort of unavoidable for people to sort of get rid of us.
0: Ja, mensen konden niet om ze heen. Elk jaar had ABBA wel 2 of 3 hits. En toen belde op een dag Tim Rice met een voorstel. Hij zocht songwriters die de muziek wilden maken voor de musical Chess. Iets heel anders dan wat Benny en Björn tot dan toe hadden gedaan.
2: And then Tim Rice came along at exactly at the right time. I said, I have this idea about Chess. And we said, oh, that's boring. Let's do that. We said, we're going to take 2 years off. Then we had the album. And then it took another 2 years before it opened in the West End. And by that time, we felt like, well, now what's the point going back to do what we did before?
0: Ja, Björn en Benny nemen 2 jaar vrij om aan de liedjes voor de musical te schrijven. En daarna nog eens 2 jaar voor het album. En tja, na 4 jaar pauze was het dan nog waard om terug te gaan naar ABBA. Terug te gaan naar wat je daarvoor deed. Dat was de grote vraag. Nou, er lagen nog 2 nummers op de plank toen. Under Attack en The Day Before You Came. En het zou toch jammer zijn als daar niets mee gedaan werd. Maar even over die liedjes van ABBA. Hoe kwamen die eigenlijk tot stand?
2: It's always the same. Sitting down, trying to write something. Björn and I was, we used to sit together. And it's sort of very disciplined. So there's no such thing as, and then I thought of this and that's why. It's just the same method.
0: Het is dus niet een vlaag van nachtelijke inspiratie en een idee wat in één keer komt. Nee, het is gewoon noeste arbeid. Elke dag gingen Björn en Benny achter hun instrument zitten. Op dezelfde tijd, ze gingen gewoon aan het werk, net als jij en ik. En zo kwamen de hits van ABBA tot stand. Nou, The Day Before You Came klinkt als een muzikale afscheidsbrief. Die tekst die beschrijft een doodgewone dag uit het leven van een doodgewone vrouw. Totdat er iemand in haar leven verschijnt. Het nummer kreeg destijds gemengde reacties, maar het is uitgegroeid tot een van ABBA's meest bijzondere en mysterieuze liedjes.
2: What comes out in it is the sadness of the music. It tells you something is going on here and it doesn't go away.
0: Ja, de triestheid van de muziek die gaat een beetje onder je huid zitten. Je voelt dat er iets staat te gebeuren. Nou, dat gebeurde er. ABBA zette definitief een punt achter een geweldige carrière.

Bill Withers en Use Me. Een relatie die misschien niet zo heel erg goed voor hem is, maar hij keert er toch steeds weer naartoe. Hij kan het niet laten. We gaan er zo even uit voor het nieuws van 9 uur. En Anne Murray.

0: ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
3: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB. Normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
7: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
6: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
8: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: De mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
14: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van de Chinees-Nederlandse fabrikant Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkoop. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Be'er Sheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
17: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwden natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
16: In de Conference League verloor Ajax in Kroatië met 2-1 van Hajduk Split. Het duel lag enige tijd stil vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Daar word je toch instant vrolijk van als je dit hoort. Sammy Davis Jr. Hij was echt een alleskunner, die man. Hij zong, hij danste, acteerde en hij maakte deel uit van die beroemde Rat Pack. Samen met onder andere Frank Sinatra en Dean Martin. En met dit nummer scoorde hij in 1972 een grote hit. En dat kwam natuurlijk uit die film Willy Wonka en The Chocolate Factory uit 1971. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. Ik krijg leuke foto's binnen van Marja en Akke uit Harderwijk met een prachtige, goed gevulde boodschappentas. En dan zegt ze, daar ga ik echt de sier wel mee maken in Harderwijk. Nou, mooi om te zien. En het is een leuke boodschappentas. Ik heb er ook al, toen ik ermee in het dorp liep bij mij, zeg maar, ook al opmerkingen over gekregen.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, leuk hè?
1: Wat krijg je dan te horen?
0: Ja, ik ben dus 60 en dan vaak wordt er niet meer zo heel vaak naar je gefloten en gedaan. Maar met zo'n tas maak je in één keer weer het list. En zeggen ze van, hé, hoe komt u aan die tas, mevrouw? Zeg ik, zeg maar jij hoor. Ja, nee, er komen een mooie berichten binnen. Ook heel veel antwoorden. Hè? Ja, en ook net even ABBA draaiden we natuurlijk. The Day Before You Came. En dat maakt ook weer veel los bij mensen. Echt, veel van jullie zeggen de allerbeste liedje van ABBA ever. Echt geweldig. En ook Jan zegt, in die clip zit een mooi moment. Die clip van The Day Before You Came. Dat ze in de trein met elkaar zitten te flirten. Agneta en die man die ze dan ontmoet. En hij zegt, we hebben een Syrische jongen opgevangen. En we hebben hem geholpen om Nederlands te leren. En toen zei hij, bij dat filmpje zei hij, kijk, dat is nou flirten. Toen dat clipje getoond werd.
1: Oh, ja.
0: Dus hij heeft die jongen geleerd van, nou, dat is nou flirten. Zo doen wij dat in Nederland.
1: Ja, ik ken de clip. Het ziet inderdaad wel flutterig uit. Ja,
0: precies, ja. Hey, en hoe zit het met de aanmeldingen of de antwoorden van Waar is Bob? Er zit veel goeds bij al, hè, volgens mij.
1: Er zitten nu alweer goede dingen bij, ongelooflijk.
0: Ja, er was één iemand, vond ik heel knap. Die had Rio de Janeiro opgeschreven.
1: Ja, dat ligt nog steeds niet in Afrika.
0: Nee,
1: dus,
0: het doet zijn best volgens mij, maar het is nog steeds niet op het continent Afrika. Dus even weer opnieuw nadenken. Maar zometeen krijg je de tweede hint, dus misschien dat die je verder helpt. Ik ga door met fijne muziek van Randy Crawford. Die stem die je meteen herkent, want die stem is warm en die is vol gevoel. En ze brak door met Streetlife, met de Crusaders samen. En in 81 nam ze dit nummer op, You Might Feel Somebody. Een nummer over de behoefte aan liefde en aan steun en aan gezelschap. En die wijken allemaal, toch? Jij toch ook wel op?
1: Absoluut.
0: Nou, allemaal behoefte aan steun en liefde en gezelschap van elkaar. Heerlijke combi van soul en van pop. Hier is Randy Crawford. You Might Need Somebody.

0: Wat? Het origineel duurt bijna 7 minuten. Geweldig. In de jaren 60 was dat heel bijzonder. En voor die singleversie van Light My Fire werd de lange instrumentale gedeelte ingekort. Eigenlijk ook best wel jammer. Weet je wat, ik schrijf gewoon de lange versie op en dan zet ik die bij het lijstje met lekkere lange tracks voor in de derde uur. En Els, dank je wel ook, hè, voor je suggestie. Ze zegt In the Air Tonight van Phil Collins duurt 11 minuten. De versie van Miami Vice. Nou, ik ga eens even kijken. Ik ga eens kijken of we hem hier hebben. En dan komt hij vast wel langs een deze dagen.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Er wordt weer heerlijk gezongen onder de douche bij de avond van 5. En wat er wordt gezongen is aan jou om te raden. Als je het zo hoort en raadt, dan mag je bellen 0800 30555. Of even een appje sturen naar de NPO Luister app. En dan wil ik voor jou graag de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje.
2: Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows.
0: Jij wou doorzingen, Bol. Ja, ik snap. Ja.
3: Uit de melodie kan het al heel hard halen.
0: Inderdaad. Ja. Ik laat hem niet nog een keer horen. Nee. Dit gaat helemaal goed komen vanavond. Dus ik zou zeggen, nou kijk, de eerste mensen hangen al aan de telefoon. Bellen 0800 30555 of even een appje naar de NPO Luister-app.

0: Ook zo'n nummer wat je heerlijk kan meegalmen onder de douche. En Gerrit en Rini die appen, die zeggen, wat was dit een kraker van Si Jérôme C'est Moi. Oui, dat was het absoluut.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ik ben zo benieuwd, ik zou wel eens iemand willen horen meezingen onder die douche. Zou het misschien vanavond lukken met Mariette? Goedenavond, Mariette.
2: Hallo.
0: Hoi.
2: Wat gezellig dat ik een kindje aan de telefoon heb.
0: Ja, nou, dat vind ik nou ook. En aan jouw lach te horen ben jij ook iemand die graag zingt. Klopt dat?
2: Nou, wel gezongen, maar nou niet meer. We zijn op een leeftijd gekomen dat we niet meer zo hard zingen.
0: Echt waar? Oh, wat jammer. Want zingen kun je toch tot op hoge leeftijd doen, of niet?
2: Ja, dat klopt wel. Dat is op ons school.
0: Ja. En heb je altijd in een koor gezongen? Of,
2: Nee. Gewoon op school eerder. En verder nooit. Mijn man wel, maar ik niet.
0: Oké. Okay. En dan zong je samen ook wel eens met je man? Een duetje tijdens de afwas?
2: Hij ligt helemaal in een deuk in de soep. Nee.
0: Want ik deed het vroeger thuis tijdens de afwas met mijn moeder. En die kon dan weer geen toon houden. Dus dat ging dan vaak weer een beetje de verkeerde kant. Dat ontspoorde, zeg maar. Tijdens het afdrogen was het dan uiteindelijk... dat ging dan helemaal fout uiteindelijk. Maar het leverde wel heel veel hilarische momenten op.
2: En dat is ook leuk.
0: Ja, het is ook heel belangrijk inderdaad. Hey, vertel eens, Mariette, wie dacht jij te horen onder de douche?
2: Petula Clark met Downtown.
0: Ja! Hartstikke goed. Ja hoor. In één keer goed. Leuk nummer hoor, Petula Clark.
2: Ja, leuk,
0: ja, mooi. Mooie zangeres. 1965, al een hele tijd geleden.
2: Oh, ja.
0: Hey, de avond van 5 boodschappentas komt jouw kant op.
2: Oh, dankjewel.
0: We gaan hem opsturen naar Borculo.
2: Ja, heel fijn.
0: Nou, ik geef je even terug aan Rob. Die gaat jouw gegevens even noteren. En dan krijg je hem lekker thuis gestuurd van ons. En ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. En leuk om je even gesproken te hebben, Mariette. Ja,
2: dankjewel. En jullie nog een fijne avond.
0: Nou, dankjewel hoor. Okay. Doei doei.
2: Doei doei.

0: Hey Rob, je zal me naar hem toe gaan. Je zal toch maar eens naar een concert gaan van Stevie Wonder.
1: Ik weet heel toevallig wie erheen gaat.
0: Ja! Dus ja. Ik ook. Oh.
1: Nog 2 weken, hè?
0: Nog 2 weken, ja. Ja. Gisteren over 2 weken, dan zit ik daar. En ik kijk ontzettend naar uit. En dit nummer, dit is dus 50 jaar na de opname, want dit stond ook op dat album, is het alsnog uit de kluis gehaald en uitgebracht. Ook wel slim, hè, die man.
1: En gaat hij het ook live zingen, dit?
0: Ik hoop het.
1: Ja.
0: Ik heb het hem gevraagd, maar hij moet nog antwoorden. Okay. Ja, geweldig. Nee, mooi om naar uit te kijken.
2: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die staan? Er komen veel goede antwoorden binnen. Er komen ook een aantal foute antwoorden binnen. Misschien zit jij wel te wachten op die tweede hint. Ben je later ingeschakeld? Nou, dan is dit de hint waar jij op zit te wachten.
3: Ik ben net boven gekomen op het punt waar ook de kabelbaan zijn klantjes dropt. En nu ik wat op adem ben gekomen, ben ik ook wel blij dat ik heb gelopen. Het was een mooie tocht door dit nationaal park. En het uitzicht op dit plateau? Nou, niks te veel gezegd. Schitterend werkelijk. In de verte blinkt de oceaan en diep beneden me ligt de stad.
0: Ah, mooi hoor. Ja, dit is de tweede hint. Ik denk dat er nu veel meer goede antwoorden binnen gaan komen. En dat is fijn, dat vind ik altijd mooi om te zien. Dus ik zou zeggen, kom maar door met de goede antwoorden via de NPO Luister-app. Zometeen, dan ga ik bellen met Gerrit Kleinhout. En dan ga ik het hebben over dit. Ah, kwak, kwak. Ken je ze nog, de oude De Juvo?
1: Ik wel.
0: Mijn broer had er vroeger eentje. Die woonde in Breda en wij woonden toen in Gouda. En als hij dan naar ons toe kwam, dan moest hij altijd even weten van hoe staat de wind. Want als hij tegenwind had, dan duurde hij echt een kwartier, duurde de rit langer. Dus het was een enorme windvanger, die auto.
1: Ja, dat geloof ik wel.
0: Als hij door de bocht naar links ging, dan klapte zijn linkerraampje open. En als hij door de bocht naar rechts ging, dan klapte zijn rechterraampje open. Maar het was een geweldige auto. Maar ik ga het zo hebben, want hij komt terug, de De Juvo. Dus lekker blijven luisteren.

0: spot. Bij de audities die ik deed dacht ik, oh, dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Met Helco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
1: Maar ik vind zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje. Volg Spot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

0: vroege Cats. What a Crazy Life uit 1966. En daarvoor LTD en Shine On. En Wiebren zegt, dat nummer van LTD, dat is zo mooi, dat zou voor mij wel hoger op die eindejaarslijstjes mogen komen. En dan bedoel je denk ik de Evergreen Top 1000. Die komt er natuurlijk weer aan eind november. En de eerste week van november, dat wordt de stemweek. Dus als je wil dat hij erin komt, dan moet je mensen in je buurt gaan mobiliseren om er vooral op te gaan stemmen. En wat ik dan wel leuk vind, LTD. Weet je waar dat voor staat, Rob? LTD.
1: Ik klonk een beetje als een soort drugs, maar ik weet niet wat het is.
0: Ja, dat was LSD.
1: LSD, hè?
0: Dit is LTD en dat staat voor Love, Togetherness en Devotion.
1: Oh, dat ga ik zo weer vergeten.
0: Dus
1: maar
0: liefde, saamhorigheid en devotie. Nou, is toch mooi?
1: Ja, absoluut.
0: De lelijke eend, hij is helemaal terug. Die legendarische Citroën de Gevaux, die in 1948 voor de allereerste keer werd gepresenteerd, die krijgt een hele hippe opvolger. Afgelopen maandag werd in Parijs een elektrische versie onthuld. Met die ronde koplampen, herkenbare vormen en natuurlijk dat typische stoffen dakje. Maar kan deze nieuwe eend nou tippen aan het origineel? Want die oude lelijke eend die heeft nog altijd een hele grote schare liefhebbers. En zelfs Annie M.G. Schmid schreef er ooit een liedje over. In 1959 verscheen dit bijzondere reclameplaatje voor de Citroën de Gevaux. Moet je even een stukje van laten horen.

0: geweldig, toch? Over de eend natuurlijk, een heerlijk stukje nostalgie. Maar ja, wat maakte die lelijke eend nou zo bijzonder? En wat vinden de echte liefhebbers van die elektrische opvolger? Daar ga ik over praten met Gerrit Kleinhout. Hij is voorzitter van de De Chevaux Club in Nederland. Goedenavond, Gerrit.
1: Goedenavond.
0: Dag. Ja. Vertel eens, wat maakt die lelijke eend nou zo bijzonder dat mensen er bijna 80 jaar later nog altijd verliefd op zijn?
1: Ja, ik denk toch wel de eenvoud.
0: Ja?
1: En als je in zo'n eend rijdt en iedereen die kijkt naar je, ze zwaaien naar je. Ja, het is nostalgie. Het is superleuk om in te rijden.
0: Want waar komt jouw eigen liefde voor die De Chevaux vandaan?
1: Nou, ik ben als 17-jarige begonnen als leerlingmonteur bij een Citroën garage.
0: Ja.
1: En daar was net de APK ingevoerd. Dus heel veel, vooral eendjes die werden afgekeurd. En die moesten dus gerepareerd worden.
0: Och.
1: Nou, 3 keer raden wie dat natuurlijk mocht doen.
0: Ondergetekende.
1: De leerlingmonteurs.
0: Ja.
1: En dat is altijd blijven hangen. Hè. Er komen dan andere dingen op je pad. Maar elke keer als ik dan een eend tegenkwam, dan wilde ik ermee op de foto.
0: Ja.
1: En toen ik 50 werd, kreeg ik van mijn allerbeste vriend en van mijn vrouw een cadeautje om een dag met een eend te gaan toeren.
0: Oh, en hoe was dat?
1: Ja, dat was geweldig. En een week later heb ik er eentje gekocht.
0: Ach, echt waar?
1: Ja,
0: dan
1: moet je het gewoon doen. Dan ben je helemaal om.
0: En rij je er nog steeds in?
1: Ja, ik rijd er nog steeds in. Ik ben ook gelijk lid geworden van de ene club. Want het is veel leuker als je het met heel veel mensen doet.
0: Ja.
1: En als we bij de ene club zijn, dan worden ritten georganiseerd. En dan rijden we gewoon met 60 eendjes in één sliert. Rijden we ergens door de polders heen of in de mooiste gebieden van Nederland.
0: Ja, dan heb je heel veel bekijks, denk ik, hè?
1: Ja, heel veel. En we hebben sleuteldagen en we hebben leuke evenementen. Ja, we doen gewoon heel erg veel met een hele groep eendenliefhebbers.
0: Hey, je zei al, hij bestaat onder andere bekend is hij om zijn eenvoud. Maar ik heb er zelf ook wel eens in gereden, maar echt heel comfortabel rijden. Ik weet dat ik had schoenen aan en ik moest een soort overschaal onder de gaspedaal doen. Anders kon ik die hoek niet maken. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, nu zetten we er altijd een beetje de schaal onder, omdat hij altijd wel een beetje water lekt als het regent. Maar het is, het is natuurlijk, er zit weinig, er zit geen kachel in. Ja, er zit wel een kachel in, maar geen aanjager.
0: Nee,
1: aan de andere kant, je kunt er gewoon lekker hard de drempels over rijden. En voor ons is het wel leuk om door rotondes heen te rijden. Dus dat maakt het gewoon hartstikke leuk rijden.
0: Nou, super.
1: Ja.
0: En wat was jouw eerste reactie toen je die beelden zag in Parijs afgelopen maandag? Die gloednieuwe elektrische De Chevaux.
1: Het viel mij helemaal niet tegen.
0: Oh, okay.
1: Ik vond hem wel leuk. Oh. Ik heb al besloten dat ik er eentje ga aanschaffen.
0: Echt waar? Is die al te kopen?
1: Nee, hij komt al in 2028 komt hij uit.
0: Okay.
1: En, maar ik ben al om en ik wilde eigenlijk al een klein elektrisch autootje kopen. Dit gaat hem worden. Ja, dat weet ik zeker.
0: Oh, en welke kleur ga je voor?
1: Ja, ik weet het niet, daar zijn ze nog niet over uit. Welke kleurencombinaties er allemaal zijn. En als ik zo een beetje bij ons op de Facebook-pagina kijk, zijn er gewoon best wel veel. Heel veel mensen vinden hem toch leuk. Het lijkt er een beetje op.
0: Ik moest er even aan wennen toen ik hem zag, het plaatje dan.
1: Ja, ik moest ook even, zeker de interieur moest ik even aan wennen, aan de kleuren.
0: Knalgeel?
1: Knalgeel, dat is, Maar ik denk dat er nog andere kleuren gaan komen.
0: Oh, okay.
1: Maar ik vond hem leuk en zeker de besteluitvoering, die komt dan ook, die vond ik ook erg leuk.
0: Ja, en die voorbank, dat is gewoon één brede bank, hè? Het zijn niet twee losse stoelen.
1: Sommige eenden zijn het ook, hè. In mijn eend heb ik ook een voorbankje. En als
0: het
1: wel meegaat en de hond achterin, en we gaan toeren, dan zit je lekker knus op elkaar.
0: En die elektrische, kan je er ver mee toeren, denk je, of niet? Moet je
1: dat denk ik niet. Maar dat is eigenlijk met een eend ook niet zo heel erg ver, hè? Want daar zit natuurlijk ook, dan kun je natuurlijk wel tanken.
0: Ja.
1: Maar een eend koop je natuurlijk niet om naar Frankrijk op vakantie te gaan.
0: Dus
1: dat is voor de kleinere stukjes.
0: Ja.
1: Dus als je er 200 kilometer mee kunt rijden, zou ik dat prima vinden.
0: Ja.
1: Zou ik
0: hier
1: prima mee kunnen rijden.
0: En denk je dat hij net zo geliefd wordt als zijn voorganger, als het origineel?
1: Ja, dat weet ik niet. Kijk, de mensen, Die zijn natuurlijk wel wat verwend tegenwoordig met alle auto's, hè, wat er allemaal in zit. Ja. En je hebt natuurlijk ook een stukje veiligheid wat de auto's hebben als je wat meer op de weg zit. Het verkeer is natuurlijk allemaal veel drukker geworden. Ja. Dus ja, nou. Ik weet niet of het zo'n succes
0: gaat
1: worden.
0: Maar jij gaat hem aanschaffen?
1: Ja, maar dat zei ze van de oude eend ook. Hè. Dan zei ze ook, dat wordt geen succes. En dat is ook al 40 jaar lang gemaakt. Dus.
0: Ja, en 80 jaar later nog steeds geliefd. Dus
1: en 80 jaar later nog steeds heel erg
0: geliefd. Ja, wij geloven erin,
1: Gerrit. En als ik er eentje zie rijden...

0: schatten?
1: Ja, maar ja. Dat zei ze van een oude eend ook. Precies. Hè. Dan zei ze ook, dat wordt geen succes. En dat is toch al 40 jaar lang gemaakt. Dus.
0: Ja, en 80 jaar later nog steeds geliefd. Dus
1: en 80 jaar later nog steeds heel erg
0: ja, geliefd. Wij geloven erin,
1: en als ik er eentje zie rijden, en dan, ja, dan gaat mijn hart wat sneller kloppen.
0: Dat snap ik helemaal. Dankjewel Gerrit voor het gesprek. En wil je meer weten over die lelijke eend en de Deuze Vauxclub? Kijk dan even op www.deuzevauxclub.nl. Dank aan jou Gerrit. En nog een hele mooie tijd hè, met je eend. Doei.
1: Dankjewel.
0: Daar gaan we.

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief

0: Easy verkrijgbaar bij Specsavers.
1: Dus kom langs.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is er niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
15: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
16: In welke vorm moet het dan gebeuren?
15: Ja, zwart op wit.
14: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: 14 appt naar de NPO Luister app. Rustig luisterend naar de avond van 5. Dat is genieten. Nou, dat is mooi om te horen. En kun je na een relatie nog vrienden blijven? Dat is de vraag in Can We Still Be Friends? Nou, wat mij betreft, ja hoor. Alweer het derde uur op. Heb jij de klok al vooruit gezet of niet?
1: Ik heb net geslikt en het is alweer het derde uur. Ja.
0: Je knippert met je ogen.
1: Ik drink even een slokje thee en het is gelijk al...
0: Binnenkort gaat de klok weer achteruit, of niet? Is dat nou...
1: Laatste weekend van oktober is dat.
0: Ja, echt de laatste? Of die... Volgens mij is die van 24, 25 een beetje die.
1: Ja, want daarna zal dat het laatste weekend zijn. Ik zal eens even kijken.
0: Nou ja, de weekend daarna is het zaterdag de 31ste. Alleen zondag de 1 november.
1: Ja, het laatste hele weekend volgens
0: mij. Dan is het 25 oktober inderdaad, ja. Oh, heb jij er wat last van, of niet?
1: Nee, totaal niet, nee.
0: Mijn vader was altijd een week verslag van het ene uurtje.
1: Ik weet dat ik dan uitging enzovoort. Het was of een uurtje harder drinken of een uurtje langer drinken.
0: Wat een dilemma. Ja. En waar was je beter in?
1: Allebei eigenlijk wel.
0: Allebei, oké. Okay. Ja. Nou, wel een hele goeie. Ik vind dat een uurtje extra lekker slapen, vind ik dat wel heel fijn. Daar word ik wel blij van.
1: Ja.
0: Ik vind het ook niet erg dat het eerder donker wordt. Doe gewoon lekker de gordijnen dicht. Lampjes aan, kaarsjes aan.
1: Ja.
0: Gezellig maken. En radio aan natuurlijk.
1: Het is wel
0: radio
1: deze tijd aan. Van het jaar ervoor. Ja,
0: absoluut. Hey, zometeen de derde hint van waar is Bob? Hij is niet echt meer nodig. Alhoewel, ja. Er kunnen altijd nog antwoorden bij. Die hoed die vult zich gestaag. Maar er kunnen er altijd nog wel meer bij. En over 2 voor de prijs van 1 ga ik je zometeen meer vertellen. Er zijn maar weinig nummers uit de jaren 80 die zo'n herkenbaar begin hebben als dit. Africa. David Page, hij schreef de tekst vanuit een fascinatie voor het continent Afrika. Al had hij het zelf nog nooit bezocht tegen die tijd. Die beroemde drums, de gelaagde zang... En die melodie van het nummer, wat is er niet mooi aan. Heerlijk, ga ervan genieten. Hier is het Toto en Africa.

0: Ben E. King en Stand By Me uit 1961.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ik neem je mee terug naar het midden van de jaren 80. Een tijd waarin je de radio niet kon aanzetten of je hoorde zijn stem. Phil Collins, hij was overal. Of hij nu achter de drums zat bij Genesis, stadions uitverkocht als soloartiest, of in zijn eentje de wereldwijde hitlijsten domineerde. Die man had de gouden formule voor de perfecte popsong. En er is dus ook heel veel om uit te kiezen. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of cd-kast. Ik draai zoals eerste deze die je nu al hoort, One More Night. Maar welk nummer van Phil Collins kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je ook appen naar de NPO Luister-app.

0: Roger McQueen, Gene Clark en Chris Hillman. Ze waren allemaal verbonden aan de Byrds. En eind jaren 70 dachten de drie mannen, weet je wat? We gaan gewoon lekker samen verder.
1: Waar is Bob?
0: Op zijn bijzondere locatie, ergens op het continent Afrika, staat nog steeds onze Bob van der Hauven, de stem van Railway. En je hebt al twee hints langs horen komen. Je hebt er nog één van mij te goed. En die laatste hint klinkt als volgt.
2: Straks neem ik de kabelbaan naar beneden. Maar eerst geniet ik nog eens van het uitzicht. Naast de zee en de stad kijk je mooi op andere bergen in de nabije omgeving. Zoals de Duivelspiek en de Leeuwenkop. En wist je trouwens dat er zelfs een sterrenbeeld naar deze berg is vernoemd?
0: Nee, dat wist ik niet. Maar jij misschien wel. En als jij weet waar Bob vanavond staat, laat het ons maar weten via de NPO Luister-app. En dan krijg je een dikke 3 minuten de tijd voor. En dan gaan we iemand bellen die uit de hoge hoed komt vallen. Dus hou je telefoon in de gaten.

0: tijd werkte Akte en de Munnik aan twee albums. De één, die kwam begin oktober uit. En volgend jaar volgt, je raadt het al, de ander. En dit kwam van de één.
1: Waar is Bob?
0: Ja, en op 19 juni volgend jaar spelen ze nog in het Olympisch Stadion, die mannen. Met onder andere Maan en Typhoon en Guus Meeuwis. Niets doen is er dus vooral niet bij voor Akte en de Munnik. Niets doen is er ook niet bij voor Pedro. Goedenavond, Pedro.
2: Hey, goedenavond, Gerrit.
0: Hoi, hoe is die? Hoe gaat die vanavond?
2: Nou, gaat goed wel.
0: Ja? Zit je een beetje te genieten van de uitzending? Van de muziek?
2: Ja, mooie muziek altijd.
0: Ja, hè? Ja, heerlijk. Je bent al een trouwe luisteraar. En je appt ook elke avond, hè? Al,
2: sinds het al 2 jaar zo.
0: Ja, ja precies, ja. Ja, zo om 8 uur komt jouw eerste appje binnen. Welkom, Team Wolf, zeg je altijd. Dus dat is zo leuk om te lezen. Dus super bedankt ervoor.
2: Ik weet ook niet zo wat je anders moet stellen. Ik heb ook wel wat anders bedacht, maar...
0: Ja, ja. Nou, ja. Ik vind ze altijd leuk om te lezen, dus weet dat.
2: En dat verandert nog alles van mensen die erbij zitten. Dus.
0: Ja, dat ja. Ook mooi. Ja, het is nu je kunt wel... Je weet het gewoon niet meer. Omdat het natuurlijk een aflopend programma is... Ja, zijn er mensen die een andere baan kunnen krijgen... die verdwijnen dan natuurlijk, helemaal logisch. Ja, dus we zitten vaak met invallers. En dat wil nog wel eens verschillen. Maar het zijn...
2: Henk Jan is nog gesproken.
0: Ja, nou precies. Ja. En die zit nu 's middags bij Henk van Steeg. Dus dat,
2: ja,
0: Henk,
2: ja.
0: Ja, maar we zijn blij met iedereen die hier aanschuift. Dus, en blij met jou als luisteraar. Dus vertel eens, Pedro, waar denk jij dat Bob is vanavond?
2: Ik heb het even bijgepakt, want het is nu allemaal vol.
0: Ja.
2: Table Mountain Aerial Cableway, Kaapstad, Zuid-Afrika.
0: Oké, op de Tafelberg, als ik je goed begrijp, hè? Table Mountain.
2: Ja.
0: Ja. Ik ga eens even kijken. Hier komt de oplossing van Bob.
3: De plek waar ik ben is... de Tafelberg bij Kaapstad in Zuid-Afrika.
0: Ja. Hartstikke goed.
2: Dan zit ik gewoon in Engels te zeggen en hij zegt van Nederland.
0: Ja, dan krijg je extra punten voor dat je het in Engels hebt gezegd.
2: De douze
0: point.
2: Nou, ik had al een waterfles.
0: Je had al een waterfles. Nou, dan ga je deze lekker weggeven aan iemand.
2: Ik had
0: de oude
2: een, hè?
0: Oh, de oude. Oh, ja, nee. Dit is een spiksplinter nieuwe, mooie zwarte. Logo erop.
2: Ja, ik had er een met de, hoe heet ze, Jovanka nog.
0: Oh, ja, van Jovanka, van de vrijdagavond. Ja, ja.
2: Ja, een van de laatste voordat ze wegging.
0: Nou, precies. Dit is ook een van de laatste voordat we ermee stoppen. Dus aan het einde van dit jaar gaan we alles wat we hier nog in de kast hebben liggen... gaan we allemaal weggeven aan de spelers.
2: Ja,
0: dat
2: zeg je, maar dat stoppen. Ja. Als er achter de computermuziek komt, dat is ook niks.
0: Nee. Nou ja, we gaan het afwachten. We kunnen er helaas niks aan veranderen. Maar we hebben nog 2,5 maand te gaan. En die gaan we lekker met elkaar mooie maanden van maken, Pedro. Hè?
2: Ja, dat gaan we doen.
0: Oké. Hey, ik geef je even terug aan Rob. Die checkt even jouw gegevens. En dan zorgen wij dat die waterfles jouw kant op komt.
2: Oké, dankjewel.
0: Fijne avond nog. Dag, Pedro.
2: Hoi, hoi.
0: En het is 22:30 geweest. Ik zeg tijd voor een lange track. En ik heb David Gates voor je klaarstaan. Met Cloud Suite. Bijna 9 minuten lang. En het begint met... Het is herfst. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Monique zegt... Oh, dankjewel voor David Gates. Zo mooi. Deze wordt veel te weinig gedraaid. En zo zijn er al meer appjes naar de NPO Luister-app... naar aanleiding van dit prachtige nummer Cloud Suite van David Gates.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, achter al die energieke uptempo-hits van Phil Collins... en de iconische krachtige drum breaks... schuilde ook een man die als geen ander de melancholie wist te vangen. Een man die wist hoe het voelt als de stilte in huis te luid wordt. En wanneer de avond valt, de muren op je afkomen en je maar één ding wil... nog even die ene persoon vasthouden. Geen ingewikkelde woorden, gewoon pure hoop op een allerlaatste kans. Zometeen hoor je welk nummer van Phil jij graag wil horen. Maar eerst deze. Zet de wereld maar even stil om je heen. Even op pauze. Droom mee terug naar 1985. Het is Phil Collins met One More Night.

0: Ai, wat is dit ontzettend lekker, Rob.
1: Tot de laatste druppel.
0: Tot en met de allerlaatste regendruppel. Ja. Wat een geweldig nummer. Rain Down On Me, Phil Collins. Hij werd het meest aangevraagd. En we hebben knetterhard gedraaid in de studio hier. Hè?
1: Ja.
0: En ik zag je echt ook helemaal even wegdromen. En ik zelf ook. Heerlijk.
1: Zo mooi dit nummer.
0: Ja, prachtig. Fijn, mensen. Dank voor weer een heerlijke avond. Dank voor alle berichtjes. Alle leuke, lieve appjes. Alle inzendingen van Waar is Bob. Het meedenken, het meedoen. Ik kreeg ook weer mooie suggesties voor lange tracks. Dus dank daarvoor. Ik heb ze allemaal genoteerd. Dus ik neem ze mee naar Arjan de Ruiter, onze muziek samensteller. Gaan we iets moois van maken. En jij bent morgenavond alweer, Rob.
1: Ja, met Jeroen dan.
0: Ja, morgenavond zit Jeroen hier. Is er weer een nieuwe avond van 5. En dan met jou. Jij bent dan een verbindende factor, zeg maar.
1: De verbindende factor.
0: Ja, ik ben de maandagavond weer. En, fijn. Ik hoop dat jij dan ook weer zit te luisteren. Ook morgenavond al natuurlijk. En heb je nu nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar die NPO Radio 5 Muzieknacht. Ik zie genoeg leuks. Ook zie Dr. Hook. Ik zie Annie Lennox. Oh, why? Annie Lennox, ook zo'n mooi nummer. Aretha Franklin komt langs, Lionel Richie komt langs. Oh, ik weet wel waar ik naar ga luisteren op weg in de auto naar huis. Heerlijk. Dus blijf lekker luisteren. En misschien ga je zo meteen nog wel aan het werk. Of je gaat zo lekker slapen. Wat je ook doet, Rob en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè. Waar jij ook bent op deze wereld. Als je nou in Montreal woont, in Edmonton. Waar dan ook op deze wereld. En wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker. Je bent niet alleen.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Ster. Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu

0: 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
3: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
2: Nu bij Dirk, Shiba kattenvoer, diverse varianten, 59 cent. Mooi toch?
4: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit.
11: Trust nobody.
10: Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood had gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. In de EBI in Vught is een 45-jarige Rus veroordeeld voor een mislukte liquidatiepoging in Zaandam. Hij moet 13 jaar de cel in. Het slachtoffer overleefde de aanslag omdat het pistool van de Rus haperde en hij daarna misschoot. Ook daarna ging nog van alles mis. Zo kreeg de Rus op zijn vlucht zwavelzuur over zich heen. Volgens het OM had hij dat bij zich om over het slachtoffer heen te gieten. Het OM zegt dat de Rus een professionele huurmoordenaar was, maar de rechter acht dat niet bewezen. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. Eén voor één worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. In de Europa League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Levski Sofia. In Nijmegen werd het 1-1. Thierry Henry maakte de enige goal voor NEC. Hij kreeg de bal van de keeper van Levski aangespeeld en kon zo binnenschieten. Eerder op de avond won AZ van het Israëlische Hapoel Beersheva. In Alkmaar werd het 2-1 door doelpunten van Peer Koopmeiners en invaller Max Meerdink. De wedstrijd werd gespeeld zonder Israëlische fans in het stadion. In de Conference League won FC Twente van het Zwitserse FC Thun. Dat werd 1-0. Ajax had een moeizame avond tegen Hajduk Split. De Amsterdammers verloren met 2-1. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel.

0: prominent.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-Char Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Middernacht, het begin van vrijdag 16 oktober. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt, onder wie 5 ernstig. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië ging. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven komen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen, daalt de temperatuur naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Dat busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak dan het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden, met onder meer vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Vrijdagochtend zacht en droog, maar later ook buien. Tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd, overheidsgebouwen bekogeld. 10 agenten raakten de afgelopen dagen gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en een kleine kans op een baan. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden, met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudejaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook toen zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. De BBC zegt dat het leger na ruim 250 incidenten onderzoek doet, maar dat over de gang van zaken niks bekend is. Het Israëlische leger zegt zelf dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer, bewolkt en droog. Het koelt af naar een graad of 13 vannacht. De dag begint straks zonnig en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen. De temperatuur komt uit op zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. NCRV.